0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar.
2: Dus ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is de nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd in Bahrein en Koer.

0: Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt.

0: toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt

0: kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost, Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Macht der gewoonte, sorry Benjamin.
3: Uit gewenning, hè?
2: Ja, uit gewenning heb ik het verkeerde openende ingezet. Donderdag 9 juli, goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Goedemorgen, Marcel.
2: Fijn dat je er bent,
3: Benjamin. Zeker, zeker.
2: Excuses. Kabinetsplannen voor meer...

0: geld voor mbo-scholen in de regio komen goed aan in de regio. Jazeker. Ja. Het is een middel om de leegloop wat te stoppen.
1: Gaan we het over hebben. Het afschaffen van de OV-korting voor 65-plussers komt bij ouderen niet goed aan.
0: Nee, dat dan weer niet. En onze verslaggever gaat in het kader van zomer in Overijssel kamperen op een bijzondere camping.
1: En natuurlijk de Tour de France. In de Tour-rubriek vandaag bellen we met voormalig renner Bram Tankink.
0: Het weer, het verkeer, het komkommernieuws. Heb je wat, horen we het graag. En heel veel lekkere muziek. Tot 10 uur bij ons bij Radio Oost. We met de Redbox deze donderdag. En voor America.

0: Magazine.
1: 6:07. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze donderdagochtend vroeg de 9e van juli, de dag waarop in Deventer een bijzonder project begint.
2: Zeg dat wel, in de Bergkerk in Deventer om precies te zijn. Het internationale culturele en maatschappelijke project The Spirit, The Canvas en The Thread vindt daar plaats. Het geeft een kijkje in de hedendaagse cultuur van Oekraïne. De Oekraïnse mode, beeldende kunst, muziek en cultureel erfgoed worden er samengebracht. En het is de bedoeling dat de Nederlandse samenleving kennis maakt met de rijkdom, veerkracht en creativiteit van de hedendaagse Oekraïnse cultuur. Burgemeester Keunig van Deventer opent het evenement.
1: Verdachte van de moord op een vrouw in Enschede komt vandaag voor de rechter. Eind maart zou de man, een 43-jarige vrouw, zwaar hebben mishandeld en daarna hebben gewurgd. Politie vond het slachtoffer in een woning waar de verdachte ook was. Man wordt ook verdacht trouwens van zware mishandeling van zijn partner en nog weer een andere vrouw.
2: Dan de rechtbank Midden-Nederland behandelt vandaag beroepszaken van agrarische bedrijven en belangenorganisaties tegen een besluit van de Rijksdienst voor Ondernemers in Nederland om informatie over de bedrijven openbaar te maken. Dat doet die dienst op verzoek van milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek. Het gaat dan om gegevens over dieraantallen, uitstoot en bemesting. Ongeveer 1600 boeren en landbouworganisaties zijn daartegen in beroep gegaan.
1: Dan in Oldebroek, net over de grens in Gelderland, maar opmerkelijk genoeg, wordt er vandaag geprotesteerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie om het LHBTIQA+ beleid en de regenboogvlag af te schaffen. Initiatiefnemer van Oldebroek Vooruit roept op om voor de installatie van het college met zoveel mogelijk mensen bij elkaar te komen voor het stadhuis. De coalitie, die dat dus wil afschaffen, bestaat uit het Christelijk Verbond Oldebroek, de SGP en het Algemeen Belang Oldebroek.
2: Verrassend.
1: Nee.
2: In het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam ligt vanaf vandaag weer de pindakaasvloer plaats. Als eerbetoon aan Wim T. Schippers natuurlijk is dit werk nu dus opnieuw te zien. Voor die pindakaasvloer is 390 kilo pindakaas uitgesmeerd in een zeshoek van 25 vierkante meter. Twee museummedewerkers of pindakaasstucadoors die de vloer ook in 2011 al legden, zijn nu in totaal zo'n 9 uur bezig geweest met het leggen. Het origineel was een stuk groter, namelijk 40 vierkante meter met 1000 kilo pindakaas. Wel van een bepaald soort pindakaas uit Gouda wel te verstaan. Die instructie heeft Schippers nadrukkelijk meegegeven, omdat die pindakaas zo lekker smeert. Ja. Programmamaker, acteur, schrijver, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers, die overleed op 10 juni op 83-jarige leeftijd. Het eerbetoon aan Schippers is tot en met 6 september te zien.
1: Ja, we mogen de naam van die pindakaas niet noemen. Nee. Dat deed Schippers wel, maar de commissariaat voor de media houdt ons in de gaten.
2: Ik had ook gehoord hoeveel broodjes ermee konden worden gesmeed. Ik ben even het aantal vergeten, maar dat waren echt
1: duizend kilo. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Toevallig, ik eet dezelfde pindakaas, maar toevallig afgelopen weekend heb ik het nog verwerkt in één curry.
2: Oh, lekker. Ja, ik vind het heel. Ik eet het elke dag. Ik heb het altijd mee. Pindakaas, maar wel met stukjes. Dat vind ik dan lekker.
1: Vroeger op school zeiden we klem in de bek.
2: Klem in de bek?
1: Ja, dat het zo af en toe taaien. Ja,
2: nou, je moet er wel boter bij doen, anders stik je bijna in.
1: Zo. En ik neem altijd de grove.
2: Oh ja.
1: Ja, met grove stukjes.
2: Ja, dat vind ik ook lekker.
1: Pinda, dat vind ik lekker. Enfin, genoeg over pindakaas. Tenminste, als je rond ontbijt zit, neem een lekker broodje mee. In Rotterdam gaat het dus op de vloer. Dan de Stichting Vierdaagse, de Stichting Vierdaagse Feesten en de gemeente Nijmegen gaan vanaf vandaag warmlopen voor de Vierdaagse. Dat is een woordspeling. Dat doen ze met een persconferentie. De 108e editie van de Vierdaagse, die is van 21 tot en met 24 juli. Gaan wij ook wel aandacht aan besteden. Ook Overijsselaars gaan tenslotte meelopen onder de 45.000 deelnemers. Er zijn 70 nationaliteiten vertegenwoordigd en die gaan dus dagelijks 30, 40 of 50 kilometer wandelen.
2: Ja, dan het Wereldmuziekconcours, ook wel de Olympische Spelen van de blaasmuziek genoemd, begint vandaag in Kerkrade. Rond de 20.000 muzikanten doen mee van internationale muziekgezelschappen, harmonieorkesten en showbands gaan daar spelen. Er worden meer dan 300.000 bezoekers verwacht.
1: Dat is niet weinig.
2: Dat is niet weinig. Nee.
1: Dan in Buren, in Gelderland, viert van dat stadje viert vandaag dat het precies 475 jaar geleden is dat de vader des vaderlands, Willem van Oranje, dus trouwde met gravin Anna van Buren, die daarvoor trouwens Anna van Egmond heette. Gebeurde op 8 juli 1551. Het was een kort maar goed huwelijk. Anna overleed dan na 7 jaar vanwege ziekte. Huwelijk wordt vandaag in Buren nagespeeld. De hele stad is gehuld in middeleeuwse sferen.
2: Nou, Mooi. Ja. Ja, willen we het nog over Trump gaan hebben? Of houden we het over?
1: We hebben precies.
2: Ja, zullen we het wel maar gewoon doen? Want het gaat elke dag over Trump. En vandaag dus ook Palm Beach International Airport in Florida heet vanaf vandaag President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse president reist via deze luchthaven van en na zijn resort Mar-a-Lago. Dat daar vlakbij ligt. De drieletterige code van de luchthaven wordt gewijzigd van PBI naar DJT. De initialen van Trump uiteraard. Navigatiekaarten en databases moeten worden aangepast. De naamswijziging zou rond de $5,5 miljoen kosten.
1: Wel ja.
2: Kan er ook wel bij.
1: Kan er ook nog wel bij, inderdaad. Maar waar was dat nou precies? Wat zei je bij dat muziekconcours? Wereldmuziekconcours met 300.000 bezoekers? Oh ja, in Kerkrade, de Olympische Spelen van de bluesmuziek.
0: Ik had al twee meisjes gezien met achterop, allebei in een saxofoon. Witte blues, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp, hoorde ik het gerette tijd. Van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schat. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

Een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloosmuziek, bloos me Griek. Geef me een bloosbad.

0: Taylor Swift hoorde je met Opa Light. Straks in het Komkommer nieuws nog Taylor Swift nieuws.
1: Uiteraard.
0: Ja, ja, blijf luisteren. 9:15 gaan we alle Komkommer nieuwtjes bij elkaar vegen. En dan hoor je over Taylor zelf.
2: Het krantenoverzicht.
0: Nu is het 6:50. De papieren versies van de kranten zijn binnen, Benjamin.
3: Ja,
0: ook daar Komkommer nieuws? Of?
3: Nou, ik wilde net zeggen, er is natuurlijk veel minder nieuws. En dat is ook te merken aan wat er allemaal in de kranten staat. Maar er is natuurlijk altijd nieuws. Hè. Ik heb de Telegraaf voor me. Er staat, Kiev mag raketten produceren.
0: Ja.
3: Oekraïne mag straks zelf de modernste Patriot-raketten produceren. Deze lang gekoesterde wens gaat in vervulling na een succesvol gesprek tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Oekraïnse ambtsgenoot Zelensky bij de NAVO-top in Ankara. Luchtverdedigingsraketten zijn voor Oekraïne van levensbelang om zich beter te kunnen beschermen tegen de aanvallen van Rusland. Door deze raketten in Europa zelf te maken komen er niet alleen meer beschikbaar, ze komen ook veel sneller in Oekraïne terecht. Gisteren was Nederland al betrokken bij een deal met de Amerikanen over het onderhoud van deze raketten in Europa.
0: Ja, opeens was Trump weer in een goede bui gisteravond. Was het ook allemaal weer Pijs en Vree en zijn vrienden in Europa. Dus een love relation, wat was het?
3: Ja, met Europa dan wel. Met Iran ging het weer.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk weer niet goed weer. Afgelopen nacht weer aanvallen, inderdaad. In Trouw, een verhaal naar aanleiding van de corona-verhoren. Wij besteden daar ook aandacht aan natuurlijk. De laatste week voorlopig van die verhoren in Den Haag natuurlijk. We zien een grote, van karton gemaakte injectiespuit op een foto. Geen priktatuur, staat erop. Het is, werd getoond tijdens een demonstratie in 2021 tegen de coronamaatregelen. Coronacritici voelden zich weggezet als paria's en wappies. Wie je eigen ideeën op nahield, belanden tijdens corona in een verdom hoekje. Onnodig, zegt iemand die dat kan weten, auteur Eva Munnik. Zelf was ze ook ongevaccineerd. Zij mocht ook haar verhaal doen gisteren voor de coronacommissie. Sommigen durfden niets meer te zeggen, zoals je nu bij andere debatten ook wel ziet. Ja, ik zag die debatten ook en ik hoorde ook die mensen aan. Hadden de wappies, ik vind er ook wel wat van.
3: Ja.
0: Ook wel, wappies mocht je dan niet meer zeggen, want dan werd er ook niet meer naar je geluisterd en werd er gelijk, dat is wel zo.
3: Ja.
0: Maar wat ze zeiden, sloeg ook natuurlijk nergens op.
3: Nee,
0: sorry hoor, maar
3: van beide kanten is natuurlijk weer wat over te zeggen. Ik heb zowel AD als de Telegraaf nog een keer voor me liggen. AD, in 2025 1000 extra meldingen van datalekken. Cybercriminelen zitten niet stil. Bij de toezichthouder kwamen afgelopen jaar bijna 1000 extra meldingen binnen van datalekken door cyberaanvallen. Hackers kwamen via bedrijfsaccounts van personeel binnen. En ook in de Telegraaf zien we, heeft er wel een beetje mee te maken. AI vergroot de gevaren van phishing. Heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor datalekken. En hacking natuurlijk, als je wordt gefished. Autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Privacy-waakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Alleen dan kunnen organisaties volgens de toezichthouder gegevens beschermen tegen deze steeds geavanceerde vormen van cybercriminaliteit.
0: Dan gaat het weer warm worden vanaf morgen tot aan de 30 graden. In het zuiden van het land is het trouwens al een paar dagen ook weer zo warm. In de Volkskrant een groot artikel over bouwen in het groen. Dat is dan tegen de zomerhitte. We zien wat mensen aan een picknicktafel zitten. Inderdaad in een groene omgeving met de 3-etage hoogbouw om zich heen. Veranda's, houten gevels, veel beplanting in plaats van parkeerplaatsen. Dankzij slimme ontwerpen met oude principes en materialen blijven huizen koel. Hier is het voorbeeld genomen in een Eindhovense buurt. Tussen de bomen door hoor je ook nog de vogels zingen en gonst het. Van de hommels en de vlinders.
3: Kijk, dat is natuurlijk mooi, hè? Goed, als het goed gaat met de biodiversiteit, dan ziet het er buiten ook hartstikke mooi uit natuurlijk.
0: Zeker, maar dan moet je wel genoeg ruimte hebben om dit soort dingen ook te doen natuurlijk.
3: Dat is zeker waar. Tubantia heb ik voor me liggen. Het is al een tijdje geleden dat we hier iets over hebben gezegd, maar het gaat weer over de drugsbeertjes. Weet je nog?
0: De gummybeertjes snoepjes. Wat zat daarin? Wiet? Of
3: ja, dat verhaal gaat dus wel rond inderdaad. Een man en een vrouw uit Almelo worden verdacht van grootschalige productie van snoep vol harddrugs in de speelhoek van hun
0: harddrugs.
3: Ja, in de speelhoek van hun dochtertje stond een tas gummibeertjes met verdovende middelen. Openbaar ministerie eist nu een taakstraf. Het zijn heel gevaarlijke feiten, wordt er gezegd. Ja, het is voor een kind niet van gewoon snoep te onderscheiden, wordt er gezegd.
0: Nee.
3: Het wordt natuurlijk ook heel makkelijk opgegeten. Maar het blijft een bijzonder verhaal. Een bijzondere strafzaak wordt het ook genoemd. Niet eerder werden in Twente drugs in snoepgoed ontdekt. De politie viel op 19 februari 20 de woning binnen in Almelo. En het stel werd nagenoeg op heterdaad betrapt destijds. Ja.
0: Maar toen het in het nieuws kwam, dat was toch... Die hadden zo'n zak gummibeertjes gekocht bij een grensovergang. Ja. Of bij een benzinepomp, toch?
3: Dat was het verhaal. En daar hadden die kinderen van gegeten. Maar toen begon
0: maar
3: het...
0: Maar dit is iets anders, dus begrijp ik nu. Ja, nou.
3: Ja, misschien heeft dat wel weer ook te maken met wat er uiteindelijk in de supermarkten terecht kwam natuurlijk. Dat kan ook weer.
0: Maar ze hebben nooit iets gevonden, volgens mij.
3: Nee.
0: In die supermarkten.
3: Nee,
0: en ook, want ik weet nog, de producent, ik ga het in dit geval wel zeggen, Haribo. Mm-hmm. Die was er natuurlijk bepaald niet blij mee. Nee. In Duitsland natuurlijk ook een heel groot merk. Die hebben ook alles weer onderzocht en alles nagekeken. Er is nooit iets gevonden.
3: Nee, het is een bijzonder verhaal. En blijft nog wel een tijdje een bijzonder verhaal, denk ik.
0: Nou, eens kijken. Wat trouw nog meer heeft. Gemeenten leunen steeds meer op toeristenbelasting. Niemand wordt verplicht om ergens te blijven, zegt een hoogleraar daarover. Maar met steeds hogere toeristenbelasting dichten gemeenten wel de gaten in hun begroting. Ze kunnen helemaal zelf bepalen waar ze dat extra geld aan besteden. En dus is de mooie extra inkomstenbron 266 miljoen euro.
3: Zo.
0: Haalt Amsterdam op jaarlijks via de toeristenbelasting. En 243 gemeenten, en dat op 100 na zijn ze dat allemaal, hebben de tarieven fors opgeschroefd.
3: Niet gek.
0: Dus
3: niet
0: de toerist gek. Moet bloeden. Maar ja, je moet wel uitkijken dat je niet wegjaagt natuurlijk.
3: Ja, nee, inderdaad.
0: Niet meer.
3: Dat krijg je natuurlijk ook weer. Wat wil je? Wil je George Clooney of wil je Ringo Starr?
0: Ik ben drummer, dus Ringo Starr.
3: Ringo Starr. Nou, een eerbetoon aan Ringo Starr staat in het AD. Ringo Starr van de Beatles natuurlijk heeft een eredoctoraat in de muziek gekregen van de Universiteit van Liverpool. De oud-drummer van de Beatles ontving die op zijn 86e verjaardag en is zeer vereerd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
3: Ik zie jou druk zoeken, dus waarschijnlijk gaan we zoiets horen van de Beatles. Maar vanavond, even over de voetbal natuurlijk, dan speelt Frankrijk tegen Marokko.
0: Ja.
3: Gisteren was er geen wedstrijd, maar vanavond kan het weer een mooi potje worden. Ik had ook al gehoord dat er rode tompoesen zijn met de groene, je weet wel, de vlag van Marokko met het groene teken.
0: Mm-hmm. Met het groene ster erin.
3: Het groene ster, dat is nu dus op een tompoes gezet. Dus in plaats van de oranje tompoesen die wij altijd eten, kan Marokko er natuurlijk ook wat van met een rode tompoes en de groene ster van de vlag dus.
0: Ja, mooi.
3: Leuk toch?
0: Heel goed, ja, zeker. Zonder Saibari trouwens.
3: Ja?
0: Las ik net. Ja, die is niet bij waarschijnlijk gebaseerd.
3: Oh,
0: dus dat is wel een aderlating voor het Marokkaanse elftal.
3: Ja, Frankrijk speelt ontzettend goed. Marokko tegelijkertijd ook natuurlijk. Maar Frankrijk, moeilijke tegenstander.
0: Ik zat te zoeken naar Ringo Starr. Maar ik weet niet, hij heeft wel een hitje gehad. Maar ik weet niet meer hoe dat heette. Dus dan toch maar gekozen voor de Beatles. Met wat extra drumwerk.
3: Je hoort mij niet klagen.
0: Je hoort Ringo in Come Together.

0: Ringo Starr hoorde je uitgebreid op Come Together van de Beatles. Daarmee is net iets na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: Bij een inval in een bedrijfspand in Deventer heeft de politie gisteren een grote voorraad grondstoffen gevonden die bedoeld zijn voor de productie van drugs. 1 persoon is aangehouden. Volgens de politie gaat het om tientallen pallets met grondstoffen, maar er zijn geen aanwijzingen dat in het pand zelf drugs werden gemaakt. De politie spreekt van de grootste fonds van drugs in Deventer in 50 jaar. De grondstoffen zijn afgevoerd en vernietigd. De politie doet nog volop onderzoek. Het Deventer ziekenhuis moet verpleegkundigen met terugwerkende kracht meer betalen voor bereikbaarheidsdiensten. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Het ziekenhuis betaalde sinds maart 2024 een lagere vergoeding, omdat het die diensten aanmerkte als consignatiediensten. Oftewel diensten waarvoor je buiten je normale werktijden kan worden opgeroepen.
2: Niet meer noemen hoor, dit woord.
1: Niet meer, gebruiken
2: gewoon.
1: Volgens de rechter is dat in strijd met de CAO. Zorgvakbond Nu 91 spreekt van een belangrijke overwinning die ook gevolgen kan hebben voor andere ziekenhuizen. Het Deventer ziekenhuis zegt de definitieve uitspraak af te wachten en die zorgvuldig te zullen opvolgen. Ja, ik heb nog een moeilijk woord, Marcel. Hypothalame-obesitas.
2: Nou,
1: dat is een vorm van extreem overgewicht. Wordt veroorzaakt door hersenschade en treft vooral kinderen. Artsen konden er tot nu toe weinig tegen beginnen, maar er lijkt toch een effectieve behandeling te zijn. Meerdere kinderen testen het medicijn, zegt deze kinderarts van Prinses Maxima Centrum.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
1: Of het ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kijkt daar nu naar. En de gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken van 3 bouwbedrijven bij een aanbesteding. Bouwhuis uit Beerseveld en Timmerhuis uit Vriezenveen stemden hun offertes op elkaar af. Wegen Bouwen van Gelder meldde de afspraken bij de autoriteit Consument en Markt. De betrokken bedrijven kregen boetes en mogen de komende 18 maanden niet meedoen aan nieuwe grote aanbestedingen van de gemeente Ommen. Lopende projecten gaan wel door om vertraging en juridische procedures te voorkomen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Zal ik er eens een Sirocumulus, Altocumulus, Altostratus tegenaan gooien?
4: Lenticularis, ja.
2: Ja, heel goed. Ja.
4: Ja, ik kan ook wel prachtige, moeilijke woorden.
2: Moeilijke woorden die helemaal niet van toepassing zijn. Alhoewel, het zijn wel wolken en het is bewolkt. Margot, goedemorgen trouwens.
4: Ja. Stratus, goedemorgen. Ja, Stratus, hele hardnekkige Stratus waar we gisteren tegenaan keken. En ik had nog zo gehoopt dat het overal weg zou trekken. Maar eigenlijk is het bewolkt gebleven.
2: Ja, het bleef lang hangen. Ja.
4: Ja, ja, behalve in het westen van de provincie. Als we op dit moment kijken naar een satellietplaatje, dan zien we met name in bijvoorbeeld de omgeving van Kampen, omgeving Steenwijk, Weerhebben, daar zaten de opklaringen. En dan zien we ook wat lagere temperaturen. Afgelopen nacht een graadje of 13, 14. Maar in de rest van de provincie zijn die wolken niet weg geweest. En dat zie je ook aan de minimumtemperaturen. Daar zijn ook de temperaturen onder die wolkendeken blijven steken bij zo'n 16, 17 graden. En dat is ook de start van deze donderdag. Met in het westen een paar opklaringen, maar in de rest van de provincie nog steeds die hardnekkige wolken die vanaf de Noordzee aan het binnendrijven zijn. En dat komt omdat de wind vandaag nog steeds uit een noordelijke richting waait. Maar de vraag is natuurlijk of ze gaan oplossen. Gisteren lukte dat niet. En ik denk dat het vandaag in de loop van de middag wel gaat gebeuren. Dus even geduld, AUB, als je in het bewolkt de gebied woont in het midden en oosten van de provincie. Vanochtend is het bewolkt, geen motregen, dat is wel zo. En in de loop van de middag en vooral de tweede helft van de middag en avond komt de zon overal tevoorschijn. En gaan ook de temperaturen sterk omhoog. Gisteren viel het reuze tegen. Toen hebben we zelfs temperaturen gehaald van 21 graden en niet hoger. En vandaag gaan we naar zo'n 24 tot 26 graden.
2: 18 graden meldt Petra al vanuit Hellendoorn. Zij vindt dat het wat klam aanvoelt.
4: Ja, dat klopt. Er is een hoge luchtvochtigheid als je onder zo'n stratuswolkendek zit. Ja.
2: Ja, dat heeft weer met stratus en ongetwijfeld de Noordzee ook te maken. En je zei inderdaad al, de temperatuur gaat vandaag oplopen en dat de komende dagen nog verder, hè?
4: Ja, de komende dagen nog verder. Want als die wolken gaan oplossen, is het zo dat het komende nacht, denk ik, op de meeste plaatsen helder is. Met temperaturen die lager uitkomen dan afgelopen nacht. 11, 12, 13 graden. Misschien een paar mistbankjes boven de velden. Dan hebben we toch weer kans dat er in de loop van de nacht wat bewolking vanaf de Noordzee komt binnendrijven. Maar daarna draait de wind naar de drogere noordoosthoek. Dus morgen misschien een paar wolkenveldjes. Daarna heel veel zon, ook in het midden en oosten. En 28 graden. En daarna gaan we in het weekend en ook de hele volgende week naar temperaturen van 29 tot 31 of 32 graden. Met heel veel zonneschijn.
2: Oké, de zomer is dan wel weer helemaal terug. Margot, dankjewel. Ja. Tot over een uur spreek ik je weer.

0: Sommieu om bijna 7:15 op Radio Oost. En Dark Before the Dawn, 9:15 is het weer zover.
1: Zomer. De komkommer.
2: Nu al.
0: Nu nog niet.
2: Nu al door het nieuws heen.
0: 9:15. Dan vatten wij weer al het komkommernieuws voor je samen. Het is komkommertijd, de vakanties zijn uitgebroken. We merken het in de kranten, ook al de kranten die hebben nog veel buitenlands nieuws. Wij hebben dat natuurlijk niet. Nee. En dan is het komkommertijd, dan is er weinig nieuws. En dan komt er soms nieuws naar boven dat je aan het denken zet of misschien een glimlach om je lippen tovert. Ja. Komkommernieuws dat je anders misschien niet in de krant of op de voorpagina of op de website vindt, maar waarvan je denkt van ach, leuk om te weten.
3: Ja, het kan zijn dat het nieuwsberichtje is wat je op pagina 20 normaal gesproken zou zien, maar nu staat het op de voorpagina.
0: We zijn ook gek op lokale, hè? Dus als je wat hebt thuis in je huis-aan-huisblaadje of je vindt iets of je hebt iemand waarvan je zegt, oh, die verdient wel wat aandacht, laat het ons weten. Ja. Voor je het weet zit je in de komkommer.
3: Onder andere Entes Nieuws kwam al voorbij. We hadden gisteren ook nog een appje.
0: Gisteren van Achilles 12, de voetbalvereniging die een jarenlang trouw lid en vrijwilliger in het zonnetje wilde zetten. Kom maar door.
3: Ja, dat zijn mooie
0: nieuws. We laten het weten. Voor je weet word je genoemd op Radio Oost.
3: Ja, precies.
0: En dus, wie kan dat zeggen deze dagen? Dat
3: stuur het op.
0: Een select gezelschap. Komkommernieuws, we kunnen je wel vast vertellen dat er komkommernieuws straks in zit van Taylor Swift.
3: Ja, ze is onlangs getrouwd. Dat is natuurlijk al bekend.
0: Maar niet te veel, hè? Mensen
3: nee, moeten blijven nee. Ik ga zeker niks te veel verklappen. Maar er heeft wel iets, nou ja, na die trouwerij plaatsgevonden. Ja, wat toch wel heel opmerkelijk is.
0: Ja, nou zeg. De Swifties laten ook weer van zich horen. Maar dit geheel tezijde. Dat hoor je straks in komkommernieuws. Nogmaals de oproep. Heb je wat wat je wil delen? Wat toch enigszins nieuwswaardig is? Misschien heb je al net een plaat uitgebracht, een liedje gezongen, weet ik veel. Heb je een trouwlid die ook in het zonnetje moet worden gesteld? Heb je een collega die gepromoveerd is tot KVB-scheidsrechter? Mag allemaal, laat het ons weten. En dan hoor je het straks bij ons in
1: De Komkommer.
0: Oh, gaat het toch even, dan gaat het toch even net iets fout.
3: Ik wil toch iets langer horen.
0: Ja, ik wil ook graag iets langer nog van...
3: This is my life.
0: This is my life horen van Shirley Bassey. Nou, daar komt ze weer.

0: Henk Westbroek, voormalig radiopresentator, zanger. Voornamelijk natuurlijk, zanger, voormalig radiopresentator. Doet hij, of heeft hij nog een show ergens? Weet ik niet.
1: Nee. Geen idee, eerlijk
0: gezegd. Die zat hij ook, onder andere. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van Het Goede Doel en zijn solo-carrière. Zelfs Je Naam Is Mooi. Straks na 7 uur praten we door over het plan van het kabinet om mbo-scholen in de regio meer geld te geven.
1: Ja, krimpregio's, hè, zoals Twente.
0: Dan hoeven die scholen niet zich zorgen te maken over de aantallen leerlingen en misschien wel ophouden te bestaan, zodat de leerlingen dan weer de regio uit moeten. Dus het kabinet wil daar meer geld in stoppen. Dat is goed nieuws voor de regio. Andere brancheorganisaties vinden het weer minder goed nieuws. Maar de regio is er blij mee. Daar hoor je straks meer over. We gaan ook de tourrubriek doen.
1: Tourrubriek, ja, zeker.
0: Bram Tankinken die gaat zijn licht laten schijnen over gisteren de eerste sprint.
1: Als een valpartij.
0: Ja. Dat gaat dan weer gebeuren. Het is bijna niet meer te vermijden in die sprints van tegenwoordig. Ik las gisteren een artikel dat sprinten is net als schaken met 90 km per uur.
1: Poeh. Ja, het gaat echt belachelijk hard.
0: Ja, dan moet je wel inderdaad uit gaan kijken natuurlijk. Nou, goed, dat hoor je zo dadelijk na 7 uur. Tot die tijd nog direct. Een Soldier On.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft gisteren een grote partij grondstoffen voor drugs gevonden in een bedrijfspand in Deventer. Eén verdachte is aangehouden. De gemeente Zwolle moet opnieuw beoordelen of antikrakers in een pand aan de Spanjaardsweg recht hebben op huurdersbescherming. Dat heeft de Raad van State bepaald. En het Deventer ziekenhuis moet verpleegkundigen met terugwerkende kracht meer betalen voor bereikbaarheidsdiensten. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
2: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
4: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
2: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Geen file, maar die gaat wel ontstaan. Want er is een ongeluk gebeurd op de N35, Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal West en de Salland Twente tunnel. Waar dat dan moet zijn, weet ik niet. Dat zal dan de inrit van de tunnel eigenlijk moeten zijn.
6: Waarschijnlijk.
5: Die zicht dus nu afgesloten door een ongeluk. Verkeer richting Almelo, dus vanuit Zwolle richting Almelo. Dan moet je omrijden, volg de borden U10. Dan zul je dus wel door of rond Nijverdal worden geleid. Dit gaat wel problemen opleveren natuurlijk, want het is nog best wel druk op de weg, ondanks de vakantie. We houden je op de hoogte over wat daar is gebeurd. We houden je ook op de hoogte van alle andere zaken in Overijssel. In de regio wordt er enthousiast gereageerd op plannen van het kabinet om mbo-scholen meer geld te geven.
0: Ja, we hadden het gisteren al eventjes over die krimpregio's. Daar moet meer geld naartoe. Er komt dan geld vanuit de Randstad eigenlijk deze kant op. Dat heeft dan weer gevolgen voor de Randstad. Waarschijnlijk gaan we het zo meteen over hebben.
5: Zeker. We hebben de tourrubriek en we hebben muziek van De Bauza en de Bellstars.
7: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in design.

0: kortingen bovenop de outletprijs pakt opmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Design Outlet Ochthoek. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: De Bellstars hoorden aan het begin van je donderdag, de 9e van juli. The Sign of Times.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7 is het. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Meer geld voor mbo-scholen in de regio komt goed aan in de regio. Verrassend. We gaan er zo over praten. En de politie in Deventer lijkt een drugsgroothandel te hebben opgerold.
3: Want de politie heeft gisteren een grote partij grondstoffen voor drugs gevonden in een bedrijfspand. 1 verdachte is aangehouden. Volgens de politie gaat het om tientallen pallets met honderden jerrycans en andere chemische stoffen. Het gaat alleen om grondstoffen, dus niet om een daadwerkelijke productielocatie. De politie noemt het de grootste vangst in Deventer in 50 jaar en denkt dat criminelen in heel Nederland hierdoor worden geraakt. De aangetroffen stoffen zijn afgevoerd voor vernietiging. De politie doet nog verder onderzoek.
0: Het televisieprogramma op NPO 1 gisteravond rond dementie heeft Alzheimer Nederland ruim 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. In het programma Herinneringen voor het leven stopt dementie vroegen Alzheimer Nederland en de AVROTROS aandacht voor de impact van deze ziekte.
4: Vanavond staan we stil bij dementie en komen we samen in actie voor een toekomst zonder deze slopende hersenziekte. Families vertellen over de impact van dementie. En we behandelen straks ook de grootste feiten en fabels rond de ziekte.
0: Directeur van Alzheimer Nederland is blij met al die nieuwe donateurs. Daar kunnen we mee verder, zegt ze.
3: 50PLUS en ouderenorganisaties zijn boos en teleurgesteld over de afschaffing van de korting op het openbaar vervoer voor 65-plussers. Dat zou zorgen voor groeiende ongelijkheid en opstapeling van mobiliteitskosten voor ouderen. Terwijl het OV voor die groep mensen geen luxe is, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven. Het wegvallen van de korting raakt ongeveer 4 miljoen 65-plussers.
5: Nou, dat is jammer, want we zijn altijd de klos eigenlijk.
6: Ik heb een familie op de Veluwe zitten. Nou ja, met de auto durf ik het niet meer. Dus met openbaar vervoer was het ideaal. Maar ja, dan hangt er toch weer een prijskaartje aan.
7: Nou, ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn, dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.
0: Oh, oh, oh, we gaan er straks over doorpraten na 8 uur. Goed. De verdachte van een moord op een vrouw in Enschede, ernstiger zaken dan nu, die komt vandaag voor de rechter. Eind maart zou de man een 43-jarige vrouw zwaar hebben mishandeld, daarna hebben gewurgd. Politie vond het slachtoffer in een woning waar de verdachte ook was. Man wordt ook verdacht van zware mishandeling van zijn partner en nog weer een andere vrouw.
3: Dan is meer bekend over de Odido-hack, want de politie vermoedt dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij die grote hack van Odido eerder dit jaar. Daarbij kwamen de gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De hack begon met een telefoontje van iemand die zich voordeed als IT-medewerker. Volgens de politie sprak die persoon Nederlands. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie overweegt de opname van het telefoongesprek openbaar te maken in de hoop tips te krijgen. En deze cyber-expert uit Zwolle legde eerder al uit welke gegevens werden gehackt.
8: Zoals de IBANs, dus even je bankrekeningnummer, maar dus ook documentnummers van paspoorten. De paspoorten zelf niet, dat is wel echt een belangrijk punt om te maken. Wat wel al gauw bleek is dat er ook heel veel gegevens tussen zitten van mensen die al langer niet meer bij Odido zitten. Odido zegt normaal gesproken, wij bewaren de gegevens van onze klanten zo'n 2 jaar. Wat bleek dat ook mensen die al veel langer dan 2 jaar niet meer lid waren bij Odido, dat ook die gegevens daartussen zaten.
3: Ja, het gaat dus waarschijnlijk om Nederlandse criminelen die betrokken zijn bij die hack van de provider. Maar de politie sluit niet uit dat ook criminelen uit andere landen betrokken zijn.
0: En in de Bergkerk in Deventer begint vandaag het internationale culturele en maatschappelijke project The Spirit, The Canvas and The Thread. Het geeft een kijkje in de hedendaagse cultuur van Oekraïne. Oekraïnse mode, beeldende kunst, muziek, cultureel erfgoed wordt er allemaal samengebracht. Het is de bedoeling dat de Nederlandse samenleving daar kennis mee maakt. Dus niet alleen met de oorlog, maar ook met de rijkdom, de veerkracht en de creativiteit van de hedendaagse Oekraïnse cultuur. De burgemeester van Deventer gaat het evenement openen.

0: De Bauza hoorde je. En Magnetic om bijna 7:15 op Radio Oost. Nieuws van gisteren. Onderwijsinstellingen in Overijssel zijn blij met de kabinetsplannen. Die werden gisteren bekend voor meer geld voor het mbo in de regio. Scholen in de steden krijgen daardoor wel iets minder, maar de opleidingen in de regio krijgen nu meer geld. Niet meer alleen per leerling. En dat betekent dat de scholen niet meer afhankelijk zijn van de aantallen studenten. Dat moet namelijk volgens het kabinet veranderen.
1: We gaan zorgen dat de mbo-instellingen in de krimpregio's overeind blijven. En dat betekent dat we niet meer alleen financieren op studentenaantallen, maar zorgen dat er ook additionele middelen naar die krimpregio's toe gaan. Omdat je ook in die regio's volwaardig mbo-aanbod wil hebben, want je moet er niet aan denken dat die studenten daar weg moeten trekken, dan ook ja, in die andere regio's waar ze hun opleiding hebben hun werk gaan vinden, hun liefdes gaan vinden en nooit meer terugkeren naar die regio's. Want dan gaan die regio's echt, ja, die hele ontwikkeling stopt daar dan.
0: Ja, en vooral over dat laatste wat minister Letschert van Onderwijs zegt, gaan wij praten met Tjelda Aartsen, hoogleraar plattelandsgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Aartsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want gaat dit inderdaad helpen? Dit speelt namelijk ook in Overijssel, met name in Twente. Hè, de leegloop van bepaalde regio's. MBO-scholen die dan afhankelijk zijn van aantallen leerlingen, die moeten sluiten. En daar wil het kabinet dus wat aan doen. Gaat dat helpen?
2: Ja, dat gaat zeker helpen. Nou is het niet zo dat het de leegloop gaat stoppen. En de leegloop is ook niet van MBO's. Het zijn juist de hogeropgeleiden die wegtrekken. Of de mensen voor de HBO's en universitaire opleidingen die wegtrekken. Maar het gaat ontzettend goed helpen om ervoor te zorgen dat degenen die willen blijven ook kunnen blijven. Dus dat is echt heel belangrijk voor de regio's. En de MBO's die bedienen, zoals het dan, je dat dan mooi kunt zeggen, een lokale en regionale markt. He, dus de studenten die op mbo zitten, die komen uit de regio en die willen ook graag blijven vaak. En de opleidingen sluiten ook heel erg goed aan van mbo's op de regionale arbeidsmarkten. Die zijn daar helemaal op toegespitst en daar zijn ze heel goed mee bezig. Ja. En dat is ontzettend belangrijk, omdat de arbeidsmarkten in de regio's ook te maken hebben met een enorme krapte, juist op het gebied van mbo-opgeleide mensen.
0: Ja, want die mbo'ers en uiteindelijk de vakken die zij gaan uitoefenen, dat is een beetje de backbone van onze samenleving natuurlijk.
2: Zeker, ja. En ook zeker in de regio's is dat het geval. En je ziet natuurlijk, er zijn heel veel mensen die nu met pensioen gaan. De babyboom-generatie gaat met pensioen, zeggen we dan altijd maar. En daar er vallen gewoon allerlei gaten in de arbeidsmarkt. En juist op mbo, de mbo-gescholden, zeg maar, die zijn ontzettend hard nodig in de regio's.
0: Ja, en toch, u zegt van, het zijn met name de hogere opgeleiden die wegtrekken. Toch zijn het ook wel die jongeren die dan misschien geen mbo-opleiding meer in de buurt hebben, die dan toch naar Zwolle moeten bijvoorbeeld en dus weg zijn uit Enter. Ik zeg maar
2: ja, ze moeten, ja, dat kan. Dat is voor sommige mbo-opleidingen, als die er niet meer in de regio zouden zijn, dat je weg moet. Maar je ziet ook wel vaak dat leerlingen dan een andere opleiding kiezen of geen opleiding gaan volgen, omdat ze niet weg willen uit de regio. Of omdat het helemaal niet mogelijk is om ergens anders te gaan wonen vanwege de krapte op de woningmarkt.
3: We hoorden natuurlijk ook dat de mbo-raad die is tevreden over dit nieuws. Maar tegelijkertijd zijn ze ook een beetje ontevreden, omdat ja, andere regio's, zoals de Randstad, moeten nu natuurlijk hun budget gedeeltelijk inleveren. Krijg je dan niet daar dezelfde problemen?
2: Nou, daar heb je wel veel meer keuzemogelijkheden op dichter bij je afstand. Dus er zijn vaak de alternatieven. Dus als er één mbo-opleiding in de Randstad omvalt, is een alternatieve mbo-opleiding veel bereikbaarder dan in langs de randen van Nederland, zeg maar, in de regio's. Ja. Dat is eigenlijk het verschil. En dat is ook waarom ze dit hebben bepleit.
0: Ja. Komt meer kritiek, hè? Bijvoorbeeld van de werkgevers van de FME. Dat is met name in de staal en constructie en technische opleidingen. Die zeggen, ja, je moet geen geld gaan weghalen natuurlijk. Hè? Want die opleidingen die moeten wel goed zijn, moeten wel duur zijn. Dat is niet uw expertise natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook wel een punt. Want dat geld moet wel bij die andere scholen vandaan komen.
2: Ja, de mbo's hebben zelf nagedacht over deze herverdeelsystematiek. Dus ik denk dat er goed over nagedacht is. En ik denk dat het wel meevalt met de kosten, dat de kwaliteit van het onderwijs wel goed blijft.
0: Ja. En u geeft al aan, dit is natuurlijk niet de oplossing voor de leegloop van het platteland.
2: Nee.
0: Want die jongeren die dan die opleidingen afgerond hebben, moeten natuurlijk ook wel een woning hebben en een bioscoop in de buurt en een winkel. En noem maar op.
2: Ja, ik weet niet of ze zo snel naar de bioscoop willen elke keer en dichtbij. Maar een winkel en wat andere basisvoorziening is wel handig. Ja. Dus het sluit ook heel goed aan, deze trend, deze ontwikkeling in de discussies die er nu heel erg gaan, die we ook in onderzoek in Noord- en Oost-Groningen bijvoorbeeld aan het voeren zijn over de verandering van de investeringslogica, zoals dat heet. Dus bijna alle investeringslogica achter voorzieningen. Dus scholen moeten zoveel aantallen leerlingen hebben. Ambulances moeten zoveel aantallen bepaalde behandelingen hebben. Bijvoorbeeld of ziekenhuizen. Er zijn allerlei normen voor voorzieningen die heel erg gebaseerd zijn op aantallen. En dat wordt steeds lastiger om dat in de regio's daaraan te voldoen. Ja. En dan moet je dus eigenlijk een andere logica krijgen. Anders vallen al die voorzieningen in de regio's om. En dat is niet de bedoeling.
0: Dat zijn misschien wel achterhaalde principes.
2: Precies, en deze oplossing vanuit het MBO is een prachtig voorbeeld van hoe we dat eigenlijk zouden willen.
0: Ja, en dan, nu we u toch aan de lijn hebben, over een uurtje gaan we praten over de gevolgen van die aanpassingen voor kortingen op het OV, openbaar vervoer. Heeft dat ook zijn effect op het platteland?
2: De veranderingen op het OV, in het OV?
0: Ja, dat de kinderen dus gratis mogen tot de 11, maar dat de korting voor ouderen, 65-plussers, er juist afgaat.
2: Ja, dat is ook wel een ingewikkelde voor het plattelandgebieden. En want nou ja, veel kinderen in plattelandsgebieden, die kinderen tot 12, die zitten niet zo vaak in de bus. De kinderen die, of de ouderen die minder mobiel zijn of minder makkelijk niet meer goed in een rijbewijs kunnen krijgen of kunnen behouden. Ja, voor hun is dat wel lastig, denk ik, als er wat OV als het duurder wordt. Dus dat zijn ook wel ingewikkelde discussies. Ja,
0: ja precies. En je ook zijn weerslag natuurlijk op het platteland val hebben. Mevrouw Heitze. Maar goed, we hadden het over de mbo-scholen. Daar is het goed nieuws voor. Tenminste, de mbo-scholen in de regio. Tjelda Aertsen, hoogleraar plattelandsgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk dank.

0: Billy Joel hoorde je en Tell Her About It. Straks na 19:30 de Tour-rubriek. Dat komt mooi uit. Gisteren hadden we een Nederlandse winnaar. Etappenwinnaar.
1: Ja.
0: Olaf Kooi won de sprint. Zelfs gesproken wordt er van een superieure sprint. Zo. Maar als ik hoor wat Bram Tankink daar zo over te zeggen heeft na de hoofdpunten van het nieuws.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
11: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
13: De politie heeft gisteren een grote partij grondstoffen voor drugs gevonden in een bedrijfspand in Deventer. 1 verdachte is aangehouden. De politie noemt het de grootste vangst in Deventer in 50 jaar... en denkt dat criminelen in heel Nederland hierdoor worden geraakt. De politie doet volop onderzoek. De gemeente Zwolle moet opnieuw beoordelen of antikrakers in een pand aan de Spanjaardweg recht hebben op huurdersbescherming. Dat heeft de Raad van State bepaald. De bewoners zeggen dat ze zijn geïntimideerd door een vastgoedbeheerder en vroegen de gemeente om in te grijpen. Die weigerde omdat de bewoners geen huurders zouden zijn. Zwolle moet nu zelf onderzoeken of daar toch sprake van is. Een man in een rollator is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter in Olst. Eerder was er op de plek van het ongeluk een lantaarnpaal omvergereden, waardoor het erg donker was. De man wilde een foto maken van de schade om er een melding van te maken, maar hij stond gedeeltelijk op de weg. Een scooterrijder zag hem te laat en kon een botsing niet voorkomen. De scooterrijder liep geen verwondingen op. En het Deventer ziekenhuis moet verpleegkundigen met terugwerkende kracht meer betalen voor bereikbaarheidsdiensten. Het ziekenhuis betaalde sinds maart 2024 een lagere vergoeding, omdat het die diensten aanmerkte als diensten waarvoor je buiten je normale werktijden kan worden opgeroepen. Volgens de rechter is dat in strijd met de CAO. Het Deventer ziekenhuis zegt de definitieve uitspraak af te wachten en die zorgvuldig te zullen opvolgen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer. En Margot Ribbering, Margot, gaan die wolken ooit nog weer weg?
1: Ja, vanmiddag.
0: Mooi.
1: Maar op dit moment is het natuurlijk grijs. En een uurtje geleden kon ik nog melden dat het westen van de provincie, omgeving Steenwijk, Kampen, Zwolle, dat daar nog een paar opklaringen zaten. Maar inmiddels is vanuit het noorden ook daar de bewolking toegenomen. Dus ja, ik denk dat we helaas moeten uitgaan van wederom een grijze bewolkte ochtend in onze provincie. En Tony Morsink uit de Lutte heeft net op de fiets toch twee spetterbuitjes op zijn kop gekregen.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft. Ja, precies. Ja, ja. Nou, maar het is maar een beetje motregen natuurlijk. Het is natuurlijk veel te droog en een beetje meer zou goed zijn. Maar dit is het enige wat er dan uit die bewolking valt. Ik hou het erop dat het toch op de meeste plaatsen droog is, maar wel bewolkt. En vanmiddag moet het dan langzaam gaan opklaren. Echte opklaringen, tweede helft van de middag en avond. Dat is het beste deel van de dag. Op dit moment een starttemperatuur van 16, 17 graden bij een zwakke noordelijke wind. En vanmiddag, als de zon erbij komt, en daar ga ik toch wel vanuit, wordt het op de meeste plaatsen zo'n 24 of 25 graden.
0: Ja, temperaturen, daar zit het hem niet in. Maar vanaf morgen, richting weekend en verder, dan gaat het volop zomeren.
1: Ja, zo is het, want de wind gaat draaien. Vandaag komt hij nog uit het noorden, vanaf de Noordzee. En als die wind naar het noordoosten draait, dan wordt de weg van de Noordzee een beetje afgesneden. En dus ook de weg van de lage wolken. Nou is het zo dat het nacht toch weer een beetje kan binnendruppelen vanuit het noorden. Dus ik denk dat de noordelijke helft van de provincie gevoelig blijft voor die wolken. Ook morgenochtend. Maar het zuiden begint meteen al met zon. En in de loop van de dag zal ook het noorden morgen de zon weer tegemoet gaan zien. Flinke zonnige periode met stapelwolken en een paar hoge wolkensluiers vanuit het zuidwesten. Ja, en we merken ook meteen morgen dat we in die warme lucht terecht gekomen. Want de temperaturen gaan flink omhoog naar zo'n 27 tot 28 graden. En dat blijft ook zo in het weekend en ook begin volgende week. Dus wat dat betreft goede vooruitzichten voor iedereen die van zon en warmte houdt. Uiteindelijk wordt het zo'n 29 tot 30 graden. Dus behoorlijk warm. Maar de nachtjes blijven wel koel met 13 tot 15 graden.
0: Dat is goed te weten, Margot. Dank je wel. Heb ik verkeersinformatie voor je. De N35, we melden het al eerder, is een ongeluk gebeurd. Zwolle richting Almelo. Tussen Nijverdal-West en de Sallandtunnel. Dat moet dan al haast in de inrit zijn. We hebben er nog niet meer informatie over. Het verkeer richting Almelo wordt in ieder geval omgeleid via de borden U10. Dus dat zal door of rond Nijverdal zijn. Vertraging staat er nog niet bij, maar het gaat ongetwijfeld komen. Eén andere file, de N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer file en 6 minuten daaraan vertraging.

0: Bap, hoorde je van Hansen. De Tour. Ja, onze dagelijkse tourrubriek doen wij met de mensen die de Tour volgen van een afstandje. Mensen uit Overijssel die erbij betrokken zijn, die in de Tour meerijden. Bijvoorbeeld gisteren de technicus, de mechaniker,
1: ja, interessant.
0: Van de ploeg. En vandaag wordt het natuurlijk extra interessant, want we kenden gisteren zowaar een Nederlandse winnaar.
2: Kooi gaat aan bij zijn tourdebuut. Heeft hij al die chaos overleefd? En kan hij dat meteen ook bekronen met de ritzegen? Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar in Po. En dat is al voor de zevende keer. Olaf Kooi, eerste kans, meteen raak.
3: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is, ja, dat is enorm.
0: Bram Tankink, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, dat is lekker binnenkomen, toch? Voor een nieuwe, deelnemer aan de Tour.
4: Ja, absoluut. Absoluut. Het moet ik wel zeggen, natuurlijk. Eigenlijk had hij dit al veel eerder kunnen doen als hij eerder naar de Tour had gemogen.
0: Ah, het zat er al in.
4: Jawel, absoluut. Absoluut. Olaf is geen nieuwkomer. Hij is een van de sterkste sprinters momenteel in de wereld. En de snelste, en dat bewijst hij gisteren. Ik vond zijn interview heel mooi, ja, die tijd ook. Hij. Die werd gevraagd van, goh, wat fantastisch, je eerste overwinning in de Tour. En hoe knap, en de eerste kans. En hij zei eigenlijk, ja, ik beschouw het als een gewone wedstrijd. En hij had er geen extra stress van die hele Tour. Nee. Dus dat vond ik wel echt mooi om te horen. Dat maakt hem ook zo sterk.
0: Ja, hij zei ook van, ja, tegen die mannen sprint ik altijd. Of nou in de Tour is of daarna, of erbuiten. Dus ik doe het gewoon.
4: Ja, precies. Ja. Precies. En terwijl iedereen denkt van, oh, die Tour, en zijn ze allemaal extra nerveus. En, maar ja, als je het zo benadert zoals hij het doet, dan wordt het ook wel een stukje makkelijker natuurlijk. Ja. Dus heel knap. Heel knap en heel mooi.
0: Aan de andere kant, een Tour-etappe winnen, dat is wel zoiets toch als een klassieke zegen, toch? Of niet?
4: Ja, zeker. Het is het hoogste podium in het wielrennen dat je kunt bereiken. En daar dan winnen is echt fantastisch. Maar je moet daar zelf vooral ook heel nuchter en relaxed onder blijven. Want anders ga je hier alleen maar. Dan zou je kunnen verzanden in details waardoor het niet lukt. Hè? Dat is wat veel mensen doen. En dat doet hij dus totaal niet. En dat maakt hem dan ook zo'n klasse coureur eigenlijk.
0: Ja, jij hebt ervaring natuurlijk in de Tour, Bram. Het is natuurlijk wel anders. Hè? Het is hectisch. Je wordt daar nog meer geleefd als bij andere koersen. Alle camera's staan erop. Het is toch wel bijzonder.
4: Absoluut. Dat is zo. Iedereen rijdt ook wat dichter op elkaar, dus er is ook meer stress. Hè. Dat zie je aan de mensen om je heen. Maar dat moet je dan ook vooral van je af kunnen laten glijden. Maar het is er wel, dat is absoluut een feit. Maar het is natuurlijk wel zo, op het moment dat je in die koers zelf zit, dus op het moment dat je aan het fietsen bent en je gaat richting die sprint, dan kom je in een soort van fight-flight-modus. De oerinstincten komen naar boven. En als je die dan kunt benaderen als elke andere koers. Ja, dan heb je al je eerste winst te pakken, zeg maar.
1: Nu benoemde je al iets wat ik altijd heel spannend vind om te zien. Dat de renners dicht bij elkaar fietsen. Nu was er natuurlijk ook iets minder moois gebeurd. Een valpartij, dat gebeurt natuurlijk vaak in de Tour, maar gisteren ook weer. Hoe ervaar je dat als renner om zo dicht bij elkaar te fietsen en natuurlijk met tientallen kilometers per uur door de bochten te vliegen? Geeft dat niet ontzettend veel spanning, ook adrenaline neem ik aan. Maar hoe ga je daarmee om?
4: Vooral adrenaline. Dus dat is het eerste. Kijk, als het spanning zou geven, dan zou je echt geen plaats hebben in het peloton. Je moet daarvan houden. En het is een soort van kick om daar vervolgens goed doorheen te komen en goed uit te komen. En er kan natuurlijk iets misgaan. Maar als jij je gaat sturen en gedragen in een peloton op basis van angst, dan gaat het gewoon niet lukken. En dat kan dus ook helemaal niet als sprinter. Juist een sprinter die moet leven op adrenaline. En wij zeiden zelf ook, ja, we zijn echt een soort adrenaline-junkies. En als dat dan richting zo'n sprint gebeurt, moet je ook wel voorstellen, ze hebben 3 dagen hebben ze verschrikkelijk afgezien in die hitte bergop, die sprinters. En dit is nu hun kans. Dus nu komt alles boven en dan. Ja, die adrenaline moet een soort brandstof zijn om daar doorheen te komen. Ja. En ja, er gebeuren valpartijen, maar dat weet je. Maar daar kun je niet op gaan navigeren.
5: Nee.
4: Je moet navigeren op je gevoel en je intuïtie. En, het is,
5: en
4: je komt het dichtst bij echt je oerinstinct.
0: Ja, nou, dat wilde ik net zeggen, Bram. Ik hoor jou over het oerinstinct praten en adrenaline. En toch, ik las gisteren ook een artikel erover. Die sprint wordt wel helemaal hyper. Hè? Die wordt helemaal uitgedacht en treintjes en aantrekkers. En ik las gisteren een kop boven een artikel. Zei, het is eigenlijk schaken met 90 per uur. Het is wel een heel tactisch spel.
4: Ja, ook. Er wordt een heel plan gemaakt natuurlijk. Maar ja, dat zijn de mensen die zitten aan de tekentafel. En die proberen dat dan te stroomlijnen. Zeg maar alle... Ja, eigenlijk alle onverwachtheden weg te halen. Om zo die sprinten zo goed mogelijk aan de finish te krijgen. Maar je ziet dus als gisteren ook, er gaat van alles mis. En heel vaak lukt zo'n plan helemaal niet.
0: Nee.
4: En dan
0: de oerinstinct erboven, hè?
4: Voilà, en dat is wat je gisteren zag. Olaf heeft dit volledig, bijna volledig zelf gedaan in die finale. Hij zei ook, ja, ik wist dat ik op 1,1 kilometer echt vooraan moest zitten. Daar moest ik vooraan zitten. En dat lukte hem zonder hulp van enige andere ploeggenoot. En ik ga in die sprinttrein van Astana zitten.
5: Ja.
4: Dat is wel echt... Dat is goed. Dan ben je ook nog eens een heel goede... Zeg maar, eigenlijk zelf een goede schaker. Ja. Laten we het zo zeggen. Hij heeft het over schaken.
0: Hij heeft de rest schaakmat gezet. Bram, ik hoorde je net al voilà gebruiken. Je gaat de commentaar ook geven, hè, voor de VAT, voor de Belgen.
4: Ja, maar pas in de laatste week.
0: In
4: de laatste week.
0: Nou.
4: Ga ik een keer langs.
0: Ja.
4: Hartstikke leuk.
0: Is dat leuk, ja, om te doen?
4: Nou ja, goed. Ik ben er nu ook. Vorig jaar ben ik niet geweest. Had ik bewust ook gezegd, nou, dat doet voor mij niet meer. Maar ach, nu best wel leuk om een keer te gaan. En met de kleine David, die is 8 jaar, die vond het ook wel leuk om eens naar de Tour te gaan. Dus neem ik hem mee.
0: Hij is nog nooit geweest?
4: Nee, ja, we hebben vorig jaar weer een keer langs de kant gestaan, maar hij is nooit echt zeg, hebben we het nooit meegemaakt.
0: Okay.
4: Nee.
0: En is dat bewust of zeg je van, oh, ja, er is nog te klein voor, want het wat je zegt, en als je erin zit, is natuurlijk één hectische circus wat voorbij trekt, maar aan de zijlijn is het misschien een stuk leuker.
4: Ja, dan is het dan een spannend dagje. Kun je lekker gaan zitten op je kleedje.
0: Ja.
4: En dan hoef je echt je ogen dicht doen en tegen de tijd voorbij komen. Doe je heel even je ogen open en dan zijn ze voorbij en dan kun je je ogen weer dicht doen. Ja, dat is super ontspannend.
0: Ja, precies. Zo wil je de Tour wel meemaken, inderdaad. Bram, dankjewel. Over 2 weken dan, de laatste week dan nog in Frankrijk voor de Tour. Maar volgende week gewoon weer bij ons. Bram, dankjewel. Voor het vroege opstaan.
4: Yes. Fijne dag.
0: Dankjewel, hè. Bram Tanking was dat in de Tour-rubriek. En volgende week donderdag is hij er weer.

0: Raccoon hoorde je en Oceaan.
1: Ja, ze komen naar Hertme in augustus.
0: Oh. Om te spelen.
1: Om te spelen, ja.
0: Mooi.
1: Ze zijn bezig met een concertreeks, dus je kan ze gaan bewonderen in Hertme. Want ze hebben mooie muziek, Nederlandstalig, leuk. Engelstalig. Ze kunnen eigenlijk alles.
0: Ja, ik ken ze nog uit de tijd dat ze alleen Engelstalig zongen. En een redelijk stevige rockband waren.
1: Ja, inderdaad.
0: Heb ik ze nog eens gezien. Maar goed, dat is niet meer. Het is nu een Nederlandstalig, met name volgens mij, Oceaan Roodkoen. Ja. Dus in Hertme.
1: Ja, inderdaad. Komt dat zien, zou ik zeggen.
0: Dat is heel mooi. Wij lopen tegen 8 uur. Na 8 uur hoor je meer over de OV-tarieven.
1: Ja.
0: Voor kinderen tot en met 11 jaar wordt het gratis. Maar voor 65-plussers gaat de korting eraf.
1: Nou, voordeel heeft zijn nadeel.
0: Ja, zo. 50-plus heeft al gereageerd. Boos. Oudere organisaties teleurgesteld. Ouderen die we hoorden op straat.
1: Fatbike.
0: Enigszins egoïstisch waren ze daar ook niet blij mee. We gaan zomaar eens vragen aan een vervoerseconoom hoe dat gaat uitwerken. Of dit het openbaar vervoer gaat veranderen. Die tarieven schuiven met tarieven. Er zit wel een gedachte achter. Is het wel degelijk over nagedacht? En je hoort straks hoe dan. Hoe dat het openbaar vervoer gaat veranderen. Of dat gunstig is of juist niet. En onze verslaggever is in zomer in Overijssel op pad.
1: Oene gaat op pad vandaag.
0: Hij gaat de tent in, hè?
1: Ja, hij gaat de tent in. Wordt weer een pretje daar. Daar ga ik weer vanuit.
0: Ik wil Oene wel eens een tent zien opbouwen. Zo'n klein tentje. Dan ben ik wel benieuwd hoe dat gaat. Hier is City Youngblood en If Only I Could. Nou, dat geldt ook voor Oene. Je hoort hem straks. 7:15.

0: ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Ja, een

0: konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft gisteren een grote partij grondstoffen voor drugs gevonden in een bedrijfspand in Deventer. Eén verdachte is aangehouden. Een man in een rollator is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter in Olst. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeente Ommen is zeer teleurgesteld over verboden prijsafspraken van 3 bouwbedrijven bij een aanbesteding. Dat en meer lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
7: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
6: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
8: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
6: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De N35 is volgens de ANWB weer vrij. Er was een ongeluk gebeurd in de rit naar de tunnel bij Nijverdal. Je zou daar worden omgeleid, maar volgens de informatie is die omleiding weer afgeschaft. En kun je er dus weer door. Vast sta je nog wel op de N50 Emmeloord richting Zwolle vanaf Kampen. Richting de A28 richting knooppunt Hartelmerbroek. 4 kilometer file daar met 6 minuten aan vertraging. Ouderen zijn niet blij met de afschaffing van de korting op het openbaar vervoer. Kinderen daarentegen, tot en met 11 jaar, die mogen gratis met het openbaar vervoer.
10: Ja, ik wilde net aan jou vragen, ik weet niet hoe netjes dat is, maar je had bijna die korting te pakken natuurlijk.
9: Ik had bijna die korting te pakken en net.
10: En nu grijp je ernaast.
9: Nou, net, bijna te pakken. Kom. Het duurt nog wel een paar jaar, Benjamin.
10: En nu grijp je ernaast.
9: We gaan er zo dadelijk over doorpraten. Je hoort ook onze verslaggever zomer in Overijssel. Onze verslaggever gaat kamperen. Poenen gaat kamperen. Nou, dat is een belevenis op zich. Muziek krijg je straks ook al van Overijssels talent. Talent in Overijssel, in zomer in Overijssel. Ruben Hille en Ilse de Lange.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer.

0: More information at abridgetoofar.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma weerselozemarkt.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
4: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Ilse de Lange aan het begin van je donderdag. En I Be Yours.
1: Marcel Oosten.
0: 8 minuten over 8 op deze donderdag, de 9e van juli. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Ouderenorganisaties zijn niet blij met de afschaffing van de korting op het OV voor 65-plussers. De politie van Deventer, die is wel blij.
3: Want er is een grote partij grondstoffen voor drugs gevonden in een bedrijfspand in de stad. Eén verdachte is aangehouden. Volgens de politie gaat het om tientallen pallets met honderden jerrycans en andere chemische stoffen. Het gaat alleen om grondstoffen, dus niet om een daadwerkelijke productielocatie. De politie noemt het de grootste vangst in Deventer in 50 jaar... en denkt dat criminelen in heel Nederland hierdoor worden geraakt. De aangetroffen stoffen zijn afgevoerd voor vernietiging. De politie doet verder onderzoek.
0: TV-programma op NPO 1 gisteravond rond Dementie heeft Alzheimer Nederland ruim 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd.
4: Vanavond staan we stil bij dementie en komen we samen in actie voor een toekomst zonder deze slopende hersenziekte. Families vertellen over de impact van dementie. En we behandelen straks ook de grootste feiten en fabels rond de ziekte.
0: In dat programma Herinneringen voor het Leven, Stop Dementie, vroegen Alzheimer Nederland en de AVROTROS aandacht voor de impact van deze ziekte. Je hoort het, directeur van Alzheimer Nederland is blij met de nieuwe donateurs. Daar kunnen we mee verder, zegt ze.
3: 50PLUS en oudere organisaties zijn boos en teleurgesteld over de afschaffing van de korting op het openbaar vervoer voor 65-plussers. Dat zou zorgen voor groeiende ongelijkheid en opstapeling van mobiliteitskosten voor ouderen. Terwijl het OV voor die groep mensen geen luxe is, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven. Het wegvallen van de korting raakt ongeveer 4 miljoen 65-plussers.
5: Nou, dat is jammer, want wij zijn altijd de klos eigenlijk.
6: Ik heb een familie die op de Veluwe zitten. Nou ja, met de auto durf ik het niet meer. Dus met openbaar vervoer was het ideaal. Maar ja, dan hangt er toch weer een prijskaartje aan.
7: Nou, ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn, dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.
0: Ja, Wijnand Veneman uit Kampen, vervoersdeskundige. Goedemorgen.
8: Hoi, goedemorgen.
0: Ik hoor wat egoïsme bij ouderen medelanders. Maar het is wel degelijk. Het treft denk ik wel degelijk mensen, zeker die het niet zo breed hebben, toch?
8: Kijk, laat dat duidelijk zijn. Dit gaat sommige mensen raken. Maar kijk, volgens mij wat dus heel slim is aan deze maatregel is dat je toen in de jaren 70 die korting werd ingevoerd. Toen had 30% van de mensen had aanvullend pensioen. Hè, dus je AOW en dan heb je daar iets bovenop. En dus inderdaad, toen had de 65-plussers weinig te makken. Inmiddels heeft 90% van de 65-plussers aanvullend pensioen, of 67-plussers inmiddels aanvullend pensioen. Veel mensen hebben ook een eigen huis en daardoor minder woonkosten. En dus de situatie waarbij deze maatregel werd ingevoerd is heel anders dan waar we nu zijn. En dan moet je op een gegeven moment daar streng naar kijken en moet je zeggen, oké, weet je, dit past niet meer. Dat laat onverlet dat er nu mensen zijn die ouder zijn dan 65 of 67... die gewoon niet wat de geld te maken hebben. En daar wordt wel degelijk aan gedacht. En daar is het vorige kabinet heeft het afgeschoten, maar het ligt hangt nog steeds in de lucht onderweg pas. Dat is een mogelijkheid om juist voor minima mensen die echt weinig geld hebben, of die nou ouder zijn dan 65 of niet, wel iets te regelen.
0: Ja, en daar hebben gemeenten ook individueel potjes voor. Hè? Die kunnen daar ook iets regelen.
8: Dat kan ook.
0: Ja.
8: Ja, dus je kan dat of... kijk, dus daar wordt landelijk wordt daar gewerkt aan een instrument. En dat, nou, dat is er nog niet. Maar in de tussentijd kunnen gemeentes en provincies daar ook zelf natuurlijk allerlei maatregelen voor nemen om daarop door te pakken.
0: Goed, dus de boosheid en de teleurstelling is nog een beetje voorbarig misschien van 65PLUS en oudere organisaties. Aan de andere kant dus gaan kinderen gratis reizen tot en met 11 jaar. Wat vindt u van die beweging, van die ontwikkeling?
8: Ja, nou, die past op zich in hetzelfde plaatje. Eigenlijk vinden dat je geen brede, niet van die brede subsidies moet geven. Eén argument wat daar natuurlijk wel heel goed is als je mensen jong laat wennen aan het openbaar vervoer, dan zullen ze het later vaker gaan gebruiken.
0: Ja.
8: En dus in die zin kan het volgens mij zinvol zijn. En dat is dat nu natuurlijk ook de hoop van die maatregel.
3: Ja, is dat een soort blik vooruit inderdaad? Want het kabinet wil natuurlijk ook dat meer mensen met de treinen gaan reizen. Is dat dan de hoop inderdaad, dat de jongere generatie nu daar inderdaad aan gaat wennen en eigenlijk alleen maar met de trein gaat rijden?
8: Nou ja, daar is zeker met de introductie van de overchipkaart. Toen, als je toen een gezin had met en je wilde met vier kinderen naar de Slagharen, om een leuke uitje te hebben. En je moest in één keer voor het hele gezin overchipkaarten aanschaffen. Dan waren dat best flinke kosten die je daar mee kreeg als je met dus een grote gezin was. Want voor elk gezinslid moest je een overchipkaart gaan kopen. En dat was €7,50. Dus dat telde allemaal lekker op als je gewoon eens een keertje met het openbaar vervoer wilde. Dus die instap voor gezinnen met wat meer kinderen, die werd best groot. Nou, die instap is nu een stuk kleiner. Want zo ga je maar kunnen laten zien dat ze onder de 12 zijn, dan mogen ze mee.
0: Ja, moet het wel gaan werken? Spreek ik een beetje uit ervaring, want ik heb het in Duitsland een beetje gevolgd, hè, met het Bundesbahn-ticket toen het werd ingevoerd. Gingen daar hele gezinnen opeens met de trein op vakantie?
8: Dus was het vol, wou je zeggen.
0: Ja,
8: was het heel
0: ook,
8: druk?
0: Ook dat. Nee, maar het werkte dus wel daar. Dat was dan een ander systeem natuurlijk, maar het werkte wel.
8: Ja, maar dat is het. We gaan dat natuurlijk in Nederland ook proberen met dat 49-euro-ticket voor de trein.
0: Ja.
8: En inderdaad, kijk, laten we vaststellen dat we in een land wonen waar steeds meer mensen, zeker ook waar we net over zijn, zijn rijker geworden met elkaar. En dus steeds meer mensen gaan vooral met de auto. Terwijl voor heel veel ritten is het openbaar vervoer simpelweg de betere optie. En de fijnere optie ook. Maar ja, dan moet je dat wel eerst leren kennen. En dan, en dan is die drempel van met meer mensen inderdaad die trein ingaan en met een groter gezin, die drempel is hoog. Nou, die drempel wordt nu verlaagd. En maakt het leren kennen van het openbaar vervoer dus makkelijker.
0: Ja, daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Hè, want ik reis zelden met de trein, dus ik kan niet echt uit ervaring spreken. Maar ik zie wel eens tarieven dat ik denk van ja, daar ga ik mijn auto toch niet voor laten staan.
8: Nee, maar dat is natuurlijk een heel ander mechanisme.
0: Zeker.
8: Op het moment dat jij een auto voor de deur hebt staan, is het openbaar vervoer duur. Ik heb geen auto. En ik kan je zeggen dat ik me helemaal het apenlazers kan reizen met mijn hele gezin. En dat ik nooit zoveel geld aan mobiliteit uitgeef als jij met je auto.
0: Want die staat kosten op de slokker. Ook al precies. Staat die stil. Ja, nee, dat is waar.
8: Ja, dus alle verzekering, alle belasting en alle afschrijving, dat gaat hartstikke hard. Daar heb ik geen last van. En daar hoef je geen kilometer voor te rijden. Maar je hebt dus gelijk, en dat past in wat ik net al zei. Omdat we met z'n allen rijker zijn geworden en hebben meer mensen een auto. En daarbovenop dan zijn die kosten van openbaar vervoer voelt dan best stevig. Maar ja, misschien is het ook zo dat we als we dan weer gaan gebruiken en merken dat het openbaar vervoer voor bepaalde ritjes eigenlijk hartstikke fijn en handig is. Dat we dan toch weer dat openbaar vervoer wat meer gaan gebruiken. Zwolle bijvoorbeeld is een stad die als een van de beste OV-steden van dit land. Je kan daar zo makkelijk met de trein komen. Volgens mij weten ook best wel veel mensen dat, maar dat mag nog best wat breder bekend worden.
0: Ja, en tegenwoordig rol je dan en loop je dan en wandel je dan zo in een egale weg richting centrum vanuit het station.
8: Een hele fijne wandeling.
0: Ik zal nog even de spoorzone reclame voor maken voor de sportwandeling in Zwolle. Wijnand Veneman het Kampen. Dank voor de toelichting. En ouderen moeten nog even afwachten en niet bij voorbaat al heel erg klagen. Dat zou nog best allemaal eens mee kunnen vallen. I've got

0: Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, we zouden midden in de zomer zitten. En dat zitten we natuurlijk ook, maar aan de wolken zou je het even niet zeggen. Wolken die ongetwijfeld ook boven Enschede hangen. Oene Loonstra is daar vanochtend op de camping. Oene, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 5 minuten.
0: Wat 5 minuten? Heb je nodig?
2: Heb ik een tentje opgezet?
0: Echt waar? Ja, oh, je hebt het onthouden. Je hebt het gehoord dat we het vroegen. Inderdaad, 5 minuten.
2: Ja, dat is
0: hulde.
2: 5 minuten.
0: Petje af, ja, Oene. Petje af.
2: Het zijn ook heel makkelijk op te zetten tentjes, hoor, moet ik zeggen. 25 in totaal, die heb ik uiteraard niet opgezet, maar wel de bewoners van de buurtcamping in het Woldrichtspark. Elk jaar weer, voor de 5e keer, trouwens, 5e jaar, is hier een buurtcamping in het Woldrichtspark in Enschede. En de Sanne Mol, een van de organisatoren, is... Ja, mensen kunnen zich opgeven om hier te kamperen een week lang. Want voor wie is het bestemd? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is bestemd ook voor mensen die eigenlijk normaal gesproken niet op vakantie kunnen gaan. De vakantie wordt natuurlijk steeds duurder. En hier kunnen ze eigenlijk voor een heel klein bedrag kunnen ze een hele leuke week.
2: Ja, wat praat je dan over?
3: Voor minima is het €25 per tent. Het maakt niet uit of je met z'n tweeën of met z'n vijven erin slaapt. En voor dat geld krijgen ze inderdaad een week vol activiteiten. Een keer een patatkraam, een barbecue, een bingo, noem maar op.
2: Ja, door wie wordt dat georganiseerd?
3: Wij organiseren het ook mede namens Stichting De Buurt. Dat is een landelijke organisatie voor buurtcampings in heel Nederland. En wij hebben hem hier opgezet. En nou ja, de gemeente Enschede sponsort ook een deel qua subsidie.
2: Ja. En het is elk jaar weer, is dat elk jaar weer goed rond te krijgen?
3: Ja, het is elk jaar, het is wel een heel georganiseerd. Want je zit met vergunningen en alles. Maar elk jaar komt alles eigenlijk op zijn pootjes terecht.
2: Waarom in het Woldrichtspark?
3: Nou ja, dit is een hele, eigenlijk een mooi veld. Het is een compact veld. We zitten bij de kinderboerderij, wat hartstikke leuk is. Voor de kinderen, ja, weet je, het is overzichtelijk. En ja, het is gemoedelijk hier. Het is een fijn. En we hebben goed contact met de kinderboerderij. Ja.
2: En nu wordt er zo dadelijk een ontbijt ter beschikking gesteld om rond de 9 uur. Ja, we mogen de naam van de supermarktketen niet noemen. Waarom is dat?
3: Nou ja, we hebben, dit jaar zijn we ook een beetje op zoek gegaan om de subsidie vanuit de gemeente zal steeds minder worden. Dus wij zijn op zoek gegaan van, goh, weet je, wat kunnen wij doen? En toen heeft deze supermarkt gezegd, weet je, wij willen het ontbijt sponsoren. Als jullie ook de rest van de boodschappen zeg maar, bij ons halen, sponsoren wij het ontbijt. Dus het is ook het eerste jaar dat wij het ontbijt kunnen aanbieden aan de mensen.
2: Netjes dat je de naam van de supermarkt niet noemt. Heel goed, Sanne. Nou zie ik, kijk ik op mijn een levensgrote oranje koe, opblaasbare koe. Je noemt dat ook wel de Ranja-koe. Hoezo?
3: Ja, dat is een grote opblaasbare koe met een emmer met uien. Dus kinderen kunnen daar de Ranja uit melken, eigenlijk. Ja.
2: Het is echt een campingtje met ook toiletwagens, douchewagens en zo. Dus ze hoeven niet naar de kinderboerderij te gaan om daar te wassen. Gewoon echt een camping.
3: Ja, ja, er zijn ook wel een beetje de eisen waar we aan stellen. Het moet overzichtelijk zijn, maar we moeten inderdaad wel. Mensen moeten naar de wc kunnen, ze moeten zich kunnen douchen, af kunnen wassen. En ja, er zijn ook wel vereist eigenlijk om vergunning rond te krijgen. Ja,
2: jij hebt een beetje de supervisie.
3: Nou, nee, eigenlijk niet. We zijn met z'n met z'n achten. En eigenlijk met z'n alle acht hebben we evenveel verantwoordelijkheid.
2: Ja, je slaapt jezelf ook. Afgelopen nacht niet goed geslapen. En er was één beest de oorzaak van, of één dier, wil ik even zeggen. Wat was het?
3: De pauw. Ja, het is er niet één. Ik hoorde dat er inmiddels 3, 4 zijn. Dus die maken heel veel lawaai.
2: Ja, een kinderboerderij zonder pauw kan niet, hè?
3: Nee.
2: Hey, dat is nog bijna niet iedereen wakker, zie ik. Ja, heel veel mensen al wel. Zullen we even naar het tentje lopen? Mag jij de tent uitkiezen om eens even te kijken of daar nog inderdaad wordt geslapen? Nou ja, de meeste kinderen, ja, die zijn natuurlijk al vroeg wakker en die gaan al voetballen hier.
3: Merendeels is eigenlijk al wakker. We gaan even...
2: Ja, daar zie ik een oranje tent.
3: We gaan even kijken.
2: Een oranje tent, althans daar zit de rits van de tenten nog dicht. Kan best zijn dat die mensen even zijn gaan wandelen, hè, dat ze dus toch al wakker zijn. Maar nou, dan mag jij verder het werk doen, beste Sanne.
3: Helemaal goed, we gaan eens even kijken.
2: Nou, even kijken. Hallo?
3: Goedemorgen.
2: Nee. Wordt niet gereageerd, hè?
3: Nee.
2: Nou, oké, die zijn dan waarschijnlijk aan het... deze meneer is al wel wakker, al lang wakker of niet? Oh, hij zegt, ga even naar de buren. Hoi, goedemorgen. Hoe lang ben je al wakker?
4: Sinds 5 uur vanmorgen.
2: Hoe komt dat zo, joh?
4: Mijn stiefmoeder was aan het bellen, dus ik werd daar wakker van. En het was ook al licht.
2: Ja, en heb je toen niet meer geslapen?
4: Nee.
2: Ben je netjes je haar aan het kammen,
4: hè? Ja.
2: Ga je verder doen vandaag?
4: Verder hebben we straks nog een heel programma. En dan En nou zijn we van plan gewoon weer te gaan slapen.
2: Nou, ga lekker slapen dan. Sander, hoe laat komt het ontbijt?
3: 9 uur.
2: 9 uur komt het ontbijt. Nou, veel plezier vandaag. Ik ga nog een paar flitsen hier vandaan doen. Heren daar in de studio.
5: Ja.
2: En Wolderingspark, de buurtcamping, een week lang. En dat is dan morgen voor het laatst.
5: Dat klinkt hartstikke goed, die camping. En een mooi initiatief natuurlijk. En niet het ontbijt verslapen. Ik ben wel benieuwd, Oene, als je daar zo dadelijk nog tijd voor hebt voor een volgende flits. Naar de reactie van de Pauw.
2: Ja, zeker van de Pauw. En ik zei, morgen is het voor het laatst. Dat is niet helemaal waar. Zondag is het voor het laatst. En dan wordt alles hier weer opgebroken.
5: Mooi zo. Heel goed. Oene, we horen je straks weer vanaf die camping. Bijzondere camping dus in Overijssel. Als ze mij zouden vragen of ik met Kylie Minogue iets zou willen doen, dan zou ik denken, nou, een lekker etentje of mee naar een concert.
6: Pas nou op, Marcel.
5: Ja, je moet altijd oppassen. Maar het is ook lastig met dit soort vragen. Maar daar moet je goed op reageren. Kylie Minogue dus, uit Australië. Mooie vrouw, kan goed zingen. Hier is Spinning Around.

0: Kylie Minogue dus. En Spinning Around. Heb je komkommernieuws voor ons? Dan horen we dat natuurlijk graag. 9:15 is het tijd voor het komkommernieuws. Graag uit de lokale media krijgen we ook nieuws binnen. En anders gaan wij het zo dadelijk voor je verzamelen. We hebben al aardig wat komkommernieuws weer in voorraad. Dat hoor je straks na 9:15. Straks na 9:30 een overzicht van onze uitzending. En daarvooruit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Net 8:30 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
11: Bij een inval in een bedrijfspand in Deventer gisteren heeft de politie een grote voorraad grondstoffen gevonden die bedoeld zijn voor de productie van drugs. 1 persoon is hierbij aangehouden. Volgens de politie gaat het om tientallen pallets met grondstoffen, maar niet om een daadwerkelijke productielocatie. De politie spreekt van de grootste vondst van drugs in Deventer in 50 jaar. De grondstoffen zijn afgevoerd en vernietigd. De politie doet nog volop onderzoek. Er is een beetje hoop voor zwaar obese kinderen en volwassenen die door een hersenbeschadiging kampen met extreme hongergevoelens. Artsen konden er weinig tegen beginnen, maar er lijkt nu toch een effectieve behandeling te zijn. Rowan van 14 jaar uit Zwolle heeft zo'n speciale vorm van obesitas. Hij kreeg dat ruim 1 jaar geleden te horen.
12: Ja, ik heb eigenlijk de hele dag honger. En daardoor denk ik dat je wel de hele dag aan eten denkt.
13: Ja.
12: Eigenlijk heb ik een beetje plakband aan mijn lichaam zitten. Dus die vangt eigenlijk alle koolhydraten en vetten op. En die plakt het dan aan mijn lichaam vast. Zo noem ik het altijd.
11: Nou, er wordt dus gewerkt aan een medicijn. Of het medicijn ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kijkt daar nu naar. En de muziekavonden van de Omme Bissing krijgen een nieuwe locatie. Het hoofdpodium verhuist van de markt naar het evenemententerrein De Voormars, vlakbij de Vecht. Volgens de organisator is dat nodig omdat het evenement steeds drukker wordt en er op de markt weinig ruimte meer is. De gratis muziekavonden blijven bestaan met onder meer optredens van bekende artiesten. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: En dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
13: Goedemorgen Marcel.
0: Vallen gaten in het wolkendek.
13: Ja,
0: ja. Het is blauw. Het wordt blauw.
13: Het is, ja, bij jou wel. Maar niet overal natuurlijk. Hè. Je kunt niet overal zitten in
0: Overijssel.
13: Dat maakt
0: me niet uit. Het gaat om bij mij. Ja,
13: ja. Nou, de bewolking is in ieder geval minder dik dan gisteren. Dus dat is al goed nieuws.
0: Heel goed.
13: Maar we hebben op sommige plaatsen nog wel zwaar bewolkt weer. Het is zowel op de meeste plaatsen droog en heel rustig met een windje uit het noorden. Windkrachtje 1 tot 2. En in Giethoorn is het op dit moment 16,7 graden. En in Raalte is het 18,7. We gaan naar een bewolkt weerbeeld toe in de ochtend met wat gaatjes. In de middag op meer plaatsen gaatjes. En uiteindelijk vanaf de tweede helft van de middag moet het overal gaan opklaren. Dat is het scenario van deze dag. En de temperaturen zullen vooral aan het einde van de dag nog even een sprintje maken en uitkomen op zo'n 24 tot 25 graden. Dus wat dat betreft is het deze dag nog niet overal zonnig, maar vanaf morgen wel, als de wind naar het noordoosten draait en droge lucht wordt aangevoerd, dan zijn we meestal die wolken wel kwijt vanaf de Noordzee. En dan gaan ook de temperaturen wat omhoog. De erge hitte boven Frankrijk bereikt ons net niet. We gaan wel naar 30ers. Zaterdag zou het op sommige plaatsen 30 graden kunnen worden. En bijvoorbeeld volgende week maandag, dinsdag en woensdag, dan zit er ook een hele periode aan met 30 tot 31 graden. Dus wat dat betreft een warme periode, een droge periode ook, want regen is niet in zicht in de geen velden of wegen, terwijl dat toch wel een probleem aan het worden is, hè, met heel veel zon en grote verdamping. Ja, wat dat betreft moeten we dat eventjes in de gaten houden, ook wanneer de regen er weer aankomt. Ik zie het nog niet zitten. Voorlopig is het behoorlijk zonnig de komende dagen. En wordt het ook warmer, maar wel met koele nachtjes. Temperaturen rond 13, 14 graden. En overdag op sommige plaatsen die 30ers.
0: Heel mooi, Margot. Dan wordt het in ieder geval weer hoog zomer. Dank je wel.
13: Ja,
0: en tot de volgende keer. Fijne dag voor jou gewenst. Verkeersinformatie is er helemaal niet meer. Iedereen op de weg een goede reis.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Op deze donderdagochtend, de 9e van juli, hadden we het over de mbo-scholen die extra geld krijgen.
1: Ja, onderwijsinstellingen in Overijssel zijn dan ook blij met de kabinetsplannen voor meer geld voor het mbo in de regio. Scholen in steden krijgen daardoor iets minder. De opleidingen krijgen nu geld per leerling en dat betekent dat de scholen afhankelijk zijn van de aantallen studenten. En dat moet volgens het kabinet veranderen. We spraken erover met hoogleraar plattelandsgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en zij is positief.
2: Nou, is het niet zo dat de leegloop gaat stoppen. En de leegloop is ook niet van mbo's. Het zijn juist de hogeropgeleiden die wegtrekken. Of de mensen voor de hbo's en universitaire opleidingen die wegtrekken. Maar het gaat ontzettend goed helpen om ervoor te zorgen dat degenen die willen blijven ook kunnen blijven. Dus dat is echt heel belangrijk voor de regio's. En de mbo's die bedienen, zoals dat dan, je dat dan mooi kunt zeggen, een lokale en regionale markt. He, dus de studenten die op mbo zitten, die komen uit de regio. En die willen ook graag blijven vaak. En de opleidingen sluiten ook heel erg goed aan van mbo's op de regionale arbeidsmarkten. Die zijn daar helemaal op toegespitst. En daar zijn ze heel goed mee bezig. Dat is ontzettend belangrijk, omdat de arbeidsmarkten in de regio's ook te maken hebben met een enorme krapte. Juist op het gebied van mbo-opgeleide mensen.
0: Ja, dan hadden we het over het openbaar vervoer. 50PLUS, de partijen en oude organisaties zijn boos en teleurgesteld over het afschaffen van de 65PLUS-korting voor het openbaar vervoer. Zijn ze niet blij mee?
3: Nou, dat is jammer, want wij zijn altijd de klos eigenlijk.
4: Ik heb een familie op de Veluwe zitten. Nou ja, met de auto durf ik het niet meer. Dus met openbaar vervoer was het ideaal. Maar ja, dan hangt er toch weer een prijskaartje aan. Ja,
5: ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn, dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.
0: Ja, dat klinkt misschien wat egoïstisch. Maar volgens deze vervoersdeskundige uit Kampen moeten ouderen maar wennen aan andere omstandigheden.
6: Wat heel slim is aan deze maatregel is dat je toen in de jaren 70 die korting werd ingevoerd. Toen had 30% van de mensen had aanvullend pensioen. Hè, dus je AOW en dan heb je daar iets bovenop. En dus inderdaad, toen had de 65-plussers weinig te makken. Inmiddels heeft 90% van de 65-plussers aanvullend pensioen. Of 67-plussers inmiddels aanvullend pensioen. Veel mensen hebben ook een eigen huis en daardoor minder woonkosten. En dus de situatie waarbij deze maatregel werd ingevoerd is heel anders dan waar we nu zijn. En dan moet je op een gegeven moment daar streng naar kijken. En moet je zeggen, oké, weet je, dit past niet meer. Dat laat onverlet dat er nu mensen zijn die ouder zijn dan 65 of 67... die gewoon niet wat de geld te maken hebben. En daar wordt wel degelijk aan gedacht. Het hangt nog steeds in de lucht onderweg pas. En dat is een mogelijkheid om juist voor minima mensen die echt weinig geld hebben, of die nou ouder zijn dan 65 of niet, wel iets te regelen.
0: En dus is de boosheid en teleurstelling misschien iets voorbarig. De Tour.
1: Pak er maar weer een croissantje bij. Misschien heb je er wel eentje al achter de kiezen. Misschien wel op een moment toen we spraken met Bram Tankink, oud-profwielrenner. We spraken met hem over de Tour de France. Doen we elke doordeweekse dag hier op Radio Oost. We spraken met hem over de 24-jarige Olaf Kooi. Hij boekte gisteren bij zijn debuut in de Tour meteen een zege in de eerste massasprint. En volgens Bram had hij eigenlijk al veel eerder kunnen winnen als hij eerder naar de Tour had gemogen.
7: Olaf is geen nieuwkomer. Hij is een van de sterkste sprinters momenteel in de wereld. En de snelste, en dat bewijst hij gisteren. Ik vond zijn interview heel mooi, ja, die tijd ook. Hij werd gevraagd van, goh, wat fantastisch, die eerste overwinning in de Tour. En hoe knap, en de eerste kans. En hij zei eigenlijk, ja, ik beschouw het als een gewone wedstrijd. En hij had er geen extra stress van. Dus dat vond ik wel echt mooi om te horen.
1: Ja, dat hij won was een mooi moment, maar er waren ook minder mooie momenten. Zo was er een zware valpartij. En Bram legt uit hoe je omgaat met een mogelijke valpartij.
7: Vooral adrenaline, dus dat is het eerste. Kijk, als het spanning zou geven, dan zou je eigenlijk geen plaats hebben in het peloton. Je moet daarvan houden. En het is een soort van kick om daar vervolgens goed doorheen te komen en goed uit te komen. En er kan natuurlijk iets misgaan, maar als jij je gaat sturen en gedragen in een peloton op basis van angst, dan gaat het gewoon niet lukken. En dat kan dus ook helemaal niet als sprinter. Juist een sprinter die moet leven op adrenaline. En wij zeiden zelf ook, ja, we zijn echt een soort adrenaline-junkies. Hè. En ja, er gebeuren valpartijen, maar dat weet je. Maar daar kun je niet op gaan navigeren.
0: Bram Tankink vanochtend over de Tour. Morgen in de Tour-rubriek De Moeder van Rick Pluijmers.
1: De moeder van, ja.
0: Vader en moeder reizen achter Rick Pluijmers uit Overijssel en de Overijsselse renner aan. Zijn ze de hele tour bij? Volgens mij wel.
1: Dat lijkt me wel, toch?
0: Hun avonturen hoor je ook in de middaguitzending bij ons. En natuurlijk morgenochtend bij ons in de tourrubriek.

0: Daryl Hall en John Oates en I Can't Go For That. Wij kunnen wel gaan voor de komkommer nieuws.
1: Ja, het is eindelijk bijna zover. Het nieuws van de Taylor Swift gaan we zo meteen vertellen.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En ik begrijp voor meer mensen, collega's, is dit toch het hoogtepunt van de ochtend?
1: Ja, ja, die kijken hier naar uit. Die zetten de radio
0: rubriek
1: zo een dadelijk stukje harder.
0: Ja. Dus, we hebben ook al een reactie van een luisteraar. Die heeft ook een mooi komkommer nieuws, weliswaar uit Oostenrijk. Maar nemen we gewoon mee. Tuurlijk. In de rubriek komkommer nieuws. Zo dadelijk om 9:15. Tot die tijd onder meer Tom Grennan en Don't Break the Heart.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
4: Aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Deventer ziekenhuis moet verpleegkundigen met terugwerkende kracht meer betalen voor bereikbaarheidsdiensten. De gemeente Zwolle moet opnieuw beoordelen of antikrakers in een pand aan de Spanjaardweg recht hebben op huurdersbescherming. Dat heeft de Raad van State bepaald. En de muziekavonden van de Omme Bissing krijgen een nieuwe locatie. Het hoofdpodium verhuist naar evenemententerrein De Voormars, vlakbij De Vecht. Meer nieuws op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
4: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
3: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Patrick Hernandez hoorde je aan het begin van je ochtend met Born to be Alive.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 9 is het inmiddels. We gaan nog een uurtje door, Benjamin.
2: Jazeker, goedemorgen.
0: Met de zomer in Overijssel. Zo dadelijk onze verslaggever Oene Loonstra is op pad. Hij is vanochtend op een bijzondere camping in Enschede. Ja. Waar de mensen afgelopen nacht uit hun slaap werden gehouden door een pauw.
2: 5 minuten, hè?
0: Ja.
2: 5 minuten had hij ervoor nodig om een tentje op te zetten. Onze
0: Zeker, hij zelf. Ja. Hij doet zijn best. Doet hij goed.
2: Ja, het was een simpel tentje. Ik ben benieuwd of het zo'n gooitentje was. Want dan was 5 minuten alsnog best wel lang.
0: Dan kun je hem van je afgooien en dan staat hij gewoon. Maar goed, we gaan het zo wel eens horen. Ze zijn daar net aan het ontbijten aangeschoven. Een gesponsord ontbijt. Nou, je hoort er de details zo dadelijk wel over na 9:30. Daarvoor uit natuurlijk onze nu al legendarische rubriek. Met komkommernieuws.
2: En we hebben je nodig. Als je nog komkommernieuws hebt, dan mag je het natuurlijk aan ons laten weten.
0: We hebben al veel binnengekregen natuurlijk van over de hele wereld. Stroomt het komkommernieuws in deze komkommertijd bij ons binnen. En straks hoor je dat bij ons.

0: Damiano David en Talk to Me.
1: De komkommer.
0: Ja, daar gaan we dan. Het is komkommertijd en daardoor zijn er nieuwsberichtjes die je anders helemaal achter in de krant tegenkomt. Of onderaan je website, die schuiven opeens naar boven.
2: Ja.
0: Wij gaan breken aan hard nieuws. Komt er dan komkommernieuws? Wij verzamelen dat voor je. En dat hoor je dan 's ochtends om 9:15 in de komkommer, Benjamin.
2: Precies.
0: Laten we beginnen met het heetste komkommernieuws.
2: Het heetste komkommernieuws is zomaar nieuws dat morgen alsnog op de voorpagina's verschijnt. Want het gaat over Taylor Swift. En dan wel de Taylor Swift fans, de Swifties worden ze ook wel genoemd. Je hebt het vast wel meegekregen. Taylor Swift onlangs getrouwd met de NFL-ster Travis Kelce in Madison Square Garden. Gebeurde dat allemaal met ruim 1000 gasten. Heel veel beroemdheden kwamen daarop af. Nu gaat het verhaal. Het is best wel bijzonder. Taylor Swift-fans hebben $25 neergeteld voor afval. Afval.
0: Sorry.
2: Waaronder sigarettenpeuken en een ovulatietest. Werd allemaal verzameld in de buurt van het bruiloft. Dus al die spullen kwamen terecht rondom Madison Square Garden.
0: Dus dat is van gasten dan?
2: Het is van gasten. Het kwam allemaal rondom Madison Square Garden. Niet eens in Madison Square Garden, waar dus het koppel trouwde. Een kunstenaar uit New York, Justin Gignac, die raapte het afval afgelopen vrijdag op van de straat rondom Madison Square Garden dus. En het gaat ook van dopjes van waterflesjes tot snoepringen en politielint tot rietjes, bestek en ook een enkele linker airport waar mensen dus geld voor hebben neergelegd. Het trekt vooral Swifties aan die gewoon een tastbaar aandenken aan de bruiloft willen hebben, vertelt dus die kunstenaar die het afval verkoopt op zijn website. Hij heeft er al meer dan €1200 aan verdiend.
0: Oké, dat wilde ik net vragen. Zijn er dan ook mensen die het kopen?
2: Ja.
0: Kijk eens, ik heb iets wat dicht bij de bruiloft van Taylor Swift was, althans het feest.
2: Okay. Het is echt een tastbaar aandenken, maar eigenlijk is het gewoon troep.
1: De komkommer.
0: Dan de gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat de carnavalsdonderdag in Oeteldonk voortaan niet meer gevierd wordt.
2: Oei,
0: dat komt hard aan in Oeteldonk, waar ook de donderdag al carnaval werd gevierd, hoewel dat nog niet officieel een carnavalsdag is. Maar goed, Oeteldonk heeft te maken met veel import, hè? Mensen die naar de stad reizen om carnaval te vieren. Nou, het was allemaal niet langer houdbaar. De gemeente heeft besloten dat op donderdag geen evenementen meer worden toegestaan. Klein compensatiepuntje. De horeca hoeft om vrijdag niet meer vanaf 3:00 's middags open, maar vanaf 's ochtends 9:00 kun je al op vrijdag, de carnavalsvrijdag, dan bier gaan drinken in Oeteldonk.
1: De komkommer.
2: Nou, blijf een beetje in die muziekstemming, want het is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brass bands. Het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag begint de 20e editie. Gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet. Zo repeteerde een groep jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
3: Ja, super, hè? We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
4: All right, so we have to be more consistent on your tap.
3: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen.
4: 1, 2, en
2: klinkt toch heel goed?
0: Dat klinkt heel goed.
2: De komende weken zijn meer dan 250 orkesten uit de hele wereld in Zuid-Limburg te beluisteren in allerlei verschillende wedstrijden.
1: De komkommer.
0: Volgende komkommer nieuwtje. Het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux reist binnenkort van Frankrijk naar Londen. Middeleeuws kunstwerk is het. Er wordt 's nachts onder strenge beveiliging vervoerd naar het British Museum. Daar is het vanaf 10 september voor het eerst gezien in de geschiedenis van Groot-Brittannië. 68 meter lang is dat tapijt. Het vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in 1066. Oh ja, ik ken het wel van afbeeldingen.
2: Ja?
0: Voor het kwetsbare transport zijn speciale maatregelen genomen. Waarde van het kunstwerk de verzekerde waarde ligt op €900 miljoen.
2: Dus toch,
0: als je in Londen bent, niet je voeten erop.
2: Nee, dat gaat je heel veel geld kosten. Dan is er nog nieuws over Jake Paul en Jutta Leerdam. En dan weet ik dat jij helemaal gek bent van de Jutta Leerdam.
0: Oh ja, ik volg helemaal. En dit filmpje gaat rond. Jutta is op de ranch van Jake.
2: Ja.
0: En daar is een kalfje geboren. Dat wil Jutta natuurlijk zien.
5: Our mini cows.
6: I like your boots too.
5: Thank you. Who are we going to first?

0: This is your mother.
1: Jutta is moeder geworden.
2: Ja.
1: Van een kalfje.
2: Nou.
1: Mooi nieuws. Ja, zeker. Hartstikke mooi nieuws.
3: De komkommer.
2: Zijn er nog wat appjes binnengekomen trouwens?
1: Of zeker, ja. We hebben ook komkommer nieuws uit Oostenrijk binnengekregen van Herman Frank uit Kampen. Hij heeft meegedeeld dat in de camping in Heiligenblut bij de Großglockner, am Großglockner in Oostenrijk, het alarm vanochtend is afgegaan.
2: Oh, joh.
1: Ja, om 6:10.
2: Oké.
1: Okay. Heel vervelend, want het gaat 3 keer 15 seconden en bleef maar doorgaan. En dus heeft Herman Radio Oostma opgezet.
2: Ach, kijk, via dat
1: internet.
2: Is natuurlijk...
1: Dat horen wij graag.
3: De komkommer.
2: Dan nog iets over de kakkelak, de sissende kakkelak. De onderzoekers gebruikten de sissende kakkelak uit Madagaskar, die enkele centimeters groot wordt en tot 15 gram kan dragen. Het duikpakje weegt 5,5 gram, wat ruimte laat voor verdere ontwikkeling van het apparaatje.
1: Hij krijgt dus een duikpakje aan.
2: Hij krijgt een duikpakje aan, want zo kan die in de toekomst worden uitgerust met sensoren of een navigatiesysteem. De amfibische cyborg insecten, zoals de wetenschappers de kakkelakken noemen, kunnen door de gebruikers worden aangestuurd. Door het compacte ontwerp van het duikpakje en het lage energieverbruik kunnen de insecten zich bewegen door krappe en rommelige ruimtes, zowel op land als onder water.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord dat die kakkerlakken die wij achterloos doodtrappen, en oftewel heel erg van griezelen, dat zijn helemaal perfect geëvolueerde beestjes.
2: Oh, wow.
1: Die zijn overal op voorbereid.
2: Van en, die megadingen.
1: Ja, onuitroeibaar ook.
2: Wow.
1: Vooral als je eten laat liggen, dan zijn ze helemaal niet meer uitroeibaar.
3: De komkommer.
1: In het komkommer nieuws zijn dieren ook altijd heel blij. Dieren in het nieuws. De NOS bericht over blije hommels. Blije hommels onthullen meer over het innerlijk leven van de insecten. Hommels likken namelijk instemmend hun mond.
2: Wow.
1: Als ze iets lekker vinden. En schudden met hun hoofd als iets vies is.
2: Echt?
1: Ja. Australische en Chinese onderzoekers zijn daarachter gekomen. Het innerlijk leven van de bijensoort hebben zij onderzocht. Sinds Darwin wordt er gespeculeerd in hoeverre dieren emoties hebben, zoals mensen. Hoewel het duidelijk is dat zoogdieren dat wel hebben, is de vraag of insecten dat ook hebben. Nou, de emotie van smaak en afwijzing en voorkeuren blijken er wel dus te zijn.
2: Ja.
1: Bij hommels.
2: Ik had wel een mooie docu ook gezien over hommels en bijen met mijn vriendin onlangs. En toen kwam ik er ook achter dat ze ook, als ze met elkaar willen praten, dan bewegen ze ook echt hun hele lichaam. Dan gaan ze helemaal trillen. Ja. En dan laten ze eigenlijk weten van wat ze duidelijk willen maken.
1: Zo is het. Dus niet de kakkerlak ook zomaar doodtrappen. En zeker geen hommels en bijen, want die zijn ook weer goed voor de bestuiving.
3: De komkommer.
1: Tot zover het komkommernieuws.

0: Zo was het. Trompetjes erbij bij UB40 en Maybe Tomorrow. Je krijgt zo de hoofdpunten van het nieuws.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
10: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Net 9:30 geweest. Belangrijkste nieuws krijg je van Benjamin.
12: Bij een inval in een bedrijfspand in Deventer heeft de politie een grote voorraad grondstoffen gevonden die bedoeld zijn voor de productie van drugs. 1 persoon is aangehouden. Volgens de politie gaat het om tientallen pallets met grondstoffen, maar er zijn geen aanwijzingen dat in het pand zelf drugs werden gemaakt. De politie spreekt van de grootste fonds van drugs in Deventer in 50 jaar. De grondstoffen zijn afgevoerd en vernietigd. De politie doet nog volop onderzoek. Er is iets meer hoop voor kinderen en volwassenen met zwaar overgewicht die door een hersenbeschadiging kampen met extreme hongergevoelens. Artsen konden er weinig tegen beginnen, maar er lijkt nu toch een effectieve behandeling te zijn. Meerdere kinderen testen het medicijn, zegt deze kinderarts van Prinses Maxima Centrum.
13: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren en sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
12: Of het medicijn ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kijkt daarnaar. De gemeente Zwolle moet opnieuw beoordelen of anti-krakers in een pand aan de Spanjaardweg recht hebben op huurdersbescherming. Dat heeft de Raad van State bepaald. De bewoners zeggen dat ze zijn geïntimideerd door een vastgoedbeheerder en vroegen de gemeente om in te grijpen. Die weigerden omdat de bewoners geen huurders zouden zijn. Volgens de Raad van State moet Zwolle nu zelf onderzoeken of daar wel sprake van is. Als dat zo is, moet de gemeente alsnog optreden. En een man in een rollator is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter in Olst. Eerder was er op de plek van het ongeluk een lantaarnpaal omvergereden, waardoor het erg donker was. De man stond met zijn rollator gedeeltelijk op de weg om een foto van de schade te maken voor een melding bij de gemeente. Een scooterrijder zag hem te laat en kon een botsing niet voorkomen. De man liep ernstige verwondingen aan zijn been op en is naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder liep geen verwondingen op. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Pas nou op mensen op de weg.
12: Altijd.
0: Zeker in het donker. Weer vandaag. Het is bewolkt begonnen. Net brak de zon er wel door in Hengelo. Wat plukjes blauwe hemel. Nee, plukjes wolken en blauwe hemel. Inmiddels is het weer dichtgetrokken. De bewolking gaat wel breken. De zon komt er wel weer door. Maar dat zal vanmiddag worden. Waait de zwakke tot de matige noordenwind. Rond de 25, 26 graden wordt het in Overijssel. Vanaf morgen wordt het warmer. Dan gaan we richting de 30 graden. Of zelfs er overheen de komende dagen met flinke zonnige perioden.
12: Kom maar door.
14: I want you to want me.
0: Live vanuit Budokan, volgens mij heette de LP destijds zo. Hier is Cheap Trick and I want you to want me.

0: Amar en Stem in je hart. Amar heeft de nieuwe oogst voor deze week, zomersliedje.
1: Ja, wederom. Wederom een goede plaat. Wederom een zomersplaatje. En wederom de nieuwe oogst voor Amar uit Deventer.
0: Ja, hij scoort er wel mee. Stond hij eigenlijk op het muziekfeest op het plein?
1: Volgens mij niet.
0: Had wel gepast.
1: Eigenlijk moeten we onze verslaggever Jeroen Kuiper even de studio inhalen. Want die was natuurlijk te vinden daar.
0: Ja. Hij had alleen geen radioreportage gemaakt.
1: Nee, maar jij was er uiteindelijk ook niet.
0: Ik was er uiteindelijk ook niet. Ik heb het vanuit mijn slaapkamerraam enigszins meegekregen. Vooral op het laatst werd er massaal meegezongen in het centrum van Zwolle. Op het muziekfeest op het plein. Het is allemaal goed verlopen, dat weer wel. Daarna trokken de mensen allemaal langs mijn huis al schreeuwend. Dus ze hebben plezier gehad.
1: Daar bleef je dan mee.
0: Het was zomer, hè? Ja, het was zomer. In de zomer zouden we eigenlijk onze verslaggever nu moeten hebben. Maar die zit ergens verstrikt in scheerlijnen. Hij is gestruikeld, hebben we vernomen.
1: Met de haringen.
0: Over een tentharing. Ja, dus, maar hij meldt zich zo dadelijk vanaf een camping in Enschede. Bijzondere camping voor mensen die anders misschien niet naar de camping waren gegaan. Maar naar deze camping komen ze dan wel. Enige nadeeltje was de pauw afgelopen nacht. Vijf pauwen waren in ieder geval. Ze begonnen heel hard te roepen. Je hoort hem zo dadelijk. En je ziet hem zo dadelijk ook. We hebben er videobeelden bij. Als je met ons meekijkt, schakel dan in. We'll be right back.

0: Ich will dich nicht verlieren. En dan zegt hij, ja, ja, ja. Matthias Reim hoorde je met Verdammt, ich lieb dich.
1: Zomer in Overijssel.
0: Betrouwbaarder is Oene Loonstra, onze verslaggever in Zomer in Overijssel. Hij is in Enschede. Je hebt hem al eerder kunnen horen vanochtend natuurlijk. Toen vertelde hij dat hij 5 minuten nodig had om het opzetten van die tent. Nou, ik heb die tenten nu gezien, Oene. Met scheerlijnen. Nooit in 5 minuten dat jij die opzet. Nooit.
2: Het is, ja, nee, ik vind het nu jammer dat ik het filmpje gemaakt heb. Want ja, radio moet dan toch illusie blijven. Helaas, ik ben door de mand gevallen. Het is even niet anders. Mocht het zo zijn dat RTVO's even een paar weken zonder weerman of weervrouw komen te zitten, dan heb ik hier ja, misschien wel een kandidaat in spe. En we gaan nu even een screentest doen van iemand die nu het weer gaat doen. Ga je gang.
3: Ja, dan ga ik eerst even kijken naar de lucht inderdaad. En ik zie dat het voornamelijk bewolkt is, maar ik zie dat de zon er ook steeds meer doorheen komt. Dus ik verwacht dat we echt nog wel een mooie zonnige dag gaan krijgen inderdaad vandaag. En ik hoop natuurlijk de rest van de week op deze camping natuurlijk nog steeds veel meer zonneschijn. Eigenlijk.
2: Oh, dat is het.
3: Dat is het voor. Ja, ik verwacht gewoon veel meer zon deze camping.
0: Talentje
2: goed,
0: hoor.
2: Mocht je nou niet door die screentest komen, ja. Want ik zit hier naast Tom Beun. Je kunt ook heel goed tv-programma's aankondigen, laat ze horen.
3: Ja, natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk 10 uur, dus dat betekent eigenlijk ons koffietijdmomentje. Dus dan gaan we lekker koffietijd drinken. En dan drink ik natuurlijk lekker koffietijd met een bakje koffie erbij.
2: En hoe zing je dat?
3: Koffietijd.
2: Goed, gelukkig heb je van repareren meer verstand, want daarvoor ben je hier op deze camping. En wat zijn je werkzaamheden, Tom?
3: Ja, ik ben natuurlijk een vrijwilliger. Dat doe ik nou, de camping bestaat 5 jaar, waarvan ik nu 4 jaar vrijwilliger ben inderdaad. Ik ben hier met toeval eigenlijk terechtgekomen, omdat ik hier een keer langs liep met mijn hondje toen de tijd. En toen aangesproken inderdaad, en zo in gesprek geraakt en zo jaar erop vrijwilliger geworden hier op de buurtcamping. En dat gaat van het opbouwen tot de camping beginnen we het aanleggen van een stroom. Het aanleggen van water, het plaatsen van de douchecabines, de wc's. Ja, en natuurlijk ondersteunen natuurlijk dagelijks bij de dagelijkse dingen wat hier op de camping allemaal speelt.
2: Wat gaat overdag zoal kapot?
3: Ja, de wc's wat een keer verstopt raakt, deurklink wat kapot eraf gaat. Ja, een haring wat bijvoorbeeld scheef gaat zitten. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja.
2: Nou, heb ik het programmaboekje gelezen. Het is een bingoavond, het is een filmavond. Ja, er zit hier een tent opgebouwd. Ja, waar zet je zo'n scherm neer? Die bingo, vindt dat allemaal in deze tent plaats?
3: Dat vindt allemaal in deze tent plaats, inderdaad. Wat we daar gewoon doen is, omdat we hier een van die koelwagens hebben die wit is, die gebruiken we gewoon als scherm, zeg maar. Omdat die mooi wit is, kunnen we daar mooier projecteren straks.
2: Hè, dus niet echt een scherm?
3: Nee, het is een beetje campingleven, dus we gaan ook improviseren inderdaad. Dus we peren gewoon een koelwagen en nemen we gewoon als scherm, zeg maar, omdat die mooi wit is.
2: Ja. Hey, en wat ben je vandaag aan kapotte spullen al tegengekomen?
3: Tot nu toe nog niks. Ik kom net van huis en daar heb ik lekker thuis geslapen. Omdat de haan hier zo altijd zo kraait. Ja, slaap.
2: En een pauw, hè?
3: Ja, daar slaap ik gewoon slecht van. Dus om een beetje weer fit te zijn, slaap ik gewoon lekker thuis inderdaad. En dan kom ik 's morgens hier lekker frisse fruit weer aan. Bakje koffie hier drinken, broodje met iedereen eten.
2: Hey, maar ik zie dan de andere medewerkers hier, die dus verantwoordelijk zijn voor deze camping, heel boos naar jou kijken. Want zij slapen wel hier, hebben wel last van een pauw en een haan.
3: Ja, ik heb het wel eens geprobeerd een jaartje, maar dan ben je gewoon na een paar dagen helemaal op. Dus ik slaap gewoon lekker thuis, even een paar stappen naar huis en dan ben ik lekker thuis.
2: Je komt dus uiteindelijk gedeeld?
3: Ja, zeker. Dus, maar ik ben ook zo weer thuis.
2: Ja, okay. Hey, zometeen, wat is er vandaag? Wat staat er vandaag op het programma?
3: Ik weet dat er straks is de Zumba-les, daarna boksen. En vanmiddag gaan we nog even bij het kampvuur marshmallows maken. En vanavond hebben we natuurlijk de kinderbingo en daarna de volwassen bingo.
2: Ik kreeg nog druk.
3: Zeker, het wordt een drukke avond, denk ik. En ik draai als het goed is bij de bingo's vandaag. Dus het wordt een drukke avond, inderdaad.
2: Krijg je nog verleiden voor het maken van een jingle voor de presentatoren in Hengelo, of niet?
3: Nee.
2: Ze heten Marcel en Benjamin. Ja. Dan zeg je, we luisteren vandaag naar Marcel en Benjamin. 1, 2, 3.
3: We luisteren nu naar Marcel en Benjamin op RTV Oost.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, tranen van in onze ogen. Ja. Heel goed.
2: Nou, ik kijk hier nog even verder.
0: Ja, we kijken met jou mee. Via het filmpje hebben we ook nu de oranje ranja-koe gezien. Dat vinden we een intrigerend apparaat, moet ik zeggen. Daar kun je gewoon ranja uitkrijgen.
2: Ja, en dan moet je dus aan de uien strekken. Dan komt de ranja uit, een bekertje onderhouden. En dan leren de kinderen ook eens even hoe een koe gemolken wordt.
0: Ja, ik wou net zeggen, leren kinderen ook waar de ranja vandaan komt. Maar dat, ik zou daar niet op gokken.
2: Waar komen de ranja vandaan, mama? Ja, daar.
0: Uit de koe, ja. Heel goed. Oene, we horen meer van je in de loop van de dag in Zomer in Overijssel. Oene, dankjewel. En de groeten aan jou, amateur DJ, jinglemaker, Annex, televisiepresentator.
2: Tom Beun.
0: Tom Beun. Hij repareert daar in dat paradijsje, tijdelijk paradijsje in Enschede.

0: luisteren nu naar Marcel en Benjamin op RTV Oost.
1: Zo. Zo is dat.
2: Mogen duidelijk zijn.
1: Nieuwe jingle is geboren bij ons. Marcel en Benjamin gaan afscheid nemen. Je luistert niet lang meer naar Marcel en Benjamin nee. op Radio Oost. Want ze houden mee op na zoveel uren. 4 uur radio maken, Benjamin. Ja. Het was weer een zwaar genoegen.
2: Zeker, eens gelijks.
1: Ook zwaar genoegen. Heel goed. Paula neemt het over van ons. Zomer in Overijssel. Oene blijft stand-by. Staan erbij op de camping. En de reist misschien nog wel verder door Enschede vandaag. In het kader van Zomer in Overijssel. En ik, jij niet, hè?
2: Nee, ik ben er dinsdag. Ik ben er eigenlijk de komende dagen wel. Maar dinsdag weer in de ochtend.
1: Heel goed. En dan ben ik op vakantie. Maar zover is het nog niet. Ik meld mij morgen weer om 6 uur. Tot dan. Joep.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is one van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De continuïteit van het busvervoer in West-Overijssel staat onder druk. Vervoerder EBS verkeert volgens de provincie in een zorgelijke financiële positie.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.

0: gras is altijd groener bij de buren. Daar zingt hij over.
1: Paula Keijzer.
0: En hij heeft goed geluisterd naar Brian May van Queen. Want ook voor dit nummer maakte hij een soort gitaarorkest. Zoals we dat natuurlijk ook wel van de Queen-nummers kennen. Je hoorde Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good. Hele goede morgen. Het is 8:08. En zometeen even buurten met Oene in Enschede. Want Oene, daar ben jij nu, hè?
2: Nog steeds in het Wolderingspark, Paula. We hebben net gesproken met een nieuw talent weerman, Tom Beun. Hij kan ook programma's aankondigen. Nou, dat gesprek heb ik 9:15 al gevoerd. Vandaag ga ik praten met een van de mensen die hier overnachten deze hele week. Tot en met zondag 12 juli.
0: Horen we zo. Dank je, Oene. Tot zo.

0: Miles Smith en Niall Horan hoorde je met Drive Safe. Zomer in Overijssel. En dat heeft onze Oene ook gedaan onderweg naar het Wolderikspark in Enschede. Oene, hoe is het daar? Beetje goed weer al?
1: Ja, het is goed weer. Het is wel al bewolkt. Maar ik kwam hier vanmorgen rond een uur of acht zonder vest aan, Paula. En toen was het echt wel frisjes. Maar je kunt nu merken dat de zon wat hoger gaat staan. En het is nu algemeen hier goed toevert. Ook zonder vest. Ik zit hier naast Chantal, een van de campinggasten. Chantal, hoeveelste jaar ben je al hier?
2: Het is mijn eerste dag nog maar.
1: Eerste dag?
2: Ja, het is mijn eerste keer.
1: Je was er gisteren nog niet?
2: Ja, gisteren ben ik er wel, dus alles bij elkaar is het nu.
1: Oh ja, oké, okay, het eerste jaar zou ik kunnen zeggen.
2: Het eerste jaar, ja, zeker.
1: Wat is er zo leuk aan de camping in deze buurtcamping, hè, die één keer in het jaar wordt gehouden?
2: De mensen die samen zijn, de kinderen die lekker spelen, iedereen die gewoon lekker heerlijk geniet en niks moet, alles kan, alles mag. Ja.
1: Nou heb jij een prachtige dochter van 7 maanden. Hoe heet zij?
2: Soraya.
1: Soraya, die vindt de microfoon heel interessant.
2: Ja, dat vindt ze heel leuk. Ja, liefst stopt ze nog in de mond.
1: Ja, nou, goed, maar ze is wel een goed lachs in ieder geval. Maar zij heeft een getinte huidskleur. Hoe komt dat zo?
2: Buitenlandse vader.
1: Ja, waar komt de vader vandaan?
2: Van Suriname. Afkomst. Ja. Dan in de buurt.
1: Ja, en waar is die nu?
2: Die is er vandoor.
1: hoezo vandoor?
2: Dat is de keuze die hij heeft gemaakt. Het is of zij of hem. En de keuze van mij was makkelijk daarin.
1: Ja, dan kies je voor je kinderen.
2: Absoluut, zeker.
1: Hoeveel kinderen heb je nog meer?
2: Ik heb er 3.
1: En waar zijn de andere 2?
2: De oudste is lekker aan het rondlopen. Ik weet niet waar. En mijn kleinste is hier binnen het terrein. Die staat daar foto's te maken.
1: Ah, die staat daar foto's te maken. Hallo, hallo. Ja, die is heel klein nog, inderdaad.
2: Ik mag gek op.
1: Hey, en je komt zelf uit?
2: Ik kom zelf uit Enschede, maar ik ben geboren in Groningen.
1: Oké, okay, en waarom de stap van Groningen naar Enschede?
2: Man ontmoet toen in de jongere tijden. En zo ben ik blijven hangen hier.
1: Ja. Bevalt Enschede een beetje?
2: Jawel, het zijn wel leuke, gezellige mensen hier.
1: Je hoort ook wel eens van mensen die dan uit elkaar gaan. Dat ze zeggen, ik ga weer terug naar de roots, naar Groningen in dit geval.
2: Ja, nee, zo is het niet gekomen. Ik heb toen mijn dochter hier gekregen en de vader is in beeld en... Ja, die heeft gewoon recht op zijn kind, dus daarom zijn we hier gewoon ook gaan blijven.
1: Paula, mocht je wat bijgeluiden horen, Soraya zit constant aan de blauwe plopkap van de radio's microfoon te plukken. En dat wil ze ook maar al te graag ook in de mond steken, dan een hele plopkap. Dat gaat er niet helemaal in, lijkt mij, Chantal.
2: Nee, daar moet je nog te klein voor, hè? Ja. Wel interessant, hè?
1: En hoe is dat als alleenstaande moeder, hè, 3 kinderen opvoeden?
2: Heerlijk.
1: Oh, ik zou zeggen van ik mis iemand.
2: Nee, zeker niet. Ik vind het heerlijk. Geen verantwoording, geen stress, geen gedoe. Lekker gaan en staan waar je zelf wil. En... Ja, precies.
1: Ja, sorry, is het helemaal mee eens natuurlijk. En ga je verder nog op vakantie de komende week?
2: Nee, we doen het lekker rustig aan dit jaar. En deze camping, ik denk dat mijn kinderen hier al genoeg uitgeput raken. Dus, maar we gaan wel leuke uitstapjes doen. Misschien pretparkjes, opa en oma bezoeken en... Ja, we kijken wel wat op ons pad komt in de vakantie. Lekker rustig aan doen in ieder geval.
1: Ga lekker genieten.
2: Ja, gaan we zeker doen.
1: Nou, Soraya, nog even wat zeggen?
3: Nee.
1: Zul
2: je altijd zien,
1: nou, dan houden ze zich stil, hè? Dat zul je altijd zien. Dan blijven ze stil. Nou goed, Paula, het is hier gezellig toeven hier op de buurtcamping op het Wolderikspark in Enschede. En ik blijf hier nog even lekker rondkijken.
0: Nou, doe dat vooral. En je bent de hele dag ook in Enschede te vinden. Dus als mensen zeggen van, joh, dit is misschien een leuke tip om heen te gaan, dan mogen ze dat ook doorgeven, toch?
1: Mogen ze altijd doorgeven, dan hoor ik het graag weer van jou.
0: Precies, doen we dat. Dus stuur vooral ook in via de Oost-app als je een leuke tip hebt. Van joh, kom daar eens langs in Enschede. Wie weet staat Oene dan straks wel voor je neus. Tijd voor muziek nu. Krijg je van Tina Turner, Private Dancer.

0: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
1: e-boekhouden.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe
0: geeft ruimte.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Vers aan tafel, vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
10: aan tafel.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: 10:30 is het en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. De dienstregeling van het busvervoer in West-Overijssel staat onder druk. Vervoerder EBS bevindt zich volgens de provincie in een zorgelijke geldsituatie. De bussen blijven voorlopig rijden, maar EBS waarschuwt dat de huidige situatie niet houdbaar is. Het bedrijf zegt dat extra kosten voor het verbeteren van de dienstverlening in de regio IJsselvecht niet voldoende worden gecompenseerd. De provincie Overijssel voert samen met Flevoland en Gelderland gesprekken met EBS. Er wordt naar een oplossing gezocht en de provincie wil voorkomen dat reizigers de dupe worden. Voor de tweede nacht op rij is in de wijk Rode Dorp in Deventer een auto in brand gevlogen. Volgens de brandweer was de brandstoftank van de auto gescheurd. Daardoor was de brand moeilijk te blussen. Uiteindelijk gebruikte de brandweer blusschuim om het vuur onder controle te krijgen. Gisternacht was er dus ook al een autobrand. Dat gebeurde een straat verderop en ook rond 4 uur. Er zijn vermoedens van brandstichting. De politie roept getuigen op om zich te melden. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit aanwijzingen blijkt dat het om een Nederlandse man gaat.
20: Een van die aanwijzingen is dat wij ook een gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
19: De politie heeft de opname laten onderzoeken. Op basis daarvan wordt er vanuit gegaan dat de stem echt is. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. En de muziekavonden van de Ommebissing krijgen een nieuwe locatie. Het hoofdpodium verhuist van de markt naar evenemententerrein De Voormars. Dat is vlakbij de Vecht. Volgens de organisator is dat nodig omdat het evenement steeds drukker wordt en er op de markt weinig ruimte meer is. De gratis muziekavonden blijven wel bestaan met onder meer optredens van bekende artiesten zoals Bukkus en Monique Smit. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
18: Dankjewel. Het is een zomerswarme dag vandaag, hoewel je dat nu misschien nog niet zou zeggen. Want het is nog een beetje bewolkt. Het is een graadje of 18 momenteel. Maar op een gegeven moment dan gaat die bewolking doorbroken worden en gaat de zon zijn werk doen. Dat gaat vanmiddag nog wat beter lukken en dan warmt het op tot zo'n 26 graden. Op de A35 Enschede richting Almelo. Daar is tussen knooppunt Buren en knooppunt Azelo 2 kilometer vertraging in verband met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook daar is om die reden dicht. Paula Keizer.

0: juist en nergens goed voor. Ze zijn in elk geval goed voor een hoop mooie muziek, toch?
1: Paula's platenkast.
0: En over mooie muziek gesproken, joh. Ik heb een pareltje meegenomen uit mijn platenkast van de Eagles. Ja, dan zou je natuurlijk kunnen denken, het allermooiste nummer van de Eagles is Hotel California. Is ook een heel mooi nummer, maar in alle eerlijkheid niet mijn persoonlijke favoriet. En daar wou ik je toch even aan blootstellen. Ik weet zeker dat je hem kent. Het is absoluut geen onbekend nummer. En volgens Don Henley, een van de Eagles-leden natuurlijk, zou het een beetje duivelse country rock zijn, omdat het wat donkerder is dan wat ze anders maken. Nou, ik weet niet of ik het daar dan helemaal mee eens ben. Ik vind het vooral hele fijne muziek. Uit 1965 is dit One of These Nights.

0: Je hoorde de Eagles, One of These Nights. Niet uit 1965 natuurlijk, maar uit 1975. Wel een van mijn favorieten.
1: Paula's platenkast.
2: Je voelt je thuis.
1: Radio Oost.
2: Thuis. In Overijssel.

Dit is toch het toppunt van de jaren 90. Wat heerlijk. Peter Andre hoorde je, Mysterious Girl. Nou, ik zit helemaal wel in dat zomerse vibeje. Als je dan aan het zwembad ligt of zo. En dan zie je, zo ziet hij er zelf ook een beetje uit, hè, Peter Andre. Met van dat haar alsof hij zelf net ook uit het zwembad komt. Een paar minuten voor 11 is het inmiddels. Een hele goede morgen. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. Zometeen hoor je meer van onze Oene. Die is namelijk op pad in Enschede. Momenteel nog op het Woldrikspark, waar een buurtcamping gaande is. Maar mocht jij zeggen, nou, weet je, ik heb echt nog een leuke tip waar hij heen zou kunnen. Laat het vooral eventjes weten via de Oost-app. En misschien dat hij dan nog wel even bij jou langskomt of bij jouw tip langsgaat. Ik heb in elk geval nu deze voor je. Tot aan de klok van 11. Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De dienstregeling van het busvervoer in West-Overijssel staat onder druk. Vervoerder EBS bevindt zich volgens de provincie in een zorgelijke geldsituatie. Voor de tweede nacht op rij heeft er in de wijk Rodendorp in Deventer een autobrand plaatsgevonden en zijn vermoedens van brandstichting. En de politie heeft gisteren een grote partij grondstoffen voor drugs gevonden in een bedrijfspand in Deventer. Eén verdachte is aangehouden. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het

0: Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: Let's go! Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. Paula Keizer.

Ik vind het zo knap als je zo kan fluiten. Ja, dat klinkt misschien als de normaalste zaak van de wereld, maar volgens mij is dit best lastig. Er zijn ook mensen die zijn kunstfluiter, hè? Dat klinkt echt prachtig. Ja, ik ben er zelf niet voor in de wieg gelegd. Ooit overigens gebeten door een hond ook, dus dat wil niet meer met mijn mond. Maar goed, Marlo krijg je met EO Technology. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

Michael Jackson op Radio Oost en Beat It hoorde je. Ja, net triest nieuws binnengekomen. Vorig jaar stond ze nog op Dickie Woodstock in Overijssel natuurlijk, Steenwijkerwold. Bonnie Tyler, zangeres, is helaas overleden. 75-jarige leeftijd. Het nieuws is onlangs via de website van Bonnie Tyler naar buiten gebracht. Gisteren onverwachts is het gebeurd als in een ziekenhuis in Portugal. Als gevolg van de ziekte waarvoor zij werd behandeld, aldus de familie. En dat was blijkbaar heel erg onverwacht. Want ik zag dat er ook nog allemaal concerten van haar gepland stonden. Zo zou ze later deze maand nog in Duitsland komen. Ook in oktober zou ze daar nog zijn. En ze was dus bijna een jaar geleden nog hier in Overijssel op Dickie Woodstock. En dat klonk toen zo.

Ze zong van alles, onder meer dus ook deze cover van Tina Turner. Ja, en wat mij betreft was zij wel echt een heldin in de muziekwereld. Dus vandaar Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler. Helaas overleden, net bekend geworden, 75 jaar is ze geworden.

Bonnie Tyler hoorde je. Holding out for a hero. En wat een heldin was zij in de muziekwereld. Helaas net bekend geworden. Ze is op 75-jarige leeftijd gisteren overleden in een ziekenhuis in Portugal.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert heb ze alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze van een holt.
10: Korter.
9: Een bult holt bij RTT.
10: Korter.
9: RTT holt.
10: Korter.
9: Holt.
11: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: 11:30 is het en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Voor de tweede nacht op rij is in de wijk Roderdorp in Deventer een auto in brand gevlogen. Volgens de brandweer was de brandstoftank van de auto gescheurd. Daardoor was de brand moeilijk te blussen. Uiteindelijk gebruikte de brandweer blusschuim om het vuur onder controle te krijgen. Gisternacht was er dus ook al een autobrand. Dat gebeurde een straat verderop en ook rond 4 uur. Er zijn vermoedens van brandstichting. De politie roept getuigen op om zich te melden. Er is een beetje hoop voor zwaar obese kinderen en volwassenen die door een hersenbeschadiging kampen met extreme hongergevoelens. Artsen konden er weinig tegen beginnen, maar er lijkt nu toch een effectieve behandeling te zijn. Rowan van 14 jaar uit Zwolle heeft zo'n speciale vorm van obesitas. Hij kreeg dat ruim 1 jaar geleden te horen.
14: Ja, ik heb eigenlijk de hele dag honger. En daardoor denk ik dat je wel de hele dag aan eten denkt.
15: Ja.
14: Eigenlijk heb ik een beetje plakband aan mijn lichaam zitten. Dus die vangt eigenlijk alle koolhydraten en vetten op. En die plakt het dan aan mijn lichaam vast. Zo noem ik het altijd.
13: Nou, er wordt gewerkt aan een medicijn. Of het medicijn ook op de Nederlandse markt komt, is aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kijkt daar nu naar. Door de aanvallen in Iran wordt tanken opnieuw duurder. Vannacht bombardeerde Amerika militaire doelen van Iran bij de straat van Hormuz. Iran viel vervolgens Amerikaanse militaire basis in het Midden-Oosten aan. Door de escalatie is de olieprijs weer aan het stijgen. En dat gaan we dus ook weer merken aan de pomp, zegt deze verslaggever.
16: De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn.
13: Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is bijna tot stilstand gekomen na 2 dagen op rij van Amerikaanse aanvallen op Iran. Het Deventer ziekenhuis moet verpleegkundigen met terugwerkende kracht meer betalen voor bereikbaarheidsdiensten. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. Het ziekenhuis betaalde sinds maart 2024 een lagere vergoeding, omdat het die diensten aanmerkte als diensten waarvoor je buiten je normale werktijden kan worden opgeroepen. Volgens de rechter is dat in strijd met de CAO. Zorgvakbond Nu 91 spreekt van een belangrijke overwinning die ook gevolgen kan hebben voor andere ziekenhuizen. Het Deventer ziekenhuis zegt de definitieve uitspraak af te wachten en die zorgvuldig te zullen opvolgen. En je hoorde Paula net misschien al zeggen, zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Tyler lag onlangs lange tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. De zangeres overleed in een ziekenhuis in Portugal. Nou, er werd net al een mooi plaatje gedraaid, maar je kunt daar ook van andere nummers kennen.

0: Ja, ze brak door in de jaren 80 met het nummer Total Eclipse of the Heart. Ook is ze bekend van nummers als It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Natuurlijk de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose. En jij vertelde net al, Paula, dat ze vorig jaar inderdaad nog te zien, te horen was, te bewonderen was op Dickie Woodstock.
1: Ja, Steenwijker Wold. En we hebben daar toen ook kaarten voor weggegeven, weet ik nog. En ik baalde zelf ook van dat ik er niet bij was. Want ik heb heel veel positieve verhalen gehoord van mensen die er dus wel bij waren. Ook luisteraars van ons natuurlijk. Het schijnt echt een fantastische avond te zijn geweest.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder als je daar inderdaad dan nu wel bent geweest. En dan toch ja, misschien haar dus voor het laatst wel hebt zien optreden eigenlijk.
1: Extra waardevolle herinnering.
0: Zo is dat. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Graadje of 18 is het momenteel. Het wordt toch nog wel iets warmer. Dat lijkt misschien nu niet zo, maar het gaat echt gebeuren. Het is nu nog wat bewolkt, maar als de zon doorbreekt, dan gaat het opwarmen tot zo'n 25 à 26 graden.
2: Paula Keijzer.

0: Rod Stewart, Crazy About Her. Wat is eigenlijk ook een heerlijk nummer, hè?
1: Zomer in Overijssel.
0: Wat ook heerlijk is om even lekker te kletsen. En dat kun je ook gewoon doen met iemand die je niet kent. Iemand die je tegenkomt. Bijvoorbeeld buiten als je lekker aan het wandelen bent. Of als je in de rij staat bij de kassa voor de supermarkt. Zo luidt ook de nieuwe campagne van Sieren.
2: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: Inderdaad, een praatje maakt je dag. Want hoe je het ook wendt of keert, misschien heeft de persoon met wie je een praatje aanknoopt wel even dat praatje nodig. Of kun je hem zelf goed gebruiken. Er is altijd iemand, en hopelijk allebei, die er vrolijker uitkomt. En zo leer je elkaar ook een beetje beter kennen. Nou, onze Oene, die dacht dat ook. En die knoopte zo ook een praatje aan met Roxy. Dat deed hij in Woldrikspark in Enschede, want daar is deze week een buurtcamping.
3: Ja, Paul, ik sta bij Roxy uit Enschede. Ja, Roxy... Jij woont in Hengelo, maar we staan uiteraard in Enschede. Ja, jij zei, ik heb 3 dingen, ADHD en wat nog meer?
4: PDD-NOS en PTSS.
3: Nou, die tweede mag je even toelichten, wat houdt dat in?
4: Dat betekent dat ik een vorm van autisme heb. Nu heet dat tegenwoordig autisme spectrumstoornis. Dat heeft eigenlijk mee te maken dat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen anders doe... en bepaalde dingen op een bepaalde manier moet hebben, want anders raak ik in de war.
3: En de derde?
4: Ja, dat is PTSS, dus posttraumatische stressstoornis. Dat heb ik door een trauma opgelopen.
3: Daar gaan we het daar verder niet over hebben. Hoe ga je daarmee om met die 3 dingen?
4: Ja, het kost wel... Het is me heel dichtbij. kost wel af en toe wel wat moeite, zeg maar. Maar ik ben nu 34 en ik heb het al sinds ik 4 ben. Dus ik heb ermee leren omgaan. Het is wie ik ben, dus...
3: Ja. Krijg je er ook medicatie voor?
4: Nee, niet meer. Ik vroeger wel. Maar ik werd daar voor mijn ADHD dan. Ik werd daar heel erg slaperig en heel sloom van. Dus toen ben ik er eigenlijk mee gestopt. Dus ik meng het nu eigenlijk door minder suikers eigenlijk te eten. Want ik merk dat als ik te veel suikers eet, dat ik daar gewoon wat drukker van word.
3: Een suikerarm dieet. Wat eet je dan bijvoorbeeld niet?
4: Vroeger had ik heel veel snoep. En echt heel veel snoep. Kilo's en kilo's of snoep en daar werd ik ook heel erg druk van. Maar ik snoep eigenlijk bijna niet meer. Als ik snoep, dan is het meestal komkommers of paprika's. Gewoon echt gezonde dingen.
3: En dan heb je geen last?
4: Nee, wel als ik ergens enthousiast over word, maar over het algemeen...
3: Ja, dat je enthousiast bent, dat kan ik wel zien inderdaad. Je hebt ook een dochter, hoe is het met haar?
4: Ja, gaat goed mee.
3: Oud is ze?
4: 8. Ja.
3: Heeft zij ook iets van de moeder geërfd in dit opzicht? Ja, hoe merk je dat?
4: Ja, ze heeft ADHD. Ze is geconstateerd met als mijn moeder met ADHD. Dus ze lijkt qua uiterlijk heel veel op mij. Maar ze lijkt qua innerlijk ook echt sprekend op mij. En ze heeft heel veel karakters eigenlijk van mij. En ze ook heel veel karakters met ADHD te maken heeft. Dat heeft ze dus ook heeft ze van mij geërfd. Dus ik herken heel veel dingen van mijzelf herken ik in mijn dochter.
3: Maar dan ben je eigenlijk ook een hele goede begeleider voor haar.
4: Ja, eigenlijk wel. Ik weet gewoon heel veel dingen wat ze meemaakt en hoe ze zich voelt. Dus ik kan me daar heel erg in, noem je dat... schakelen, zeg maar. Van hoe zij zich op een bepaalde momenten zich voelt, zeg maar.
3: Mensen die PTSS hebben, wat jij dan ook hebt, die hebben ook vaak begeleiding nodig. Hoe is dat bij jou?
4: Ik heb 1 keer per week ambulante begeleiding. Ik woon op mezelf. Dus ik heb mijn eigen woning. En ik heb 1 keer in de week heb ik begeleiding die me helpt met mijn huis eigenlijk onderhouden. En die mij ook helpt met mijn welzijn. Dat houdt eigenlijk in dat als ik slecht in mijn vel zit of ik er iets meegemaakt waar ik last van heb. Dat ik met hun kan praten en een oplossing kan zoeken, zeg maar. Dat ik een beetje hulp krijg, zeg maar.
3: Hoe vaak komt die begeleiding?
4: 1 keer in de week, ja.
3: En dat is genoeg?
4: Ja, ja, zat. 1 keer in de week, 1,5 uur komen ze dan, dus dat, ja.
3: We staan hier op het Woldrikspark. 5e jaar is die camping hier. Je bent hier ook al voor het 5e jaar, want waarom ben je hier zo enthousiast over?
4: Nou, ik vind kamperen heel, heel erg leuk. En ik heb eigenlijk het geld niet om eigenlijk te gaan kamperen. Want dat is voor mij gewoon te duur. Of om op vakantie te gaan naar bijvoorbeeld buitenland en dat soort dingen. En ik heb eerst in Enschede gewoond. Ik woon dus nu in Hengelo. En toen kwam dit eigenlijk op mijn pad. En toen ben ik 1 keer meegegaan. En ik vond dat zo leuk. Dat ik eigenlijk gewoon ben blijven komen eigenlijk. Het is wel heel gezellig hier. En het enige minpuntje is de pauw. En de haan.
3: Die houdt je s'nachts wakker.
4: Ja, die houden ons s'nachts wakker. Maar buiten dat om is het echt heel erg gezellig. Dus ik vind de sfeer gewoon heel erg leuk. En het is gewoon gezellig. Het is kleinschalig. Het is overzichtelijk. Ja, ik vind het gewoon leuk. En ik vind kamperen gewoon heel erg leuk. En het is niet duur. Dus het is ook nog, er worden gewoon leuke dingen georganiseerd ook.
3: Nou, Roxy, dankjewel. Geniet ze.
4: Dankjewel.
3: Nou, Paolo, je hoort het, Roxy, die dus uitermate genieten van het weekje kamperen hier in het Woldrikspark in Enschede.
0: Ah, wat heerlijk, wat heerlijk. En mooi ook dat er dan zoiets bestaat, toch? Als zo'n buurtcamping. Oene is de hele dag nog in Enschede. Mocht je nog leuke tips voor hem hebben, stuur ze dan vooral even in.

wordt hier altijd zo vrolijk van. Onze eigen Ammar uit Deventer hoorde je met Al heb je niet. Ja, en dat waren wijze woorden ook, hè, die hij sprak. Al heb je niet, maak toch een feest. Ja, dat is toch ook zo. Ze zeggen altijd, het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Beetje een cliché, maar clichés zijn vaak ook wel waar. En dat is in dit geval ook zeker zo. Een paar minuten voor 12 is het.

0: steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in Lizaine Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Lizaine Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De dienstregeling van het busvervoer in West-Overijssel staat onder druk. Vervoerder EBS bevindt zich volgens de provincie in een zorgelijke geldsituatie. Bij een woning in Kampen is vannacht ingebroken. De politie doet vandaag verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. En inwoners van de regio IJsselvecht kunnen hun medische gegevens straks met toestemming digitaal delen met zorgverleners. Dat en meer lees je op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk...

0: revolvercadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. Naar voorbaas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
3: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fcTwente.nl/grondlegger.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Estefan en Oya Mikanto. Nou, de stemming die zit er in elk geval in. Zullen we dan ook maar even een zomerspakketje weggeven? Ja, maar onder meer een zonnebril erin. Onlangs won Annelie uit Deventer. Die stuurde al een berichtje dat ze hem binnen had en dat ze de zonnebril direct had opgezet. Nou, hartstikke fijn. Veel plezier ermee. Jij kan dus ook zo'n pakketje winnen. Het enige wat je hoeft te doen is te raden wat er gebeurde toen Oene net op pad was. Ja, onze verslaggever Oene die is de hele dag in Enschede. Zojuist hoorde je hem nog vanuit het Woldrikspark. Nou, mocht jij nou denken, hey, ik heb ook een leuke tip voor Oene in Enschede, laat het vooral weten via die Oost-app. Want wie weet komt die dan wel bij jou langs. Maar wat je ook nu kan doen is meeraden, of misschien dat je het ook al wel wist, want je hebt het misschien ook al wel gehoord. Oene die was in het Woldrikspark, daar was hij op de buurtcamping. Voor mensen met kleine portemonneeën raakte hij aan de praat met Roxy. Maar waar ging dat gesprek over?
1: Het enige minpuntje is de pauw.
0: Het enige minpuntje is de pauw. De pauw op de buurtcamping zorgt ervoor dat ze slecht slaapt, A. Of antwoord B, Roxy kijkt graag naar talkshows, maar vindt Jeroen Pauw geen leuke presentator. Of optie C, een van haar kinderen is gisteren uitgegleden in een portie pauwenpoep in het Woldrikspark. Laat het maar weten. Het gaat dus om dit stukje.
1: Het enige minpuntje is de pauw.
0: Waar gaat dat over? Gaat het over de pauw op de buurtcamping die ervoor zorgt dat ze slecht slaapt? Gaat het over talkshows die ze leuk vindt, maar ze vindt Jeroen Pauw geen leuke presentator? Of is een van haar kinderen gisteren uitgegleden in een portie pauwenpoep daar in het Woldrikspark? Stuur het in via de Oost-app en win misschien wel.

0: Suzanne Vega hoorde je op Radio Oost met Luca. Tijd om een spel te gaan spelen, deden we net ook. En dat ging over onze Oene, die is vandaag op verslag in Enschede. Je hoorde hem al vanuit het Woldrikspark. Daar is namelijk deze week een buurtcamping voor mensen met een kleine portemonnee. En daar raakt hij aan de praat met Roxy. Maar ja, de vraag is, waar hadden ze het over? En die vraag ga ik ook stellen aan Danielle. Danielle, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar woon jij zelf?
1: Ik woon in Nijverdal.
0: In Nijverdal, oh ja. En hoe is het weer bij jullie? Hier begint de zon langzaam een beetje door te breken.
1: Nou, hier nog niet echt.
0: Oh, nou. Hoop dat hij ook snel bij jullie komt dan.
1: Dat hoop ik ook, ja.
0: Ja. Heb jij al bijna vakantie?
1: Ja, ik moet nog anderhalf week werken en dan heb ik vakantie.
0: Oh, dat is een lekker vooruitzicht, hè?
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Kijk jij er ook zo naar uit? Ben je eraan toe?
1: Ja, ik ben eraan toe.
0: Ja. ik hoorde een zucht in je stem.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben echt toe aan vakantie.
0: Ja, zo druk?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dus, heb je al plannen?
1: Ja, wij gaan na 2 weken naar Luxemburg.
0: Oh, wat prachtig.
1: Ja.
0: Ja, ik ben daar ooit een keer geweest en ik zou best nog wel een keer weer terug willen. Ik zou sowieso zo ver heen rijden dat de tank daar bijna leeg is, dat je die vol kan gooien daar.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar hebben jullie ook een uitje bijvoorbeeld naar het kasteel gepland?
1: Nee, we hebben verder nog niks gepland. We hebben alleen de vakantie gepland en we kijken wel wat we gaan doen.
0: Och, lekker op de Bonnefoy.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk. Nou, misschien dat je daar straks wel in Luxemburg rondloopt met zo'n mooie Radio Oost zonnebril. Laten we eens even kijken wat jij dacht dat het goede antwoord was. Je hoort nog 1 keer de opdracht. Onze Oene in gesprek dus met Roxy daar in het Enschedese Woldrikspark. Maar waar hebben ze het over?
2: Het enige minpuntje is de pauw.
0: Gaat het over de pauw op de buurtcamping die ervoor zorgt dat ze slecht slaapt? Antwoord A. Antwoord B. Roxy kijkt graag naar talkshows, maar vindt Jeroen Pauw geen leuke presentator. Of C. Een van haar kinderen is gisteren uitgegleden in een portie pauwpoep in het Woldrikspark.
1: Is antwoord A. Ze is slecht slapen.
2: Het enige minpuntje is de pauw. En de haan.
3: Die houdt je s'nachts wakker.
2: Ja, die houden ons s'nachts wakker.
0: Je hebt gelijk. Heel goed gedaan. Er hebben een paar mensen gereageerd. Een van de kinderen is uitgegleden in een portie pauwpoep. Ja, ik ben dus een klein beetje een sadist. Ik had dat wel heel grappig gevonden als dat was gebeurd. Maar dat was het niet. Het was inderdaad gewoon het slechte slapen. Hebben jullie een haan in de buurt?
1: Nee.
0: Oh, gelukkig. Want dat kan wel echt vervelend zijn, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, nou, ja. Daar heb je dus gelukkig geen last van. En het vakantie in vooruitzicht. Danielle, het leven is mooi.
1: Ja, zeker.
0: Zo is het. Ik wens je alvast een hele mooie vakantie. Het prijzenpakket komt je kant op met onder meer dus die Radio Oost zonnebril. Heel veel plezier alvast, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg!
1: Doeg!

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Minuutje over 1:30, het is tijd voor het nieuws. Krijg je van Wieke, goedemiddag.
13: Goedemiddag, een flinke zoekactie in Kampen vannacht. Er werd door de politie gezocht naar verdachten van een woninginbraak. Daarbij zetten de politie ook een helikopter en politiehonden in. Volgens omstanders zijn 2 verdachten na die inbraak in een zwarte auto gevlucht. En ze zouden de nacht ervoor ook al in dezelfde woning zijn geweest. Het is niet duidelijk of er ook spullen zijn meegenomen. De politie doet nog volop onderzoek. Voor zover we weten is er in elk geval nog niemand opgepakt. 20 zorgorganisaties in de regio IJsselvecht gaan medische gegevens digitaal delen. Maar alleen als de patiënt toestemming geeft. Daardoor hoeven zorgverleners minder met elkaar te bellen en te zoeken naar informatie. Ook maken ze minder fouten en houden ze meer tijd over voor de zorg. En ook hoeven patiënten niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen. Een man met een rollator is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter in Olst. Het gebeurde rond 11:00 op de Eikelhofweg. Eerder op de avond reed iemand daar vlakbij een lantaarnpaal omver. Die lamp ging stuk en dus was het daar heel erg donker. De man wilde een foto maken van de schade om bij die gemeente te melden. Hij stond erbij deels op de rijbaan. Een scooterrijder zag de man te laat en kon een botsing niet meer voorkomen. Die man raakte ernstig gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En een speciaal tv-programma heeft gisteren voor heel wat nieuwe donateurs gezorgd voor Alzheimer Nederland. In een live-programma werd er aandacht gevraagd voor die ziekte. En dat gebeurde onder meer door het verhaal van oud-wielrenner Erwin Nijboer uit Denenkamp. Hij vertelde daar over zijn diagnose.
14: Ik had het zelf niet aan zien komen. En dat was in het begin wel heel zwaar. Hoe lang heb ik nog te leven? Daar ga je aan denken. Ik hoop dat het nog heel lang zo blijft zoals ik nu ben. Ik hoop het nog jaren. En niet dat ik helemaal aftakel. Dat wil ik zelf niet. Dat gaan we niet doen.
13: Ja, een intens verhaal. Het was sowieso een verdrietige uitzending, vond ik. Ik heb een aantal dingen even terug zitten kijken. Maar heel belangrijk dat hier aandacht voor wordt gevraagd, voor dementie en Alzheimer. En dit programma van gisteravond heeft uiteindelijk voor meer dan 11.000 nieuwe donateurs gezorgd.
12: Zo, wat goed zeg.
13: Ja, heel belangrijk.
12: Ja.
13: Je kunt het rustig nalezen en rustig bekijken, ook het andere nieuws, op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dankjewel, Wieke. Tijd voor het weer dan, krijg je van Margot Ribberink. Margot, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Paula.
12: Ja, het is nog een beetje bewolkt, maar die zon is, dacht ik, op een paar plekken al wel doorgebroken, toch?
15: Ja, de bewolking is iets dunner dan gisteren, dus er valt ook geen motregen uit. Laat af en toe een spaarzaam gaatje toe. Maar de wind uit een noord-noordwestelijke richting komt vanaf de Noordzee. En daar komt ook die vochtige lucht en die bewolking vandaan. Pas als de wind echt gaat draaien en een oostcomponent gaat krijgen en er drogere lucht wordt aangevoerd, ja, dan zullen we de zon wat vaker zien. Ik denk dat het vanmiddag later op de middag wel gaat gebeuren. Zo tweede helft van de middag. En vanavond, daar gaat het wel opklaren. Dus dan krijgen we de zon echt wel wat vaker te zien. En dat die bewolking invloed heeft op de temperatuur, dat zie ik ook vandaag weer, net zoals gisteren. He, op de meeste plaatsen is het zo'n 20 tot 22 graden. We gaan natuurlijk nog wel een eindspurtje maken als de zon nog even meedoet. En dan komen we uit op zo'n 23 tot 24 en lokaal 25 graden.
12: Kijk, dat zijn de betere berichten. De komende dagen gaan we die zon ook nog wel zien, toch?
15: Zeker. Vanavond schijnt de zon volop tot 10 uur. En dan gaat die onder. En dan krijgen we vannacht toch wel weer bewolking vanaf de Noordzee met een noordelijke wind. 12, 13 graden zijn de minimumtemperaturen. En morgen, ja, dan hebben we wellicht in het noorden nog even last van die wolken. Maar sneller dan vandaag komt de zon erbij. En wat dat betreft wordt het een mooie dag vandaag morgen. En je merkt het meteen aan die temperatuur. Met de naar noordoost draaiende wind krijgen we al temperaturen morgen van 26 tot 28 graden. En in het weekend en ook begin volgende week blijft de wind uit de noordoosthoek komen. Warme, droge lucht, dus heel veel zonneschijn. En ook hogere temperaturen, zo'n 28 tot lokaal 30 graden. Hoger waarschijnlijk niet, hè. De hitte boven Frankrijk, die blijft ons bespaard. Daar wordt het 35 tot 40 graden. Omdat die wind bij ons uit de noordoosthoek blijft waaien. Dus dat is in ieder geval de hoek waar de droge warmte vandaan komt. Dus we gaan wel naar tropische temperaturen. Maar het zal duidelijk anders aanvoelen dan die hittegolf eerder deze maand juni.
12: Nou, nu merk ik altijd aan mezelf dat ik dan zeg van, hey, de zon gaat schijnen, dat is goed nieuws. Maar het is natuurlijk minder als daardoor dan ook de regen wegblijft. Want die hebben we natuurlijk ook nodig. Hoe zit het daarmee?
15: Ja, dat is echt wel een probleem aan het worden. Want we hebben natuurlijk veel te weinig regen gehad. Het neerslagtekort is behoorlijk opgelopen. Met name op de droge zandgronden in onze provincie. En neerslag komt er nog niet aan, is niet in zicht. Wellicht de week van 17 juli. Dus dan zijn we alweer een hele week verder. Dan zie ik wel wat storingen dichterbij komen. Maar tot die tijd hebben we dus te maken met een sterke verdamping. Omdat de zon natuurlijk overuren draait en het ook zo warm wordt. Dus in eerste instantie neemt die droogte alleen maar toe. Hopelijk krijgen we dan toch een omslag rond 17 of 18 juli.
12: Oké, duidelijk. Margot, dankjewel. Fijne dag.
15: Graag gedaan.
12: Doeg. Nog even een korte blik op de weg. Op de A1 is het weer feest tussen Oldenzaal en de Duitse grens. Daar staat 2 kilometer en daar word je 4 minuten lang heb je een vertraging. Dat is daar dicht. Je wordt via de af- en omrit af- en oprit omgeleid in verband met de grenscontrole daar. En ook op de N719, daar is 5 minuten vertraging tussen Emmeloord Blokzijl en Emmeloord Vollenhoven. Heb je daar dus een klein beetje file.
16: Paula Keijzer.

0: Bruce Springsteen hoorde je met Hungry Heart. En wie je zo meteen gaat horen, dat is onze Oene. Want Oene, jij bent de hele dag op pad in Enschede, hè?
1: Zeker. En ja, je hebt vanmorgen een oproep gedaan, beste Paula. Mm-hmm. Ja, als je nog een tip hebt waar ik langs kan gaan. Nou, dat heb ik geweten. Want ik kreeg inderdaad een tip om naar de soccertoernooi te gaan van FC Twente bij Emos in Enschede. Dat begint zo rond een uur of 1. Dus ik ben op weg daar naartoe. Misschien maak ik nog even een filmpje. En wat het soccercamps toernooi inhoudt. En dat in de vakantie. Want ja, dat is het natuurlijk wel. Als de kinderen dat ook leuk vinden. Nou, we horen daar straks meer over.
0: Helemaal goed, Oene. Tot straks. Dankjewel.
1: Tot zo.
0: Heb jij dus ook nog een tip? Stuur die dus vooral in. Kan gewoon via de Oost-app. En misschien komt Oene dan wel bij je langs.

0: Geniet van het mooie weer. Hallihallo, daar zijn we weer.
1: Zomer. Op Radio Oost.

Roos met het midden. Het is een paar minuutjes voor één. Fijn dat je lekker luistert. Zometeen na de klok van één hoor je Oene. En die gaat even een balletje trappen. Hoe dat precies zit, vertelt hij straks zelf. Eerst is dit Helene Fischer.

0: Maar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1986?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Het nieuws in Overijssel. Er groeit op steeds meer plekken in ons land verzet tegen Duitse windmolens vlak over de grens. Gemeenten als Losser maken zich zorgen. Ze zeggen tegen Nieuwsuur dat sommige windmolens te dichtbij komen en dat ze ook gevolgen hebben voor de natuur. En een automobiliste is gewond geraakt bij een ongeluk op de Padmossingel in Enschede. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die

0: De zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heerden heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Trent Darby. En Dance Little Sister maakt het 7 over 1. Een hele goede middag. En dat zeg ik ook tegen onze Oene Loonstra, die lekker op pad is. Oene, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Paula. Ja, weet je, ik zei nou een kwartier geleden dat ik op weg was, naar Emos, de voetbalvelden in Enschede. Daar worden de soccer games gehouden. Nou, mm-hmm. Ik ben daar nu gearriveerd. De kinderen, die wordt nu een soort van quiz met vragen over FC Twente voorgelegd. Ja. Ik sta daar nu en zometeen hoor ik van een van de organisatoren van de Twente Academy, zoals het zo mooi heet, wat die soccer games inhouden.
0: En hoe ben jij zelf eigenlijk met een voetbal?
1: Ja, van, ja, ik ben wel FC Twente fan. Ik kom hier wel een soort van thuis. Zeg maar
0: kun je ook een balletje trappen?
1: Nee. Wel keeper.
0: Oh ja? Kunnen we dat straks niet even proberen? Of is het niet zo'n feest?
1: Stap aan de woord.
0: Oh, ik gooi weer allemaal dingen erin die niet de bedoeling zijn, Oene. Sorry, ik wil je ook niet in verlegenheid brengen. Nee. Zometeen dus meer daar vanaf de voetbalvelden. Oene, tot zo.
1: Oké, tot zo.

0: Cher en Strong Enough.
1: Zomer in Overijssel.
0: En er wordt ook heel wat kracht getoond in Enschede. Want Oena, jij bent daar, nou, we mogen het best een voetbalfeestje noemen, toch?
2: Ja, zeker. Voor kinderen tussen de 5 en 15 jaar worden de Soccer Games georganiseerd vanmiddag bij EBOS in Enschede. En daar is ook de Twente Academy, samen met Heracles natuurlijk, bij betrokken. En een van de mensen van die Academy, dat is Niels Kroes. Niels, ja, waarom worden die Soccer Games gehouden eigenlijk? Waarom?
3: Ja, laat ik eerst eventjes heel veel ingaan op hetgeen wat jij aangaf. Ja, we hebben een samenwerking, zeg maar, met FC Twente. En van daaruit organiseren wij dus namens FC Twente deze twee- en driedaagse. In dit geval een tweedaagse. En wat vroeg men net?
2: Ja, we vroeg, waarom worden die Soccer Games gehouden?
3: Ja, eigenlijk heb je... hoeveel kinderen willen al niet uitkomen of voetballen voor een BVO zoals Twente als voorbeeld? En krijgen die kans niet, omdat ze bijvoorbeeld de kwaliteit niet hebben, niet geschouwd worden of wat. Maar op deze manier kunnen ze toch een soort van FC Twente beleving, ervaring ondergaan tijdens deze twee, drie daagse. Waarin we lekker gaan voetballen en daaromheen alles proberen zo BVO-waardig mogelijk aan te kleden en in te vullen.
2: Duidelijk. Maar waarom dan juist in de zomervakantie?
3: We doen het in alle vakantieperiodes. Dus eigenlijk in de vakantieperiodes, omdat dan de kinderen vakantie hebben.
2: Ja, ze zijn vrij. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen, meneer Kroeze, het is wel goed, ik ben vrij, ik ga niet voetballen.
3: Nou ja, dat is hun keuze. Hè. Iedereen kan meedoen. Het was trouwens van 6 tot 15 jaar. Maar iedereen kan meedoen die dat wil. En dan kunnen ze kiezen uit de 2- en 3-daagse. Bij verschillende locaties of verschillende momenten. Zoals deze week hebben we dan het Triscomplex gaat en Neo gaat op maandag, dinsdag, woensdag. En vandaag en morgen hebben we hier bij EMOS. En in augustus hebben we nog weer bij Sparta Enschede. En zo hebben we andere vakanties hebben we weer bij andere locaties. Dus keuze genoeg voor degene die je graag willen. Dus het is helemaal eigen keuze van kind en ouder.
2: We staan nu in de kantine van EMOS. Ze hebben net quizvragen gehad. Die gingen onder andere over FC Twente, maar ook over het WK voetbal. En ook hele recente vragen.
3: Ja, dat klopt. We houden altijd met tijdens een twee- of een driedaagse. Altijd vaak op dag één, maar afhankelijk van het weer kan het ook op dag twee of drie zijn. Een FC Twente Sockcams quiz. En uiteraard gaat dat hoofdzakelijk over FC Twente. Hè? Het is FC Twente Sockcam. Dat zijn 20 vragen met A-B-keuze. En daarnaast hebben ze 10 vragen over iets wat heel recent is momenteel. Dat is het WK. En waarschijnlijk volgende kinderen dat heel nauwlettend. Dus we hebben daarom ook gekozen om de 10 WK-vragen tussen te zetten.
2: De quiz is nog bezig. 30 vragen zijn nu bij vraag 28. Bij welke wedstrijd vielen de meeste doelpunten? A, Nederland, Zweden, B, Duitsland, Curaçao. En dan is je alweer weg. Dat is het antwoord.
3: Het oud-woord is natuurlijk Duitsland, Curaçao.
2: Wat is er moeilijk, hè? Hey, wat gaat er na de quiz gebeuren?
3: Na de quiz gaan ze even naar de kleedkamer, pakken ze een bidonnetje en dan gaan ze naar het veld toe. En dan gaan ze een blokje draaien. En een blokje is eigenlijk gewoon in een aantal oefeningen in circuitvorm. Waarbij ze ook kwartier doordraaien. Daarna hebben ze nog even een korte pauze. En gaan we de dag afsluiten met partijvormpjes. Want dat is hetgeen wat, als je de kinderen vraagt, misschien straks, wat vind je het allerleukste? Dan gaan ze waarschijnlijk zeggen partij.
2: Ze hebben ook allemaal dezelfde soort t-shirts aan met hun eigen naam achterop.
3: Ja, ze hebben allemaal een tenuutje. Dat hebben sowieso iedereen erbij. En hun eigen keuze is zeg maar of ze er ook nog bedrukking op willen hebben. Dat houdt in naam en rugnummer. Maar dat kan dan tot bijvoorbeeld een week van tevoren, anderhalf week van tevoren in verband met de bedrukking. Maar tenuutje uiteraard, stukje eenheid, FC Twente uitstraling, Castoren. Ja, de bedrukking voor degene die dat mooi vindt om hun naam en rugnummer achterop te hebben.
2: In de FC Twente is de kleur rood, wat eigenlijk de hoofdmoot is. Deze t-shirts zijn blauw. Wat gaat die fout?
3: Nou, volgens mij even Twente speelt ook wel eens in blauw, toch? Wij hebben nu gekozen voor blauw, want we willen niet altijd hetzelfde hebben. Dus de vorige keer hebben we heel de tijd rood gehad. En nu hebben we ervoor gekozen om in blauw te spelen. Twente speelt ook vaak nog in blauw. Dus het is wel Ja, het komt wel overeen met wat Twente ook in de praktijk heeft. En het is, als kinderen vaker meedoen en je krijgt ook hetzelfde tenuutje, ja, dan is dit leuker om een keer een ander tenuutje te krijgen.
2: Wat praat jij dit recht, joh?
3: Ja, is dat zo?
2: Ja.
3: Nou ja, ik weet niet. Ik vind, ja.
2: Maar netjes gedaan, moet ik zeggen.
3: Nou, bedankt.
2: Nou, de kinderen zijn nu klaar met de vragen. Ze worden bedankt voor de deelname. Nu gaan ze zo het veld in, hè?
3: Ja, nu gaan ze lekker met hun trainer mee, met het groepje mee. Gaan ze er, denk ik, via de kleedkamer bidonnetje pakken. En dan gaan ze naar het veld en dan gaan ze lekker voetballen.
2: Nou, daar gaan we dan om 14:15 wat meer over zien en horen. Dankjewel, tot nog toe.
3: Ja, graag gedaan. Dus jij ook bedankt.
2: Nou, Paula, de Soccer Games die zijn eigenlijk al begonnen met de quiz. En nu gaan ze zo meteen met z'n allen het veld in.
0: Ah, heerlijk. Nou, dat moet er ook vast leuk uitzien, Oene. Want de kinderen hebben daar ongetwijfeld ontzettend veel plezier. En als je het mij vraagt, is er niks mooier dan mensen die gewoon veel plezier hebben met elkaar. Om daar dan ook van mee te genieten, toch?
2: En zo is het maar net, inderdaad.
0: Oene, dankjewel. En tot later, want je bent nog wel even op pad.
2: Ja, zeker. 14:15 ben je Willem en Wieke.
0: Oké, nou, dit was dus ook al een tip. Mocht jij nou ook nog een tip hebben voor iets waar Oene naartoe kan, laat het dan vooral even weten. En misschien is hij daar dan wel. Oene, dankjewel.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek.
0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek.
0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek.

0: heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag, Wieke.
6: Goedemiddag. Op steeds meer plekken groeit het verzet tegen Duitse windmolens vlak over de grens, blijkt uit nieuw onderzoek van Nieuwsuur. Gemeenten als Losser maken zich zorgen. Volgens hen komen sommige windmolens wel heel dicht bij Nederlandse huizen en hebben ze ook gevolgen voor de natuur. De gemeente wil dat onze regering zich daar meer mee gaat bemoeien. Maar volgens het kabinet zijn het vooral de provincies die met Duitse overheden in gesprek moeten. Uiteindelijk beslist Duitsland zelf over de bouw. Verschillen in regels spelen ook een grote rol. In Duitsland mag een windmolen vaak veel dichter bij huizen staan dan hier in Nederland. Een automobiliste is gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Patmossingel in Enschede. Haar auto raakte van de weg en botste tegen een boom in de middenberm. Die klap was enorm. Een koplamp van haar auto werd 20 meter verderop gevonden. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en haar auto is totaal los. Die is inmiddels weggesleept. En de politie is op zoek naar een man die begin dit jaar de klantenservice van Odido misleidde en zo die hele grote hack mogelijk maakte. Ook die was eerder dit jaar, waarbij heel veel gegevens naar buiten kwamen. En uit aanwijzingen blijkt dat het nu dus om een Nederlandse man gaat.
7: Een van die aanwijzingen is dat wij ook een gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
6: Ja, de politie heeft die opname dus laten onderzoeken. En op basis daarvan wordt er vanuit gegaan dat de stem echt is. Als de man zich niet gaat melden, dan maakt de politie het gesprek en dus ook de stem openbaar. En dat zal voor een nieuwe draai in deze zaak kunnen gaan zorgen. Meer nieuws uit onze eigen provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
5: Dankjewel, Wieke. Het is is het nog steeds bewolkt? Ja, ik had verwacht dat die zon er nu wel iets meer doorgebroken zou zijn. Nee, nog steeds bewolkt. 21 graden momenteel. Hoewel, Wieke, jij was net buiten. En je
6: ik sta hier met rode koontjes zo'n beetje.
5: Ja, heb je de zon al een beetje gezien hier?
6: Zeker.
5: Oké, dus hier is de bewolking al wel wat weggetrokken.
6: Redelijk weggetrokken en hij brandt er ook aardig goed doorheen, zal ik je zeggen. Ik heb het bloedheet.
5: Oké, nou, ik hoop dat die op andere plekken ook al een beetje weg is getrokken, die bewolking. En dat de zon ook wat meer schijnt. Dan kan het ook nog wat gaan oplopen qua temperatuur tot maximaal een graadje of 25 zelfs. Momenteel op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Kleine file van een kilometertje of 4 en dat zorgt voor 8 minuten vertraging. Nou, als je dan toch in de file staat, zet die radio dan maar wat harder. Want dan krijg je straks fijne muziek van Joe Cocker en La Bouche. En je gaat meer horen over het evenement dat vanavond in Enschede gaat zijn. Met echt een hele vette artiest.
8: Paula Keizer.

0: Joe Cocker op Radio Oost. En Unchain My Heart. Vanavond is het weer volop feest in Enschede. Gisteren was het nog gaande op de Grote Markt in Zwolle. Muziekfeest op het plein. Maar vanavond barst het feest los op de Oude Markt in Enschede. Daar is namelijk het gratis festival Grol Summer Sounds. Monique Richters, die zorgt ervoor dat alles daar op rolletjes loopt. Monique, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jeetje, wat hebben jullie een avond voor de boeg, zeg. Frans Duits zag ik staan, een coverband komt er. Dat wordt gegarandeerd een feest.
1: Ja, maar Grol Summer Sounds is altijd een feestje. En we hebben dit jaar drie avonden, waar we deze avond beginnen met de zomeraftrap. Uh-huh. Deze avond was ook een beetje met in het achterhoofd, als Nederland door zou gaan, zouden ze de kwartfinale spelen.
0: Ah, tuurlijk.
1: En uit mijn hoofd zou dat Nederland-Canada, geloof ik, zijn. Maar we hebben er voor deze avond geen Nederland-Canada, maar Frans-Duits. Dus dan blijven we een beetje in de sfeer. Hè?
0: Nou, dat is minstens zo leuk, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En heb ik het nou goed gezien dat dit een jubileumeditie is? 30 jaar?
1: Nee.
0: Ah, oh, ik dacht ergens te zien dat jullie sinds 1996 bestaan. Ik denk, verrek, dan is het de 30ste
1: keer. Ja, de donderdagen zijn overgegaan. En veel mensen gebruiken die term nog, want het werkt lekker. Is het overgegaan in de Summer Sounds.
0: Vandaar.
1: Ja. Maar ze bestaan al heel lang in deze vorm.
0: En hoe lang doe jij dit dan al?
1: 15, 16 jaar zo'n beetje. Ja.
0: Want jij bent producent. Hoe werkt dat dan? Wat doe je dan?
1: Ja, wij produceren samen met onze partners van de Bruisende Binnenstad. Daar zit de horeca in, daar zit het ondernemersfonds in, Partners Muziekkwartier en wij. Uh-huh. En een gedeelte van de avond produceren we samen met Metropool. Bijvoorbeeld 16 juli hebben we een live editie met Douwe Bob en Thijs Boontjes. Daar doet Metropool programmeert daar. En de 23e hebben we de laatste Grol Summer Sounds. Dat wordt de Bulke Op Air editie.
0: Ja, wat mooi dat jullie die naam nog gebruiken.
1: Ja, die hebben wij dankzij Marcel Kuijer en oud-eigenaren van het Bulke Op Air mogen wij die naam blijven gebruiken voor die avond.
0: Ach, wat leuk. Ja, want Bulke, dat is helaas niet meer natuurlijk.
1: Nee. Maar we in deze, als we dit blijven welke op, dan blijft die naam toch een beetje behouden. En dat zit zo ingebakken in Enschede. Iedereen weet als je zegt welke op, waar we het over hebben. En zijn we heel blij mee.
0: En hoe staat het ervoor voor vanavond? Moet er nog veel gebeuren of kun je achteroverleunen, Monique?
1: Nee, we kunnen nooit achteroverleunen, maar we hebben. We hebben het podium staat, alle materiaal staat. Straks nog even puntjes op de i. En dan kunnen we beginnen. En om 7:00 beginnen we met twee lokale DJ's. Sven Elias en Rob Tonen. Die maken er een feestje van. Daarna hebben we een super coverband Sessions. Die hebben we nog uitgebreid met extra blazers. Dus er staat 10 man op het podium. En dan hebben we Frans Duits, die er nog even een feestje van maakt. Dus we hebben er zin in.
0: Dat kan niet anders dan een geslaagde avond gaan worden dus. Monique, dankjewel. Veel plezier ook vanavond. Ja. En succes nog met die laatste
1: kom kijken, zou ik zeggen.
0: Dank. Vanavond vanaf 7:00, dan barst het feestgedruis dus los. Gratis kun je daar naar binnen. En om vast even in de stemming te komen, dacht ik, laten we gewoon alvast genieten van Frans Duits. Ik heb wel een van mijn favorieten gekozen. Ik hoop dat je dat goed vindt.
1: Ja, helemaal goed.
0: Toch? Dit is namelijk het gevoel wat denk ik veel mensen hebben als ze 's avonds bij een feestje staan. En daar is vanavond ongetwijfeld een goed voorbeeld van. Morgen is pas morgen. Ik heb

Frans-Duits hoorde je dus. Vanavond staat hij op de Oude Markt in Enschede bij de Summer Stage. Summer Sounds moet ik zeggen, sorry. Het barst daar vanaf een uurtje of 7 los en je kan er gratis naar binnen. De komende donderdag is daar überhaupt feest. Ook volgende week donderdag en die donderdag erop. Zometeen na de klok van 2 hoor je Jan-Willem Kopers op je radio. Hij neemt je nog verder mee de zomer in en ook onze Oene is nog op pad. Die is nog lekker in Enschede. Heb je een leuke tip voor hem om heen te gaan? Laat het vooral even weten via de app. En misschien staat hij dan wel bij jou voor de deur straks.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Het nieuws in Overijssel. Er komen toch geen asielzoekers te wonen in tenten in Ommen. Onlangs bood de gemeente een plek aan voor 100 mensen. Maar volgens COA is die plek ongeschikt. Het kost te veel tijd en te veel geld. En dat staat niet in verhouding tot de korte tijd dat mensen er kunnen wonen. En de automobiliste is gewond geraakt bij een ongeluk in Enschede. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en haar auto is weggesleept. Meer nieuws in de app.
8: Radio Oost. Thuis in
9: Overijssel. Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het

0: In Goor en Nieuw Heerden heb ze alle soorten hold.
1: Dat moet korter.
0: BRTT heb ze alle soorten hold.
1: Nee, korter.
0: BRTT heb ze volle hold.
1: Korter.
0: Een bult hold, BRTT.
1: Korter.
0: RTT hold.
1: Korter.
0: Hold.

0: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
0: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: Een maatschappij, dat ben jij.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Jan-Willem Cobus.
1: A View to a Kill, Duran Duran opende dit eerste uur. Van een rijtje van 4 tot 6 uur ben ik bij je, samen met Wieke, die zo weer aansluit voor het nieuws. En hebben we lekkere muziek op deze, ook weer zomerse dag. En dan zit je zo buiten, is het toch best een beetje bewolkt, maar voel je toch die zon daar een beetje doorheen drukken. Dat is wel een beetje het geval. En als je er doorheen komt, is hij goed fel aanwezig. Zomer in Overijssel, kortom, en tot 6 uur zijn we weer bij je. Zomer 1 op plaats. We hebben natuurlijk Oene op pad in Enschede en de lekkerste muziek.

0: Amar en de stem in je hart.
1: De pop-up plaat.
0: 14 minuten over 2, je luistert naar Radio Oost. En de pop-up plaat, dat is dus de rubriek waarin jij je eerste gedachten kunt laten weten. Wat hoor jij, wat denk jij op het moment dat jij een bepaalde naam van een artiest of van een band hoort? Nou, we kregen net het trieste nieuws, of eigenlijk al wat eerder binnen, dat Bonnie Tyler is overleden, na een operatie in coma gebleven. En uiteindelijk dus overleden. Dat is een heel triest verhaal. Maar waar denk jij nou aan als jij die naam hoort van Bonnie Tyler? Ja, natuurlijk Total Eclipse of the Heart is een hele bekende van haar. En Holding Out for a Hero draaide net al bij natuurlijk Paula. Maar misschien heb ik wel een andere herinnering. Want vorig jaar trad ze nog op in onze provincie. Of heb je een andere mooie herinnering aan een nummer van Bonnie Tyler? Dat is de vraag die we stellen voor de pop-up plaat. En dan kun je doorgeven op 0645671331. En uit alle reacties loten we ook nog weer een zomerpakketje. Dus heb jij een mooi verhaal? Of wil je gewoon zeggen van nee, dat nummer van Bonnie Tyler, dat wil ik graag horen.

De Stitches van Shawn Mendes hoorde je op Radio Oost. 8 minuten voor 2:30. Er komen al wat mooie verzoekjes binnen hoor voor Bonnie Tyler. Wat is het eerste bij jou te binnen schiet als je de naam van Bonnie Tyler hoort? Kregen we hier vandaag het trieste bericht dat ze overleden is. Maar wat denk jij nou aan? Was jij erbij bijvoorbeeld vorig jaar bij dat live concert op Dickie Woodstock? Of heb je een andere herinnering aan een nummer van haar wat ergens past bij een verhaal? Geef hem door op 0645671331.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
3: aan tafel.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
12: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Het is inmiddels bijna 2:30 en ik kijk naar buiten en dan komt het zonnetje er een keer tussendoor. Ach, dat is toch wel heerlijk, hè? Ja, ik zat er net ook eventjes in, dat moet je af en toe even doen. Maar dan brandt het er lekker best op. Even kijken hoor, want het is nu op dit moment zo'n 21 graden in Glanenbrug. En dan is het in Pieriksmars zo 22 graden. En kijk ook nog even naar Wetering 23. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
16: Goedemiddag. Er komt toch geen tijdelijke asielopvang in het Laarbos in Ommen. Het COA ziet af van het plan om daar 100 mensen in tenten op te vangen. Volgens het COA moet er te veel worden aangepast om dat terrein geschikt te maken. En dat is niet haalbaar voor de korte periode waarin die opvang zou plaatsvinden. De gemeente had de locatie aangeboden na een oproep van het Rijk en de provincie om extra opvangplekken te regelen. Een vrouw uit Hengelo is net over de grens in Noordhoorn opgepakt. Ze stond daar op de opsporingslijst omdat ze zich niet had gemeld voor een gevangenisstraf. De vrouw is in Duitsland veroordeeld voor drugshandel en het bezitten van grote hoeveelheden drugs. En ze moet nog 842 dagen de cel in, ruim 2 jaar dus. Agenten hebben haar zonder problemen aan kunnen houden en inmiddels zit ze vast in een Duitse gevangenis. En het mislukken van de onderhandelingen tussen Iran en de VS heeft geleid tot een hogere prijs aan de pomp. En dat merk je, al is er nog geen reden voor paniek, zegt deze verslaggever van de NOS.
17: De olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
16: Voor een liter euro 95 is de gemiddelde prijs nu 2,53 euro, 3 cent meer dan gisteren. En voor diesel ging de prijs ook omhoog naar 2,33 euro per liter. Je kunt wel goedkoper tanken dan dat. Dit soort adviesprijzen worden vaak alleen bij hele dure tankstations gerekend. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
15: Ja, de wegen zijn filevrij en het weer is prima.
16: Ach,
15: dus door.
16: Nou.

Paula Abdul en Straight Up. En dit is zo'n herinnering. Ja, het duurt 2,5 minuut. Maar ik denk dat heel veel mensen van mijn generatie hier een enorme leuke herinnering aan hebben. Waar gaat dit over?

0: Bruno Mars en Risk It All For You. Nou, dat is iemand die dat volmondig mee kan zingen.
1: Op pad in Overijssel.
0: Op pad in Overijssel voor zomer in Overijssel. Dat is Oene Loonstra. Goedemiddag, Oene.
2: Ja, goedemiddag, Willem. Nou, ik had een...
0: Ja,
2: ik had in de vorige uur een gesprek met Niels Kroeze van de Twente Academy. Want namelijk op de velden van Emos in Enschede zijn momenteel de soccer camps bezig. We kregen de tip via Paula namelijk door. Dus ik heb het Woldingspark verlaten en ben hier naartoe gereden. En een van de deelnemers, dat is Fayen, 13 jaar. Ja, Fayen, mooi in een blauw shirt met een embleem van FC Twente erop. En ja, dat is de naam van het kledingmerk, die mogen we niet noemen. Wat heb je vandaag allemaal gedaan?
3: We hebben heel veel partijtjes gedaan en veel techniekoefeningen. En nu zijn wij heel veel bezig met afwerken en heel veel partijtjes en samenwerken doen nu.
2: Wat doe je zelf aan, joh? Want je hebt zomervakantie, heb je niet zoiets van... Ja, hallo, het is wel goed met die soccercamp. Ik ga lekker naar het zwembad.
3: Nee, ik had gewoon zin om heel erg te veel te gaan voetballen. Want anders zit ik 6 weken stil en dan kan ik zeg maar slechter worden en dat wil ik niet.
2: Wil je later door met het voetballen?
3: Ja.
2: Ja, en ben je ook voor Emos of ben je voor een andere club?
3: Ik zat bij Emos en nu zit ik bij Vogido.
2: Waarom ben je naar Vogido gegaan dan?
3: Omdat ik zeg maar niet echt meer kans had om in een goed team te komen met een hoog niveau.
2: En hoe gaat het dan met Vogido?
3: Goed, ik zit in de JU14-1. Die gaan eerst of hoofdklas spelen.
2: Zo! Dus dat is dag gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Ja. En dan na de zomervakantie, wanneer begint het seizoen weer?
3: Ergens in augustus, ik weet niet meer zeker.
2: Nee. Okay, dan ga ik ook even naar Sam. Ja, Sam, jij bent 5 jaar. Heb jij ook altijd bij Emos of 9 jaar, sorry, neem me kwalijk. Jij hebt ook altijd bij Emos gevoetbald of ook bij een andere club?
4: Ja.
2: Nou, en wat heb je vandaag allemaal gedaan?
4: We hebben vandaag een partijtje gedaan. We hebben allemaal afwerkspelletjes.
2: En wat zijn dat voor afwerkspelletjes? Wat moet je dan doen?
4: Oh, dan ging bijvoorbeeld... langs 2 dingen en dan waren dat eigenlijk gewoon de spelers en dan moest je afwerken op goal.
2: Oké, en hoe heb je het afgebracht? Hoe is het jou vergaan?
4: Goed.
2: Ja?
4: Ja.
2: Alles tevreden?
4: Mm-hmm.
2: Ja, en waar ben je nu mee bezig? Ja, je staat nu met mij te praten natuurlijk, maar ik bedoel, dan ga je zo meteen mee verder?
4: Partijtje.
2: Gewoon partijtje voetballen?
4: Ja.
2: En je zit bij Emos in welk team?
4: 9-3, ik ga naar 10-3.
2: En hoe heb je het afgelopen seizoen gespeeld, joh?
4: Goed, we zijn ook 1 keer kampioen geworden.
2: Ook weer kampioen geworden. We staan hier met 2 kampioenen, dames en heren. Helemaal goed, Sam. Hey, en ga je nog wel op vakantie? Waar ga je naartoe?
4: Zuid-Limburg.
2: En wanneer gaat dat gebeuren? Nou, maakt ook niet uit. Over 2 weken. Ga je nog op vakantie? Waar ga je heen?
3: Ja, ik ga een weekje naar Duitsland. Okay. Ik weet niet zeker waar, maar wel een weekje met mijn opa.
2: Ja, trainingskamp in Duitsland?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar we gaan wel een wedstrijd kijken.
2: Daar. Welke wedstrijd?
3: Dat weten we nog niet. Maar als er een wedstrijd is, gaan we daarheen.
2: Okay. Nou, heel veel plezier op de vakantie. Tot slot, Niels Kroes, ik heb al even met jou gesproken, eerder bij Paula. Is dit nou in jouw beleving een geslaagde dag?
5: Ja, denk ik wel. We hebben heerlijk weer. We hebben allemaal kinderen die enthousiast aan het voetballen zijn. Die naar de zin hebben, die plezier uitstralen. Nou, volgens mij heb je dat ook kunnen horen aan Fayen en Sam. Dus ze zijn ook allebei enthousiast. Die verstaan het popelen om weer verder te gaan.
2: Ga het veld in, joh. Je moet het veld in gaan in de eerste volgende soccercamp.
5: We hebben deze week, was de eerste week, zeg maar. En we hebben straks in augustus, zeg maar, een week. Dan zijn we Sparta Enschede. Dus dat is 10, 11 augustus.
2: Nou, veel plezier. Wat gaat het worden met de FC Twente het komende seizoen?
5: Ja, even afwachten wat allemaal gaat gebeuren op de transfermarkt. Maar ik denk dat Twente lekker in de subtop mee gaat draaien. Een paar verrassingjes. Ja. Ik denk in ieder geval een seizoen waar de FC Twente supporters vast kunnen genieten.
2: Ten Hag erbij, hè?
5: Ja, tuurlijk. Ik denk dat Ten Hag hele goede dingen doet.
2: Hey, dankjewel in ieder geval.
5: Graag gedaan.
2: Nou, je hoort het, Jan Willem, de soccertoernooi is nog steeds bezig hier op de velden van Emos in Enschede.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl. Hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl. Hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Er komen toch geen asielzoekers te wonen in tenten in Ommen. Onlangs bood de gemeente een plek aan, maar die is volgens het COA toch niet geschikt. En een vrouw uit Hengelo is in Noordhoorn opgepakt. Ze stond daar op de opsporingslijst. De vrouw is in Duitsland veroordeeld voor drugshandel. Ze moet nog ruim 2 jaar de cel in. Meer daarover, dat vind je in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorald Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Op 1 plekje is het file rijden bij de Duitse grens over de A1 tussen Oldenzaal en de grens. 3 kilometer, 5 minuten vertraging.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke

0: Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: David Bowie, Mick Jagger en Dancing in the Street. Ja, Mick Jagger is nu natuurlijk weer druk met het nieuwe album van de Stones.
1: Jan-Willem Cobus.
0: 3:07. En in dit uur gaan we het vooral hebben over die pop-up plaat. Wat jij daarbij kunt bedenken. Eerder vandaag kwam het trieste nieuws naar buiten dat Bonnie Tyler is overleden. Op 75-jarige leeftijd. Ze overleed in een Portugees ziekenhuis. Aan het gevolg van een operatie. Dat was al even gebeurd. Een paar dagen geleden vanwege een geperforeerde darm. Raakte daarbij in coma en is uiteindelijk overleden. Triest. En welke herinnering denk jij meteen aan als jij die naam hoort van Bonnie Tyler? Dat is de vraag die we stellen voor de pop-up plaat. Geef ze door, dat kan op 0645671331. En onder de inzenders verloopt ook nog een zomerpakketje. Vanaf 4:00 praten we ook weer helemaal bij over het nieuws in Overijssel. Zomer in Overijssel op tour. Hoene Loonstraat de hele dag in en rond Enschede al. En ook daar gaan we nog meer van horen. Kortom, naast de muziek.

0: Dat waren nog eens tijden. Jan ten Hope en Jij bent alles. Waar zat dat ook alweer? Dat was in een NCRV-spelletje voor een nieuwe showmaster, volgens mij. Daar was hij, dacht ik, een van de kandidaten, als ik me niet vergis.
1: De pop-up plaat.
0: Tijd voor de pop-up plaat van vandaag. En ja, ik zei het al eerder vanmiddag, kwam het bericht door dat Bonnie Tyler is overleden. In Portugal, na een operatie, complicaties daaraan, in coma geraakt en uiteindelijk overleden. Bonnie Tyler kennen we natuurlijk als een begenadigd zangeres. Heeft een paar grote hits gehad en had ook een prachtig rauwe stem. En ja, ze was ook nog steeds bezig met toeren, totdat ze dus plotseling ziek werd en een darmperforatie had. Uiteindelijk gevolgen daarvan overleden. Op 75-jarige leeftijd. Er stonden nog allerlei concerten wel op het programma. En vorig jaar nog trad ze op bij Dickie Woodstock. Wat is jouw herinnering? Wat komt er bij het eerste bij jou naar boven als je de naam hoort van Bonnie Tyler? Wim zegt, It's a Heartache. Daar denkt hij dan meteen aan. Wat er ook naar binnen is gekomen is Dionne. Die zegt, A Rocking Good Way. Ah, dat is ook een goed idee. Dat is een duet. Gaan we misschien zo meteen nog eventjes draaien. Gert-Jan heeft het over ook A Rocking Good Way. Nou, als Gert-Jan het ook vindt, gaan we hem zeker draaien. De rauwe stem, It's a Heartache, dat zegt Jacqueline. Nou, heel mooi dat jullie dat soort herinneringen doorgeven. Heb jij ook nog een herinnering die oppupt bij de naam Bonnie Tyler? Geef die dan eventjes door. Het was, even kijken, Gerda die reageerde en die zegt van... nou, dit nummer vind ik nou een van de mooiste van Bonnie Tyler... en dat is Lost in France.

Eric Clapton samen met Sugero Fornaciare en Wonderful World. Het is 4:07. En je hebt nog even de kans, een paar minuten, om wat door te geven van Bonnie Tyler. Wat is jouw herinnering aan Bonnie Tyler? Vorig jaar nog op Dickie Woodstock opgetreden. En dus vandaag bekend geworden dat ze op 75-jarige leeftijd is overleden. Cock Robin en Thought You Were On My Side.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je ticket.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Oost en we doen even weer een rondje langs die velden. Dat vind ik altijd wel leuk, hè? Iedereen heeft, of door de hele provincie staan overal van die thermometertjes. En dat kunnen we gezellig aflezen vanuit hier. En dan zien we bijvoorbeeld dat het op dit moment in Goor is het 23 graden. In Pixen, daar is het 22,5. En in Willemswoord 21. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
11: Goedemiddag. Er is goed nieuws voor weggebruikers in Zwolle. De Spolderbergbrug gaat eerder open dan gepland. Vanaf maandag kunnen auto's, fietsers en wandelaars weer gebruik maken van die brug. Die was sinds eind april dicht voor een grote renovatie. Het zorgde voor een hoop gedoe en een hoop omleidingen. Het zorgde ook voor dat mensen agressief werden tegen mensen die daar de boel in goede banen wilden leiden. Ook meerdere restaurants waren niet goed bereikbaar. Hoe dan ook, die brug gaat dus weer open. Het brugdek is vervangen, er ligt nieuw asfalt en ook de stoplichten zijn vernieuwd. De laatste werkzaamheden worden de komende weken nog afgerond, maar het verkeer heeft daar geen last meer van. Er komt toch geen tijdelijke asielopvang in Ommen. Het COA ziet af van het plan om daar 100 mensen in tenten op te vangen. Volgens het COA zijn er te veel aanpassingen nodig om het terrein geschikt te maken. Dat is niet haalbaar voor de korte periode waarin die opvang zou plaatsvinden. De gemeente had die locatie aangeboden na een oproep. Natuurlijk om extra opvangplekken te regelen. Daar is een groot tekort aan in ons land. Een man met een rollator is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter in Olst. Eerder op de avond reed iemand in die buurt een lantaarnpaal omver. De lamp ging kapot en daardoor was het daar heel erg donker. De man wilde een foto maken van de schade om die bij de gemeente te melden. Toen stond hij dus voor een deel op de rijbaan. Een scooterrijder zag de man dus niet en kon een botsing niet voorkomen. Die man raakte zwaar gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En een speciaal tv-programma heeft gisteren heel wat nieuwe donateurs opgeleverd voor Alzheimer Nederland. In een live show werd er aandacht gevraagd voor die ziekte. En dat gebeurde onder meer door het verhaal van oud-wielrenner Erwin Nijboer uit Denenkamp. Hij vertelde over zijn onlangs gestelde diagnose.
12: Ik had het zelf niet aanzien komen. En dat was in het begin wel heel zwaar. Hoe lang heb ik nog te leven? Daar ga je aan maar denken. Ik hoop dat het nog heel lang zo blijft zoals ik nu ben. Ik hoop het nog jaren. En niet dat ik helemaal aftakel. Dat wil ik zelf niet. Dat gaan we niet doen.
11: Ja, een ingrijpend verhaal is dat. En er waren meer van dat soort verhalen dus gisteravond te zien op televisie. En al die verhalen bij elkaar hebben uiteindelijk voor meer dan 11.000 nieuwe donateurs gezorgd. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Ja, dankjewel. Geen probleem op de weg nu. Even een korte blik op het weer, want nadat de dag bewolkt begon is het inmiddels volop zonnig hier en daar. Niet altijd hier en wel eens daar. Weinig wind, zomers warm, 25 graden of zelfs 26 op sommige plekken.

Geen seconde ook maar iets verstaan van wat hij zong. Maar mooi klonk het wel. Ricardo Cocciante en Sincerita. Je luistert naar Radio Oost. En zometeen draaien we nog weer een van de pop-up platen. En die gaan dus vandaag over Bonnie Tyler. Heel wat reacties binnengekregen van mensen die als eerste iets te binnen schiet bij haar naam. Je kunt nog reageren op 06 45 67 133.

0: Harry Styles en American Girls.
1: De pop-up plaat.
0: Inderdaad, de pop-up plaat van vandaag. En die gaat dan over Bonnie Tyler. We hebben het binnengekregen dat Bonnie Tyler dus vandaag is bekendgemaakt dat ze is overleden. Op 75-jarige leeftijd in Portugal na een operatie. Het was een spoedoperatie eerder. En uiteindelijk is ze in coma geraakt en aan de gevolgen daarvan uiteindelijk overleden. Bonnie Tyler stond nog volop in het leven. Strapte nog op. Vorig jaar zelfs nog bij ons in de provincie. Bij Dickie Woodstock. En welke muziek komt er bij jou dan direct op als je die naam hoort? Nou, twee aanvragers die kwamen met hetzelfde idee. Gert-Jan Knol uit Enschede, die zegt Bonnie Tyler, dan denk ik aan het nummer A Rockin' Good Way. En datzelfde geldt voor Dionne. En die zegt er ook nog eens bij, Bonnie werd ook wel de vrouwelijke Rod Stewart genoemd. En dan denken we aan dit nummer bijvoorbeeld, samen met Shakin' Stevens, Bonnie Tyler, A Rockin' Good Way.

0: Off the Wall hoorde je van Michael Jackson. Ja, het is nog wel eventjes tijd voor zo'n zomerse hit, hè. Ja.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, dit kun je niet aan voorbij. Het leek een ander te worden dit jaar, maar ik heb het gevoel dat dit wel echt de zomerhit is van 2026 die we nou gaan draaien. Het was zo'n artiest die een beetje in de marge verkeerde, maar eindelijk heeft hij zijn doorbraak. Daar lijkt het op. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouder.nl. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reach Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reach Shop. Gewoon om de hoek.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Goed nieuws voor weggebruikers in Zwolle. De Spolderbergbrug gaat eerder open dan gedacht. Vanaf maandag kunnen auto's, fietsers en wandelaars er weer gebruik van maken. En een vrouw uit Hengelo is vlak over de grens in Noordhoorn opgepakt. Ze stond daar op de opsporingslijst. De vrouw is in Duitsland veroordeeld voor drugshandel. En ze moet nog ruim 2 jaar de cel in. Meer nieuws in onze app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
18: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
19: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Pimay Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop.

0: Les Humphries Singers en Mexico om 4:07.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendon.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Geen Mexicaanse toestanden. Daar is trouwens het WK inmiddels ook voorbij.
2: Sloes.
0: En, maar wel gewoon Overijssel in de zomer. Dus zomer in Overijssel, waar we het over verschillende dingen gaan hebben.
2: We gaan het hebben over de bussen in onze provincie. En dan vooral aan de westkant. Er is vaker gedonder bij EBS. Een tekort aan chauffeurs, bussen die te laat komen. En nu gaat het echt een beetje mis. Het hele vervoer staat daar nu onder druk. Wordt dat niet beter, dan stoppen de bussen met rijden.
0: Een zomer in Overijssel is onderweg. En Oene Loonstra zit nog steeds in Enschede en vertelt ons wat daar allemaal te beleven is. En we gaan ook een muzikaal feestje vieren.
2: Zeker. Ben jij een Stones-fan?
0: Nee, ik ben echt van de Beatles.
2: Oh, nou.
0: Stones op zijn tijd is wel lekker.
2: Ja.
0: Maar ja, ik ben nooit naar een concert geweest. Van de Beatles trouwens ook niet. Dat was ver voor mijn tijd. Maar van de Stones had het nog gekund.
2: Kan nog steeds.
0: Ja, maar ze maken natuurlijk perfecte, prima muziek. Daar gaat het niet om.
2: Sterker nog, ze maken nieuwe muziek. Ah. Vannacht om 12:00 stipt een nieuw album van de Rolling Stones. De mannen zijn dik in de 80, maar gaan gewoon nog een rondje door. Vanavond kun je het al eerder gaan horen in Zwolle en Deventer. En we gaan straks vast even meeluisteren.

0: Sweat van Inner Circle op Radio Oost. En ja, we zijn alweer toe aan...
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Een heel klein overzichtje, heel klein. Het gaat namelijk over de camping.
2: Ja, een vrolijk onderwerp is dat. Het kamperen in Enschede.
0: En over kamperen gaat het inderdaad. En als ik daar hoor, dan denk ik aan dit.

0: joh.
1: De Johnny's en op de camping. Heb jij een beter idee? Geef ze door op 06-4567-1331. Zoals kamperen op een parkeerplaats met de Counting Crows.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Aanstaande zondag is de Weerseloze Markt geopend vanaf 12 uur. Bekijk het programma op weerselozemarkt.nl.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Half 5 in Gouden Ploeg. Daar is het op dit moment 22,5 graad. In Raalte 21 en in Wilsum 22. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. Er komt toch geen tijdelijke asielopvang in het Laarbos in Ommen. Het COA ziet af van het plan om daar 100 mensen in tenten op te vangen. Volgens het COA zijn er te veel aanpassingen nodig om het terrein daar geschikt te maken. En dat is niet haalbaar voor de korte periode waarin die opvang zou plaatsvinden. De gemeente had die locatie aangeboden na een oproep vanuit het Rijk en de provincie om snel extra opvangplekken te regelen. Een automobilist is vandaag gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk in Enschede. Het ging mis op de Patmossingel. De auto van de vrouw raakte van de weg en botste tegen een boom. En die klap was gigantisch. Een koplamp van de auto werd 20 meter verderop geslingerd. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en van haar auto is weinig over. Die is inmiddels door een oud bergingsbedrijf weggesleept. En hypothalame obesitas. Het is een vorm van extreem overgewicht. Door hersenschade krijgen vooral kinderen extreme honger. Artsen konden er nu weinig tegen doen, maar er lijkt nu toch een effectieve behandeling te zijn met een nieuw medicijn. En iemand die zo'n hersentumor heeft, is Roan van 14 uit Zwolle.
15: Ik heb eigenlijk de hele dag honger. En daardoor denk ik dat je ook wel de hele dag aan eten denkt.
16: Ja.
15: Eigenlijk heb ik een beetje plakband aan mijn lichaam zitten. Dus die vangt eigenlijk alle koolhydraten en vetten op. En die plakt het dan aan mijn lichaam vast. Zo noem ik het altijd.
14: Ja, artsen konden er tot nu toe dus heel weinig aan doen. Maar nu is er dus toch een lichtpuntje, een mogelijk effectieve behandeling.
6: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt, en waardoor die verbranding weer op gang komt.
14: Ja, het medicijn is nu nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet daar nu nog onderzoek naar. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: En de files, die vind je onder meer op de A50... Arnhem richting Zwolle, tussen Afrit Loenen en Apeldoorn Noord. 4 kilometer, 6 minuten. En de andere kant op Apeldoorn richting Arnhem bij Waterberg, 3 kilometer en 8 minuten. De N35 tussen Zwolle-Zuid en de aansluiting met de A28. En dat is natuurlijk de Centuurbaan. 3 kilometer door alle werkzaamheden is het daar extra druk. 11 minuten de vertraging op dit moment. En de N50 dan nog Kampen-Noord, knooppunt Hattemerbroek. 9 kilometer daartussen en een kwartier vertraging. Kijken we nog even naar het weer. De dag begon bewolkt, maar inmiddels is de zon geregeld er tussendoor aan het piepen. En weinig wind, zomerswarm, 25 tot 26 graden. Morgen zijn er ook flinke zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. In het weekend blauwe luchten en heet. Zaterdag wordt het zo'n 29 graden in het westen en in het oosten van de provincie zo'n 30 graden. Zondag wordt het dan weer 28 of 29 graden.
7: Jan-Willem Kobus en

0: Dit was ook een van de 5 voor 6. Onder meer door Jacqueline aangevraagd. The Caravan of Love. Over het kamperen in het park in Enschede. En daarover gesproken.
1: Op pad in Overijssel.
2: Ja, 6 weken lang trekken we met onze verslaggever door de provincie om jou een heel fijn zomergevoel te geven. En vandaag is het de beurt aan onze eigen Oene Loonstra. En hij is vanaf vandaag te vinden in Enschede.
0: Ja, we horen hem al vanaf de stadscamping, het voetbalveld. En ik geloof dat Oene ook naast een coach staat. Maar die heeft dan weer niks met voetbal te maken, Oene.
3: Nou, Jan-Willem en Wieke, ik sta bij een cultuurcoach in Enschede. Heel veel plaatsen in Overijssel hebben een cultuurmakelaar of een cultuurcoach. Enschede dus een coach. Dat is Jacinta Blom. Ja, wat is het verschil, Jacinta, tussen een cultuurcoach en een cultuurmakelaar?
4: Puur de naam. Ja, ze hebben er ergens een keer een naam aan gegeven. Maar we doen grotendeels hetzelfde.
3: Okay. Ja. Nou, wat doen jullie dan?
4: Wij ondersteunen amateurkunst. Dus dat gaat over koren, muziekverenigingen, theatergroepen, dansclubjes, schilderclubjes, noem maar op. Iedereen die in zijn vrije tijd creatief is.
3: Ja. Geef eens een voorbeeld.
4: Ik heb hier in Enschede beeld van meer dan 60 koren. En ja, de theaterverenigingen, de muziekverenigingen. Je moet denken bijvoorbeeld aan stand-up theater. Dus wat eerder de Lama's was, wat je vroeger op tv was. Dat soort groepjes zijn er. Maar ook een klassiek koor, een popkoor, een rockkoor. Noem het maar op. Dat, als je iets zoekt, dan is het er vaak wel.
3: Want wat is jouw taak dan precies?
4: Ik ondersteun hen bij vragen die ze hebben. Een grote organisatie heeft vaak allemaal personeel. Die helpt bij P&O, reclame, PR. En een gemiddeld koor moet maar toevallig iemand in het bestuur hebben zitten. Of een van de leden hebben die daar verstand van heeft. Dus, en dat is heel vaak niet het geval. Dus dan proberen we te helpen bij vragen over, nou, waar haal je nieuwe leden vandaan? Waar kan je optreden? Hoe kan je aan subsidie komen? Dat soort vragen.
3: Hoeveel organisaties of verenigingen heb jij onder je hoede?
4: Ik ken in Enschede meer dan 150 groepen. En dat is puur Enschede, de gemeente Enschede. Dus als je Overijssel breed kijkt, gaat het over eigenlijk wel duizenden verenigingen.
3: Was u het al druk? 150, was u het al druk hebben?
4: Ja, ik heb genoeg te doen. Ja, ja, nou, ik ga niet de vragen niet voor ze oplossen. Maar ik help hun wel en ik hoop dat ze daarmee sterker worden. En vervolgens het zelf weer kunnen doen. Dus we organiseren workshops, lezingen, heel veel 1-op-1 gesprekken om ze verder te helpen. En we organiseren bijvoorbeeld jaarlijks de Week van de Amateurkunst. Om ze letterlijk een podium te geven.
3: Wanneer is die dit jaar?
4: Die is net geweest. Oh. Ja.
3: Net te laat.
4: Net te laat. Die is altijd begin juni. En, maar ja, goed, mensen die dit horen en denken, ja, maar ik wil ook wel een keer optreden of ik wil ergens een keer exposeren, die kunnen zich eigenlijk nu al bij ons gaan melden voor volgend jaar.
3: Hoe?
4: Ga naar onze website. We hebben sinds kort een nieuwe website, cultuurinoverijssel.nl. Daar vind je alle cultuurcoaches en cultuurmakelaars van Overijssel. Dus dan vind je ook mijn naam en daar vind je ook wel onze contactgegevens.
3: Ja. Dus ook Deventer, Kampen, Zwolle, Hardenberg. Ja.
4: Bijna iedere gemeente in Overijssel heeft een soortgelijke functie. Er zijn maar 3 of 4 gemeenten die niet een soortgelijke functie hebben op dit moment. Dus je kunt bijna altijd terecht bij mij of een van mijn collega's.
3: Hebben we al vakantie of niet?
4: Ik straks.
3: Wat is straks?
4: Ja, ik heb volgende week een weekje vrij en dan vanaf 10 augustus nog een paar weken. Dus ik ga wel even uitrusten.
3: Wanneer zeggen 150 verenigingen?
4: Ja, dus ik heb volgende week vrij op basis van overuren.
3: Nou, ja, die moeten ook op.
4: Die moeten ook op. Dus, en ik ben er ook wel een beetje aan toe. Ja.
3: Nou, Jacinta, dank voor het gesprek. En succes met je goede werk.
4: Ja, dankjewel. En succes met jullie werk.
3: Nou, ik ga doorgeven ook weer aan Jan-Willem en Wieke.

0: Whitney Houston en How Will I Know.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, zullen we er nog eentje doen? Zo'n plaatje voor de 5 voor 6 over kamperen in je eigen plaats. Dan vind ik deze ook wel leuk.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Een man uit Groningen die wordt verdacht van het online bedreigen van een school in Kampen blijft langer vastzitten. 3 maanden langer achter de tralies, heeft de rechtbank in Zwolle vandaag bepaald. En goed nieuws voor weggebruikers. De Spolderbergbrug in Zwolle gaat eerder open dan gepland. Vanaf maandag kunnen auto's, fietsers en voetgangers weer over die brug. Eerder zorgt het voor heel veel overlast.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. 1 van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En inmiddels is het op veel plekken veel drukker geworden. Die zijn de files voor dit moment. De A35 en 35 bij Almelo, 3 kilometer. En een 9 minuten vertraging bij de verkeerslichten bij Wieren. Vanaf de andere kant 3 kilometer en 8 minuten. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat bij knooppunt Beekbergen 4 kilometer en 5 minuten. En rij je door, dan kom je in 3 kilometer 6 minuten bij Apeldoorn Noord. Kom je van de andere kant, ook bij Apeldoorn 7 kilometer file en 8 minuten vertraging. Dan de N35 in Zwolle, van Zwolle-Zuid richting de A28. De Centuurbaan, daar hebben we het over. De andere weg is afgesloten. Dat is de IJsselallee, daar zijn ze met wegwerkzaamheden bezig. En daarom op de Centuurbaan 3 kilometer file en bijna 20 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Ens en knooppunt Haltemabroek. 7 kilometer en 8 minuten langer onderweg.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Word grondlegger van Sportcampus Diekman. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Ja,

0: Gloria Estefan en Get On Your Feet hoor je op Radio Oost. 7 minuten over 5.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Die de hele middag al onder feet is.
2: Ach, zo is het maar
0: want,
2: net.
0: Ja, het is hard werken om te zorgen dat het nieuws allemaal bij elkaar verzameld wordt. En dat gaan we nu voor brengen op een rijtje met ook nog wat verdieping.
2: Zeker, we gaan het hebben over het busvervoer. Onder andere in Deventer en Zwolle. Al langer gedonder met de bussen rond EBS. En nu is er een nieuw hoofdstuk.
0: Ja, en er is ook een nieuw hoofdstuk voor de Rolling Stones.
2: Oh, dat kan je zeggen. Vannacht weer een nieuw album, nummer 25.
0: Nou, het is echt onvoorstelbaar. Dat kun je misschien al straks een stukje van laten horen. We gaan in ieder geval alvast een beetje een voorproefje geven. En we kijken wat er verder vanavond en morgen allemaal nog gebeurt in onze provincie. En onze 5 voor 6 gaat vandaag over de camping. Want de hele dag waren we in Enschede. En een deel daarvan waren we ook op die stadscamping die daar even tijdelijk is aangebracht.
2: Ja, heel sympathiek. Voor mensen die niet op vakantie willen of kunnen, die zetten gewoon een tentje op in het park.
0: Nou, meer daarover welke muziek past erbij, geef ze door voor de 5 voor 6. We hebben er al een paar gedraaid, maar die van jou kan er ook bij snel doorgeven. Voor 6 uur draaien we er nog een paar.
1: Zomer in Overijssel.
0: Maar eerst het nieuws van vandaag op een rij. De Spolderbergbrug in Zwolle gaat eerder open dan verwacht. Niet volgende maand, maar aanstaande maandag al. De brug was sinds eind april vanwege werkzaamheden afgesloten. En dat zorgde voor veel verkeershinder. Onze verslaggever sprak eerder met leerlingen en ouders van speciaal onderwijs. Zij gaan normaal gesproken met taxibusjes over die brug.
3: Waar moeten jullie vandaan komen voor school?
4: Lidl-thuis.
3: En hoe lang ben je dan onderweg?
4: Nou, ik heb geen flauw idee.
5: Nu wel zeker een half uur, ja, minimaal. Misschien nog wel wat langer.
3: Want het is behoorlijke omrijden. Ik kan me voorstellen dat het ook wel even invloed heeft op de ochtendspits zo.
5: Ja, nou op zich gaat de ochtend thuis dan wel goed. Maar het is vooral lastig hem op tijd op school te krijgen. Maar zelf ook op tijd op werk te komen.
0: Ja, en ook een restaurant in de buurt was niet blij. Ze misten een hoop bezoekers en dus omzet. Dat is nu bijna achter de rug. De komende weken worden sommige werkzaamheden nog wel afgerond. Maar het verkeer heeft daar dan geen last meer van.
2: Op steeds meer plekken komt er verzet tegen Duitse windmolens. Net over de grens, blijkt het onderzoek van Nieuwsuur. Gemeenten als Losser maken zich grote zorgen. Volgens hen komen sommige windmolens te dicht bij de Nederlandse huizen en heeft het ook gevolgen voor de natuur. De gemeenten willen dat onze regering zich er nu mee gaat bemoeien. Maar volgens het kabinet zijn het vooral provincies die met Duitsland in moeten gaan praten. Uiteindelijk beslist Duitsland zelf over de bouw.
0: Een flinke zoekactie in Kampen vannacht. Er werd door de politie gezocht naar verdachten van een woninginbraak. Daarbij zette de politie een helikopter en een politiehond in. Volgens omstanders zijn de 2 verdachten na de inbraak in een zwarte auto gevlucht. Die zouden de nacht ervoor ook al in dezelfde woning zijn geweest. Het is nog onduidelijk of er iets is gestolen. De politie onderzoekt de inbraak verder en er is nog niemand opgepakt.
2: En voor de 2e nacht op rij is in een woonwijk in Deventer een auto in brand gevlogen. Dit keer was de brandstoftank gescheurd en dus moeilijk te blussen. Uiteindelijk gebruikte de brandweer blusschuim om de boel onder controle te krijgen. En gisternacht ook al een autobrand, precies 1 straat verderop, rond hetzelfde tijdstip. De politie is op zoek naar getuigen.
0: En over voetbal gesproken, de spelers van Heracles stonden vanmiddag al op het veld. Dat gebeurde bij een ludieke actie. Ze speelden een potje tegen mensen met een beperking. Iedereen had een topdag, waaronder Heracliet Mike de Wierik.
6: En hier zijn ze, de spelers, selectie, technische staf en begeleiding van jullie Heracles Almelo.
7: Ja, makkie of niet, Emiel? Toch? Ja, dacht ik ook. Terecht gewonnen.
8: Ja, het zag er overtuigend uit.
7: Ja, vond ik ook. Een beetje de goaltje maken en daarna even op de counter. Toch?
9: Dat was echt leuk.
7: Hey, Adnan was onze superspits. Of niet, kom. Of niet, jij was onze superspits, toch?
10: Ja, dat ga ik hebben!
7: Aanpakken.
10: Ja, aanpakken. Ik zo, dit.
7: Heel goed, joh. Heel goed.
8: Ja, mooi om dit te doen, toch?
7: Nee, tuurlijk. Hartstikke mooi, man. Het is een mooie dag. En daar kijk ze enorm lang naar uit, weet je. Dat is gewoon, prachtig. Dus mooie middag van maken.
0: Ja, hartstikke gezellige middag was dat bij Heracles. Meer nieuws vind je op oost.nl en in de app.
1: De lekkerste zomerhits op Radio Oost.

0: Shakira en Zoo.
1: Ja, er zijn opnieuw problemen met de bussen in het westen van onze provincie. Er was al een tekort aan chauffeurs en bussen kwamen te laat. En nu heeft vervoerder EBS het financieel lastig. Ze hebben de provincie om hulp gevraagd. En als de boel niet verbetert, komen er mogelijk bussen stil te staan.
0: Daarover praten we verder met verslaggever Rutger Borgering. Goedemiddag, Rutger.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe kan dit nou zo ver komen?
2: Ja, Wieke zegt het net al een beetje. EBS verzorgt eigenlijk sinds eind 2022 het busvervoer in de regio IJsselvecht, zoals dat dan heet. En daar vallen natuurlijk Noord en Noordwest Overijssel onder. En ja, eerste jaar ging dat nogal niet probleemloos, om het even zo uit te stotteren. Natuurlijk tekort aan buschauffeurs is inderdaad wat Wieke net al aanstipte. Bussen die veel te laat komen, reizigers die daarvoor in de kou stonden. EBS zegt zelf ook, ja, we hebben heel wat zeilen bij moeten zetten om dit allemaal op te lossen, hè, om die rituitval minder te maken. Ze zeggen, ja, dat hebben we nu in principe op orde. En dat zien we ook terug in de cijfers. De rituitval in West-Overijssel is veel minder hoog. Maar, zegt EBS, dat is wel een flink prijskaartje gehad. En de grote inspanningen, er staan eigenlijk niet genoeg inkomsten tegenover. En dus draaien we eigenlijk verlies en zitten we dus in grote financiële problemen als het gaat om die concessie IJsselvecht. Het EBS benadrukt wel dat ze niet als bedrijf dus in grote financiële problemen zitten, maar dat het vooral dus gaat om die concessie IJsselvecht waar dus West-Overijssel onder valt.
0: Ja, hebben ze te laag bod gedaan toen ze het konden krijgen? Is dat het probleem?
2: Dat denk ik niet. Provincie Overijssel, voor je beeld, betaalt jaarlijks 80 miljoen euro aan EBS voor het mogen verzorgen van het busvervoer in West-Overijssel. Zodat de bussen bijvoorbeeld in Deventer en in Zwolle netjes kunnen rijden. Maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. EBS moet zich aan bepaalde regels houden. Zo mag maximaal 0,2% van de ritten uitvallen. Ja, dat is EBS toch de afgelopen jaren niet gelukt. Sommige maanden lag de uitval tot wel 20 keer hoger. EBS heeft daar ook een forse boete voor gekregen. Onlangs werd bekend dat de busvervoerder over 2024 een boete van 500.000 euro heeft gekregen. Ja, dat komt er natuurlijk nog bij. Dat zijn extra hoge kosten. En ik denk dat ze het misschien, maar dat is eigen invulling, toch een beetje onderschat hebben toen ze op deze concessie hebben geboden. Want zo gaat het natuurlijk. Hè. Een vervoersbedrijf kan zeggen, ja, ik wil graag het busvervoer in Overijssel gaan verzorgen. En dit stel ik er tegenover. Ja, en dat ze dus die verwachtingen bij lange na niet waar hebben kunnen maken.
1: Ja, Rutger, nu is het dus vooral een geldkwestie die we nu aanstippen. Maar er speelt meer, toch?
2: Ja, wat EBS ook noemt. We hebben ze natuurlijk ook geprobeerd te vragen voor radio dan wel voor tv. Maar ze wilden alleen maar schriftelijk reageren. Vanochtend heb ik een woordvoerder gesproken. Die zegt ook, ja, het is niet alleen maar geld inderdaad. Maar wat ook bijvoorbeeld meespeelt is netcongestie. Ja, dat woord hoor je natuurlijk de laatste jaren heel vaak. Concreet heeft het ermee te maken dat EBS zegt van, ja, als we de bus op punt A vroeger wel konden laden en op punt B, dan kan dat nu bijvoorbeeld alleen nog maar op punt A. En dat betekent dus langere aanrijdtijden om zo'n bus op te laden. Je kunt de bus op minder plekken laden. En de bus is langer uit de dienstregeling. Ze zeggen ook, ja, dat zijn ook zaken die heel erg meespelen en waardoor het voor ons moeilijker en ook vooral duurder wordt om het busvervoer in West-Overijssel te kunnen verzorgen.
1: Ja. Ja, we kunnen echt niet zonder de bus. Op heel veel plekken is het ongelooflijk belangrijk om dat vervoer goed op orde te houden. De provincie die moet dus nu iets gaan doen.
2: Ja, ik begreep zelfs binnen Kamers dat er ook tijdens het zomerreces, hè, want afgelopen week is natuurlijk het zomerreces ingegaan, dat er nu zelfs ook over wordt gesproken in de zomervakantie. Overijssel doet dat samen met Gelderland en de provincie Flevoland. Het komt omdat die concessie ook doorloopt in bijvoorbeeld Apeldoorn, maar ook delen van Flevoland. En ja, de provincie zelf noemt het echt zorgelijk. Dus op dit moment alle hands aan dek, zo zei een provinciewoordvoerder vanochtend die ik sprak. Ja, de provincie ziet natuurlijk ook wel in dat het laatste wat ze willen, dat die bus stil komen te staan en dat je, als je bijvoorbeeld in Deventer woont, de bus wil pakken, daar ook misschien dagelijks voor je werk afhankelijk van bent, dat het straks niet meer kan. Ja, dat is echt een doemscenario die zowel EBS als de provincie echt totaal niet zien zitten.
0: Ja, maar hoe moet dit nu verder? Want als het geld op is, dan is er ook een probleem.
2: Ja, ik heb natuurlijk EBS ook gevraagd van wat willen jullie dan concreet van de provincie Overijssel en van die andere twee provincies? Gaat het dan bijvoorbeeld meer geld? Zeggen jullie van ja, met 10 miljoen euro zijn we uit de problemen en kunnen de drie provincies die koek verdelen? Ja, EBS wil daar echt niet op vooruit lopen, dus ja, of het dan

0: ze doorettert en er komt de komende maanden geen oplossing, dan zit dat scenario er zeker aan te komen.
1: Ja, morgen dus gelukkig nog gewoon met de bus in Zwolle en Deventer, maar de komende weken en maanden dus alle hens aan dek wat betreft het busvervoer in het westen van onze provincie. Rutger Borgerink, dank voor je uitleg.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Exact 5:30 en Gramsbergen is het 23 graden. In Randen 22 en Wittepaarden 22,5. Vanuit een zonnig Hengelo, het nieuws uit Overijssel, Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. Er is goed nieuws voor weggebruikers in Zwolle. De Spolderbergbrug gaat eerder open dan gedacht. Het zou nog een aantal weken gaan duren, maar komende maandag gaat die brug ineens alweer open. De brug was sinds eind april dicht voor een grote renovatie. Onder meer het dek is vervangen, ligt nieuw asfalt en ook de stoplichten zijn vernieuwd. De laatste werkzaamheden worden de komende weken nog wel afgerond, maar het verkeer heeft daar geen last meer van. Op steeds meer plekken verzet tegen Duitse windmolens vlak over de grens, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Gemeenten als Losser maken zich al langer zorgen. Volgens hen komen sommige windmolens te dichtbij. Nederlandse huizen hebben ook gevolgen voor de natuur. De gemeenten willen dat onze regering zich ermee bemoeit, maar volgens het kabinet moeten vooral provincies maar eens gaan praten met Duitse overheden. Want uiteindelijk beslist Duitsland zelf over wat ze precies bouwen. De verschillen in regels spelen daarbij een grote rol. In Duitsland mag een windmolen vaak veel dichter bij een huis staan dan in Nederland. Er rijden dit weekend helemaal geen treinen tussen Zwolle en Meppel. ProRail is bezig om het spoor te vernieuwen en toekomstbestendig te houden. Ze vernieuwen onderdelen en koperen kabels die gevoelig zijn voor diefstal. De meeste werkzaamheden gebeuren de komende dagen in Staphorst. De NS zet wel bussen in. Op station staan borden en medewerkers die je de goede plek aanwijzen. En ook weggebruikers kunnen iets gaan merken van die werkzaamheden. Want meerdere overgangen worden ook tijdelijk afgesloten voor verkeer. En wie oh wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? Die vraag houdt veel mensen bezig. En ook Overijsselaars worden genoemd. Een van de namen is Erik ten Hag, technisch directeur van FC Twente. En onze verslaggever Tijmen van Wissing sprak hem zojuist op het trainingskamp in Limburg. En ten Hag was duidelijk.
2: Op dit moment ben ik niet beschikbaar. Want ik heb hiervoor gekozen. En dat is een bewuste keuze. Heb je afwegingen gemaakt, ben ik hier ingestapt. En ik ben hier bezig om deze club verder te helpen. En daar ga ik vol voor.
15: En op dit moment is dus 2 jaar?
2: En op dit moment is dat 2 jaar, ja.
15: Ja, dus hoef ik echt niet te bellen, Erik ten Hag. Gaat niet naar Zeist de komende 2 seizoenen.
2: Hey, voor mij was ik net toch duidelijk.
14: Ja, duidelijk, dat was die. Ja. Ja, het is maar dat je het weet. Goed, het was weer gezellig in Limburg, zullen we maar zeggen. Meer nieuws uit onze prachtige provincie vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Ja, zo is het. We hebben ook allemaal duidelijke afspraken. Ook met Mago natuurlijk, hè. Mago, je moet even wachten nog. Eerst het verkeer en dan ben jij. Ja. Zo werkt het gewoon. Oké. Files staan op de A35 en 35 bij Wieren in beide richtingen. 3 kilometer en 7 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Fase 9 kilometer. Een kwartier vertraging. En tussen Epe en Apeldoorn vanaf de andere kant 6 kilometer 5 minuten. Dan nog de N35 en dat is in Zwolle. Dat is de Centuurbaan. Ook nu nog drukte daardoor alle werkzaamheden op de andere wegen. 3 kilometer en een kwartier vertraging daar op dat traject. En tenslotte de N50 Emloot richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en 9 minuten. En volgens afspraak en zoals gepland krijgen we nu het weer. Margot Ribbrink. Zeg maar, Margot.
16: Ja, Willem. Ja, vandaag zaten we toch een beetje aan de kant met de meeste wolken die vanaf de Noordzee via Friesland, Groningen en Drenthe ook naar onze provincie dreven. Tussendoor 2 uurtjes zon. Maar ja, langs de westkust en in Zeeland 11 tot 12 uur zon. Daar ook de hoogste temperaturen. Daar is het vandaag op de meeste plaatsen zo'n 28 graden geworden. En bij ons werd het zo'n 23 tot 25 graden. Ook op dit moment zitten er nog een paar wolken. Wolkenveldjes die van noord naar zuid over de provincie drijven. Maar er zijn ook zonnige perioden. Vanavond later klaart het nog wat verder op. Dan gaat de temperatuur dalen naar een graadje of 12, 13. Maar tegen het einde van de nacht is er opnieuw weer kans dat er vanuit de noordelijke provincies weer wat lage bewolking komt binnendrijven. Maar ik heb een hele goede hoop dat dat morgen eigenlijk in de loop van de ochtend wel wordt weggepoetst, weggebrand. Daarna een mooie dag en ook bij ons hoge temperaturen. Meteen 27, 28 graden. Dat is ook de trend voor het weekend en begin volgende week. Droge lucht, veel zonneschijn, een noordoostelijk windje en temperaturen die overdag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden.
13: Ja, de zomer is weer helemaal terug, Margot.
16: Ja, zeker. Lekker warm.
13: Dankjewel.
16: Doei.
17: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal. Vijf voor zes op Radio Oost.

0: Otis Redding en The Duck of the Bay hoorde je.
1: Ja, en van de ene superartiest naar de ander. Want liefhebbers hebben er een paar jaar op moeten wachten. Maar straks om middernacht, dan is het zover. Een nieuw album van The Rolling Stones.
0: De Stones zijn inmiddels dik in de 80, maar de mannen weten van geen ophouden.

0: Ja, een kleine bloemlezing van de muziek van The Stones. En nu komt de studioalbum nummer 25 eraan.
1: Ja, en extra leuk. De echte diehard fans kunnen dat album als allereerste gaan horen op een paar plekken in ons land. Onder meer vanavond in Plato in Zwolle. En Sil Veenstra, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Ja, jij staat achter de kassa vanavond.
2: Ja, zeker. En de bar.
1: Heel belangrijk. Jullie maken er iets gezelligs van vanavond. Is het al een beetje in Stones sferen bij jullie?
2: Ja, zeker. We hebben de posters hangen, de banners hangen. Het album staat klaar. De hapjes en drankjes staan klaar. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
1: Want hoeveel platen koop je dan eigenlijk in? Want er is natuurlijk wel wat animo vannacht.
2: Dat klopt, zeker. Ja, we hebben hier, nou, als ik hier, ik sta tussen de dozen. Als ik zo kijk, dan hebben we er een stuk of 15 staan. En dat, nou ja, dan heb je het al over 250 platen.
0: Oh, ik wou het zeggen, 15, maar...
1: 15 dozen.
2: 15 dozen.
0: Ja, precies. Ja. Ik dacht, de vraag zal toch iets groter zijn inderdaad. Maar gaat die er vanavond allemaal uit, denk je?
2: Nou, niet allemaal. Nee, zeker niet allemaal. Ik denk dat vanavond zijn echt de diehard fans die de Stones zeker hebben. Hele trouwe en vooral gezellige fans. En die hebben het allemaal al gereserveerd van tevoren. Dus die zijn er altijd vroeg bij. Ja, maar 250 gaat niet lukken, denk ik.
0: Ja, jullie maken er een gezelligheid van, hapje, drankje erbij. Want hoe laat mag je hem dan stiekem al draaien? Of moet je echt tot middernacht wachten?
2: Volgens mij mogen we hem officieel draaien vanaf 9:30. Wij doen ook de deuren open om 9:30. En om 10:00 gaan wij hem aanzetten.
1: Ja, Sil, dit is toch wel waanzinnig. Hè? We zeggen het, 25 studioalbums. Daar nog weer een aantal andere albums bovenop. Heel veel hitjes, een nieuwe plaat, Mannen in de 80. God, het gaat maar door, hè?
2: Ja, absoluut. Mick Jagger is niet te stoppen.
1: Ja, en wat je zegt, er is dus ook een fanbase die ook niet te stoppen is.
2: Ja, klopt.
1: Hoe zit dat nou? Hoe kan dat bij zo'n band? Wat is dat nou?
2: Ja, ik krijg vaak het idee dat bij de Stones... Het is een band die al heel lang meegaat. En ook een van de enige bands die zo lang meegaan en ook nog steeds nieuwe muziek uitbrengen. Dus het is ook eigenlijk heel fijn om een Stones-fan te zijn in plaats van bijvoorbeeld een Beatles-fan. Want die... maken geen nieuwe muziek meer. Dus ik denk dat daarom die fanbase nog zo leeft.
0: Ja, en even dreigt hij die ook in het Nederlands te gaan zingen, hè? Met,
3: heb je even voor mij.
0: Maar dat was toch niet zo'n succes uiteindelijk, geloof ik. Dat heeft hij in ieder geval niet doorgezet op het nieuwe album, denk ik. Ja, we weten het nog niet, want heeft iedereen alles al kunnen horen of is het echt wachten op vanavond?
2: Volgens mij zijn er 3 singles al uit. Waaronder eentje hebben ze stiekem uitgebracht onder een andere naam. Die is erg exclusief. Dus ik heb al 3 nummers gehoord van het nieuwe album, van de 14.
0: Nou, die anderen komen er ook aan. En ga je echt zo achter elkaar luisteren? En misschien wel punten geven of wat ook maar? Of is het gewoon luisteren en genieten?
2: We gaan luisteren en genieten. En wie weet al een reviewtje schrijven met z'n allen hier.
0: Oké. Hoe laat, waar, als je er nog bij wil zijn, moet je je aanmelden?
2: Aanmelden via de site Platomania. 10:00 bij Plato Zwolle. Klok is tegen 14.
0: Oké, nou heel veel plezier daarbij.
1: Ja, zeker.
2: Dank u.
0: Dankjewel, hè.
2: Hoi.

0: De Rolling Stones nieuwe album komt vanavond uit. En om 9:30 zijn de eerste gelukkig al die dat mogen beluisteren. It's in the stars wat je nu hoorde. Er zijn ook mensen die wat anders gaan doen vanavond. Bijvoorbeeld voetbal kijken. Want het wordt weer een bijzondere WK-avond op de planning. Marokko speelt vanavond tegen Frankrijk voor een plek in de halve finales. Er wordt vanavond ook gekeken in onze provincie. Bijvoorbeeld op een groot scherm bij voetbalclub Dize West en Oedoespoor in Zwolle. En om 10:00 vanavond wordt er afgetrapt. De fans van Marokko hebben al beloofd dat ze weer gaan toeteren op rotondes op verschillende plekken in de provincie. Alleen als ze winnen natuurlijk.
1: Terecht. Wat wordt dat een leuke voetbalavond vanavond. Morgen, de voorlopig laatste dag van de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De afgelopen maanden is er al veel gesproken over de pandemie en wat er eventueel anders had gemoeten en gekund. Morgen de beurt aan oud-gezondheidsminister Hugo de Jonge, die altijd samen met premier Rutte de persconferenties deed. Die verhoren worden trouwens gedaan door 5 Kamerleden, van wie 3 uit Overijssel. En na de zomervakantie gaat de commissie weer verder.
0: En over die zomervakantie gesproken, die begint morgen ook voor de regio Zuid. En dus zal morgenmiddag het nog wel druk worden op de weg. Zaterdag is het pas echt een zwarte zaterdag met veel verkeer richting Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk en Zwitserland.
1: Meer verkeersinformatie, want vanwege werkzaamheden aan het spoor dit weekend geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Hou daar rekening mee. Het spoor wordt daar toekomstbestendig gemaakt. Kost je dus extra reistijd richting het noorden. De NS zet wel bussen in.
0: En er wordt dit weekend weer geteld van naar insecten. Ah. Dus ja, dat is ook een hobby. Je hebt de tuinvlindertelling, die begint namelijk morgen. Wil je daaraan meedoen? Tel dan een kwartier lang op je balkon of in je tuin hoeveel vlinders je ziet. Ja, ik ben een beetje te laat geweest met het strooien van de zomerbloeiers.
1: Ah, zonde.
0: Dus het is alleen maar groen.
1: Misschien vinden ze dat wel heel lekker.
0: Geen vlinder gezien. Ja. Fijn. Je kunt dat doorgeven op tuintelling.nl. En een aantal vlinders neemt wereldwijd af. Ook in Nederland zijn verschillende soorten bedreigd.
1: Ja, je moet dus strooien. Ja.
0: Eerder.
1: Ja. Een mooi weekend voor de boeg in Oud-Lutte. Daar begint morgen het bouwvakfeest. Dat begon 35 jaar geleden als een verjaardag van een paar vrienden in een tentje. Nu is het gigantisch. In een circustent met optredens van heel veel artiesten.
0: En morgen zijn we natuurlijk ook weer op pad met de zomer in Overijssel. Dan zijn we ook weer bij een feestje. Niet in Oud-Lutte, maar in Schuinersloot. Daar is deze week van alles te doen. Verslaggever Oene, die moet nu al zo'n beetje zijn bedje in. Want dan moet er op tijd zijn morgen. Hij gaat daar eens eventjes een kijkje nemen. En daar hoor je alles over op Radio Oost. Morgen vroeg.
1: Ja.
0: En Oene hoor je zaterdag ook weer.
2: Toppers van toen en nu.
3: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top

0: Schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1986? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost.
2: Zomer in Overijssel.
3: Ja, zaterdag dus en morgen ook weer Oene op pad. Ja, op deze dag was hij in Enschede. En op deze dag kwam ook het nieuws door dat Bonnie Tyler is overleden.
4: Ja.
3: We hebben eerder vandaag al een aantal nummers van daar gedraaid. Op verzoek net gedaan met wat komt er nou bij jou ineens binnen als jij denkt aan Bonnie Tyler. En net kwam er nog een reactie van binnen van een van de luisteraars. Siska zegt van, als ik dan Bonnie Tyler denk, dan denk ik aan dit nummer. En denk dat dat ook een van haar grootste hits is geweest. It's a heartache. Daarmee sluiten we af voor vandaag. Bonnie Tyler dus.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een man uit de provincie Groningen die onlangs dreigde met aanslagen op een school in Kampen blijft langer vastzitten. Het COA gaat toch geen asielzoekers huisvesten in tenten in een bos in Ommen. Die plek voor 100 mensen is ongeschikt. En in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach hoeft de KNVB niet aan te kloppen bij Erik ten Hag. Hoe dat zit, dat vind je op de sportpagina van Oost.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Word grondlegger van het nieuwe trainingscentrum van FC Twente. Ga naar fctwente.nl/grondlegger.
18: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert en heb ze alle soorten holt.
19: Wat moet korter?
18: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
19: Nee, korter.
18: Bij RTT heb ze vallen holt.
19: Korter.
18: Een bult holt bij RTT.
19: Korter.
18: RTT holt.
19: Korter.
18: Holt.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
21: Het is machtig mooi, man.
20: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
21: Je komt de leukste luidjes tegen.
20: Een praatje maakt je dag.
22: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
23: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Amar. Dus
2: ik zeg, luister altijd naar de stem in je hart. Het heeft me geluk in mijn leven.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
7: Het is machtig mooi, man.
6: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
7: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school zijn al jaren de resultaten van leerlingen slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing en ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800. Een wijkagent uit Tilburg die vast zat voor het doorspelen van informatie komt morgen vrij. In de gevangenis in Krimpen aan de IJssel zou een aanslag op zijn leven worden beraamd. De man was eerder al overgeplaatst naar een andere afdeling in de gevangenis. Een Duitser die zich had misdragen op een Nederlandse vlucht is bij verstek veroordeeld tot het betalen van €750 boete. Hij maakte in april zo'n ruzie aan boord dat de piloot was afgeleid en een verkeerde vlieghoogte doorgaf, meldt NH Nieuws. Een co-piloot corrigeerde die fout. Het doorgeven van verkeerde hoogtes is gevaarlijk en kan botsingen veroorzaken. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feest vieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en er werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Er was ook een kleine tegendemonstratie en er werd door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. En morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek meesterwerken uit de haven. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
7: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: NPO Radio 1. EO NOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
15: Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omsteken. En u verwacht misschien op dit tijdstip met het oog op morgen. Dat kunt u wel luisteren, alleen niet live op NPO Radio 1. Wij volgen zo hier de tweede helft tussen Frankrijk en Marokko, de kwartfinale op het WK. Met het oog op morgen is als podcast te beluisteren in de bekende podcastkanalen.
16: In Boston komen de spelers langzamerhand weer op het veld. We zagen Ali ook wel de discussie. DJ Deschamps die de scheidsrechter in de catacombe opzocht. Dat is toch een beetje proberen om ze op je hand te krijgen, denk je?
17: Ik zou niet weten waarom. De scheidsrechter fluit een uitstekende wedstrijd.
16: Ja, hij gaf de penalty waar het moest.
17: Nou, op één keer een overtreding niet gezien. Dat was juist tegenover Diaz. Dat Diaz doorgebroken was, zou de Kone hem niet houden. Dus ik snap niet wat hij daarmee wil bereiken.
16: Ja. Was je onder de indruk van Frankrijk in de eerste helft?
17: Ja, natuurlijk. Maar dit verwacht ik al. Die zijn zo nogmaals. Die hebben voorin zeg maar vier kanonnen. Maar elke kanon heeft zeg maar specifieke kwaliteiten.
16: Ja.
17: Dus het zijn niet dezelfde spelers.
16: Ja, ze worden natuurlijk volop bewierookt. Maar vind je ook dat het tot volle wasdom komt? Dat het er echt uitkomt?
17: Nee, want anders had Marokko 3-4-0 voor achter gestaan. Dus gelukkig komt het niet tot wasdom. En ik wil het ook graag herzwaren.
15: Ja. En we volgen de tweede helft zo dus ook met Ali Boussabon hier in de studio. Mark Kloostra, spelers, staan die al op het veld?
18: Nee, ze komen het veld op met onder hen. Saibari, gewoon in wedstrijdtenue. Heeft nu de arm om Salah Eddine heen geslagen. Is hij dan fit genoeg om wat minuten te maken? Of is dit gewoon een beetje de schijn hoog houden dat hij nog een troef is die ze achter de hand hebben? Raakte natuurlijk al vroeg geblesseerd in de vorige wedstrijd van Marokko in die 3-0 overwinning tegen Canada. Moest hij worden vervangen met een hamstringblessure. En dan denk je, het toernooi duurt nog 2 weken. Dat zal wel einde oefening zijn. Dan was er een hoop vragen, waren er een hoop vragen vooraf, kan hij spelen? Nou, hij zit dus op de bank en in tenue. Dus zoals het er naar uitziet, maar het kan natuurlijk ook een trucje zijn van de coach, zou die nog kunnen invallen. Voorlopig wordt er niet gewisseld. Ik denk dat het gesprek met die scheidsrechter ging over die penalty en waarom het zo lang duurde voordat Mbappé uiteindelijk mocht aanleggen. Want dat duurde echt heel, heel lang. Hij moest de bal ook nog 2 keer goed leggen. Ik denk dat de scheidsrechter even werd gevraagd van waarom konden we die penalty niet gewoon nemen? Want het was toch allemaal duidelijk dat het er eentje was. Ik denk dat is de enige verklaring die ik heb. Verder zie ik, en daar heeft Ali 100% gelijk in, geen enkele reden om deze scheidsrechter ook maar kritisch te beoordelen. Want hij fluit inderdaad een uitmuntende wedstrijd. Tot nu toe. We zien dus nu hoe de spelers van Marokko de catacombe uitkomen. Dat is een flinke wandeling dan, zeg.
16: Ja. Vanaf die vierdaagse van Nijmegen, die moeten al beginnen. Maar daar in Boston
18: zijn ze al bezig. Ik ben al moe voordat je het veld op bent, man. Het is een beetje zoals VVV. Dan moet je hem af, die trap.
17: Ja, die heb ik ook gelopen.
18: Oh, ja, de grootste voetbaltrap van Europa is dat. Dat is met name in de winter levensgevaarlijk. Maar die is vooral terug naar de kleedkamer vervelend. Want dan moet je omhoog.
17: Ja, na de wedstrijd.
18: Sorry?
17: Na de wedstrijd.
18: Na de wedstrijd, precies dat. Ja, in de rust gaat het nog wel, denk ik. Ja, ik weet het niet hoor. Maar kan ik me zo voorstellen. Nee. Als je dan een zware wedstrijd hebt gehad in de modder.
17: Dan moet ze een roltrap neerzetten.
16: Ja, dat hebben ze in die Duitse stadions toch?
17: Ja, precies.
18: Ja, had je daar vroeger inderdaad bij Schalke ook. Maar ook prachtige beelden tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 88. Toen Nederland daar tegen Ierland speelde. De wordt afgeteld door het publiek. Maar wil de scheidsrechter ook dat het mag? Want die staat op een enorme afstand. Frankrijk mag aftrappen. En dan krijgen we weer de Paris Saint-Germain variant. Bam, bal gewoon over de zijlijn trappen. Ja, vroeger was er iemand die zei, als je de bal niet hebt, kun je ook niet scoren.
17: voren.
18: Is me in mijn oor gefluisterd. Ja, dat is tegenwoordig een hele andere tactiek. Marokko deed het overigens ook. Zij mocht ook aftrappen in de eerste helft en wilde die bal dus ook eigenlijk niet hebben. Dit is Bounou. Dit is wel een foutje, want die trapt de bal te hoog over het hoofd van Salah Eddine heen over de zijlijn. We zijn begonnen aan helft 2. Het is bloedstollend spannend. En het was ook heel warm in Boston, maar we zien nu dat het veld in de schaduw ligt. Het was 32 graden, er was zon. Die is er nu niet. Wellicht gaat dat het tempo wat omhoog schroeven. 0-0 de stand. De bal over de zijlijn via de voet van Olise. Na 45 minuten en 40 seconden. Kansen voor Frankrijk in de eerste helft. Die zijn er zeker geweest. Upamecano, Doué vonden allebei Bounou. Dat gold ook voor Mbappé. Vanaf de penaltystip schoot hij de bal slap in en kon Bounou redden. En Digne schoot de bal op de lat. Terwijl de inworp nu naar Frankrijk gaat. Omdat ze bij Marokko als laatste hebben beroerd. En via Upamecano is de bal bij Saliba. Gaat het nu naar de linkerkant, naar Digne. Bal langs de lijn naar Doué. Terug naar Digne. In het begin van de tweede helft ligt het tempo niet zo hoog als in het begin van de eerste helft. Toen de Fransen furieus starten. Bal gaat nu naar Koundé. Die kan de middenlijn overdribbelen. Is daar nu 2 meter overheen. Speelt hem naar Dembélé. Weinig ruimte voor hem voor acties. Tikkie breed naar Olise. Wordt op de huid gezeten door Bouadi. Dus bal schuift terug naar Saliba. Terug naar Olise. Heeft al een paar keer gekeken waar kan ik de bal kwijt. Vooruit is de eerste optie. Maar dan kan hij niet heen. Dus gaat het schuift terug. Bal nu bij Dembélé. Halverwege de Marokkaanse helft speelt de bal tussen de benen door van El Ainoui. Maar zo in de voeten van de Marokkaan. Die kunnen dan overnemen via Unai. Dat is een goede bal naar voren. Terug naar Unai. Het ligt open nu voor Marokko. Met z'n vieren zijn ze eruit. Rechts is de ruimte voor Diaz. Die heeft hem voor zijn rechterbeen. Het duurt wat lang bij Diaz. Zet de bal voor bij de tweede paal. Koundé kopt de bal weg. Overgenomen. Goede controle door Talbi. Hier zat meer in voor Marokko. Daar had, als je het mij vraagt, Diaz wat sneller moeten handelen en voor het schot met links moeten gaan. Talbi, punt 16 meter. Vindt die Ouadi. Die gaat naar de as. Wordt van de bal gelopen. Bal nu alsnog bij Diaz. Die schiet met rechts slap tegen Digne aan. En heeft Frankrijk via Doué en Digne de bal weer. Ja, Marokko pijt van zich af in het begin van de tweede helft. Met net dus die uitbraak die ze redelijk goed uitspelen. Maar uiteindelijk toch te weinig vaart in de uitbraak als de bal bij Diaz terechtkomt. Die heeft de bal nu teruggespeeld en via Bouadi gaat het naar de rechterkant. Naar Hakimi vanuit stilstand schuin terug naar Bouadi. Dan naar Unai. Unai ook vanuit stilstand. Zo wordt het driehoekje makkelijk gemaakt. Frankrijk zet totaal geen druk als Marokko de bal heeft op de helft van de Fransen. In de eerste helft mochten ze dit doen op eigen helft. En nu mogen ze dit doen op de helft van Frankrijk. Talbi wil hem terug in de loop. Daar krijgt hij hem ook. Bal is te hard. En het blok is er ook van Upamecano. Daar wordt overigens niet voor gefloten door de scheidsrechter. En dus mag Frankrijk verder. Gaat het via de keeper naar Koné. Is dit een opening? Prachtig. Naar Doué. Punt 16 wordt van de bal gelopen door Hakimi corner. Frankrijk, als dit geen buitenspel was. Want daar had het toch wel alle schijn van. Want een prachtige trap is dat van Koné. Het is zeker geen buitenspel. En dan is dit een paas over 50, 60 meter. Prachtig over de Marokkaanse verdediging heen. En het is overigens helemaal niet Hakimi geweest die bal als laatste heeft beroerd. Maar dat is dan dus blijkbaar gewoon Doué geweest. Die de bal probeerde te controleren met zijn linkervoet. Maar daar niet in slaagde. De doeltrap moet nu binnen 4 seconden worden genomen. Marokko neemt even alle tijd. En dan toch weer de korte variant. Dan gaat het naar de rechterkant, naar Diop. Die trapt de bal naar voren. Zo op het hoofd van Saliba. Zitten de Fransen weer tussen. Gaat het via Olise. Oh, Rabiot was doorgelopen. Daar zit het voetje van Diop nog net tussen. En nu neemt Marokko de bal over. Bal gaat naar de as. Naar Unai. Opening naar de linkerkant. Is dit te belopen voor Talbi? Nee, dat is jammer. Ja, Marokko in de eerste helft vooral teruggekropen op eigen helft. Maar in de tweede helft pakken ze de momenten als die er zijn om uit te breken. Dit was weer overname op het middenveld. En dan de opening zoeken, in dit geval aan de linkerkant. Het is de tweede uitbraak. Deze levert geen mogelijkheid tot een grote kans op. Dat leverde de eerste wel. Koné is achtergebleven op het gras, is geblesseerd. Terwijl er even overleg is langs de zijkant tussen Deschamps en Olise. Hebben we vooral in de tweede helft, die 4,5 minuut oud is, Marokko gezien.
19: Ali Boussabon, ja, je zei het. Wat ik graag wil zien bij Marokko is dat ze spelen met passie. En dat ze ook eigenlijk uitgaan van hun eigen identiteit en kracht. Hè? Is dat wat je terugziet zo in deze eerste fase van de tweede helft?
17: Ja, zeker. En ik benoemde ook meer diepgang zonder bal.
19: Ja.
17: En je ziet dat wel effect heeft. En vooral met Talbi, die is echt snel. En het moment dat je zelf aan het voetballen komt. En ze willen druk zetten, je zag het net. Het is jammer dat je. Hè, echt die absolute stootkracht mist. Want dat moet minimaal een schot op goal. Moet die counter in eindigen. En dat gebeurt dan niet. Maar je ziet wel dat er echt wel mogelijkheden zijn om dit Frankrijk pijn te doen.
19: Ja, ligt er aan de andere kant ook weer niet het risico dat Frankrijk dan in de tegenaanval er heel snel uit kan komen?
17: Maar dat heb je altijd. Kijk, als je zo gaat redeneren, dan zou je nooit naar voren moeten gaan. Dat is gewoon wachten tot je dan op een gegeven moment geslacht wordt. Maar je moet ook zeker proberen te voetballen, zeker proberen wat af te dwingen. Ja. En ik vind dat ze dat goed doen, hoor.
19: Mark zei in de eerste helft, ik zie een beetje het Marokko van 4 jaar geleden. Dat leunde op de defensie. Heb je nu het idee dat je weer naar het Marokko van nu zit te kijken?
17: Nou, weet je, het is niet zo dat de trainer dat wil. Hè. Soms speel je tegen zulke sterke ploegen die jou gewoon achteruit dwingen.
19: Je wordt gedwongen. Ja.
17: Je wordt gedwongen. Het is niet, want deze trainer wil dat helemaal niet. Maar ja, het moet ook realistisch zijn. En op een gegeven moment word je achter gedwongen. En dan moet je zorgen dat dat goed staat. En het staat goed.
15: Ja. Het staat goed bij Marokko. Mark Kloostra.
18: Ja, zeker in de tweede helft. En ik ben het sowieso wel met hem eens, hoor. Het was ook absoluut geen kritiek aan het adres van de trainer of aan de Marokkaanse spelers. Dat ze wat meer terugstonden. Dat is hartstikke logisch met die 4 kanonnen bij Frankrijk voorin. Maar Marokko valt aan via Talbi. Maar die bereikt zijn ploeggenoot niet. Ze willen wel een hoekschop. En ik denk dat die er komt ook. Proberen ze bij Frankrijk heel snel de bal naar de doelman te gooien. Zo van, nee, dit is gewoon een doeltrap voor ons. Maar ik had het idee dat die bal via een Fransman over de achterlijn verdween. En dat idee wordt gedeeld door de scheidsrechter die erover gaat. 6 minuten onderweg in de tweede helft. En een corner voor de Fransen. Frankrijk nog helemaal niet gezien op de helft van Marokko. Met iets dat op gevaar lijkt. Terwijl Marokko dus nu al voor de 3e keer prikt. Maar dat ook nog geen schot op het doel heeft opgeleverd voor Meja. Dat hoeft in principe ook niet. 1 keer erin. Diop bijvoorbeeld, die staat nu voor het doel. Leg de bal maar op zijn hoofd. In Nederland weten we hoe goed hij kan koppen. De bal is bij Hakimi aan de linkerkant, want hij nam de corner kort. Kan de bal nu terugkrijgen van Unai. Maar Unai gaat eerst zelf dribbelen. Oh, dat is mooi gedaan. Dembélé kwijt. Maar die voorzet die is te kort. Die wordt op de punt van de 16 meter eigenlijk zo tegen Mbappé opgeschoten. En dan trapt Marokko de bal naar voren. Maar belandt de bal over de achterlijn van Frankrijk. Haast nu bij Meillan. 7 minuten onderweg in de tweede helft. Schuift de bal schuin naar voren in de voeten van Digne. Maar dan is bij hem alle vaart weer uit de aanval als hij de bal terugspeelt naar Rabiot. Die blijft met de bal aan de wandel. Geeft hem nu naar de rechterkant, naar Koundé. Dan naar Dembélé, maar die wil ruimte. En die ruimte is er helemaal niet voor hem. Dus moet hij weer terug naar Koundé, via Koundé naar Upamecano. En de Franse spelers hartstochtelijk uitgefloten door de aanhang van Marokko. Bal is nu bij Doué. Digne dendert eroverheen. Doué dribbelt naar binnen. Geeft hem aan. Sorry, Mbappé via Koné naar Koundé. Dan aan de rechterkant. Nu is er wel iets ruimte voor Dembélé. Staat oog in oog met Salah Eddin. Schiet hem daar heel simpel tegenaan. Krijgt de bal via de kluts wel weer terug. Krijgt hem bij Doué. Wippertje de 16 in. Weggekopt Mazraoui. En zo heeft Marokko dit probleem overleefd. En kunnen ze weer gaan aanvallen. Weer gaan counteren. Unai geeft hem mee aan Talbi. Langs de linkerzijkant. In duel met Upamecano. Maar dat is een enorm sterke en goede verdediger die naar de bal blijft kijken. En op het juiste moment zijn rechtervoet uitsteekt om de bal van de voet te tikken van die rappe Talbi aan de linkerkant. De inworp is dan wel voor Marokko. Die inworp die laat even op zich wachten. Omdat Talbi niet de man is die de inworp moet nemen. Dat moet blijkbaar El Ghanous doen. En anders wordt het Salah Eddin. Nou, het wordt de laatste, want ook El Ghanous loopt weg bij die bal. Er was een nieuwe regel dat zo'n inworp snel moest worden genomen. Nu begint de scheidsrechter af te tellen. De oorspronkelijke gedachte was volgens mij dat het binnen 10 seconden moest gebeuren. Maar die regel is alweer een beetje aan het vervagen. Inworp voor Marokko levert uiteindelijk nu balbezit op voor Bouadi. Links van de as speelt hem naar de linkerkant, naar Salah Eddin. Langs de linkerzijkant naar Talbi, links de zijlijn. Dan levert Marokko de bal snel in en moet Bouadi een overtreding maken op Olise. Dat hoeft hij niet te doen, maar dat doet hij in dit geval wel. En is de vrije trap voor Frankrijk met Rabiot in de as van het veld. Halverwege zijn eigen helft. Spanning en de zon is ook weer terug. Dus voor zover die schaduw ervoor ging zorgen dat het tempo omhoog ging, is die schaduw nu verdweenen en is het weer lekker warm in Boston. Dit tikkie van Olise is te kort. Koné zit er nog wel tussen met een voetje. Ach, en dan levert Marokko de bal zo in. Dat is gevaarlijk. Al zijn ze nog met 6 man bij Marokko tegenover nog 3 van Frankrijk. Punt 16. Doué in de korte hoek. Bounou. Ja, je moet niet in slaap vallen als keeper. Want dit is een verraderlijk schot, hoor. Verdekt. Die verwacht je misschien helemaal niet. En die is kiezelhard. Maar gelukkig voor Bounou recht op hem af. Hij heeft er wat moeite mee. Laat de bal eerst uit zijn handen vallen, maar hij heeft hem in tweeën klem. En als Marokko de bal dan naar voren trapt, stuit het hij een keer. En komt hij bij de ver voor zijn 16 meter staande keeper in het geel, Meyan, terecht. En Meyan schuift de bal in de voeten van Saliba. Ik ging voor de wedstrijd even naar de supermarkt. Daar waar iedereen de afgelopen weken in het oranje was. Nou, dat was al een week niet meer zo, met allemaal Nederlands elftal shirtjes. Maar nu, 5 Marokkaanse meisjes, tenminste dat denk ik, allemaal met een Marokko shirt. Die daar de vakken aan het vullen waren en de kassa aan het bedienen. Toen begon bij mij ook te borrelen dat die wedstrijd eraan aan het komen was en dat het leefde. De bal is bij Diye. Halverwege de Marokkaanse helft. Marokko weer goed gegroepeerd bij elkaar. Als de bal schuin naar voren gaat naar Olise. Draait weg bij Boho. Die geeft hem mee. Nu komt de kans voor Mbappé over. Die bal stuit het net vervelend voor Mbappé. En daardoor schiet hij de bal met binnenkant voet toch wel ruim over het doel. Maar een goede actie van Olise die wegdraait bij Bouadi. En dan op het juiste moment, want het kan niet, dat paasje geeft op Mbappé die wel buitenspel staat. Dus al had hij hem gemaakt, had hij niet geteld. Maar Mbappé mist een penalty en mist deze kans. Dat knaagde toch een beetje aan het vertrouwen van de topscorer van Frankrijk met 7 doelpunten. Maar vooralsnog niet op het scorebord. Wel weer echt een heerlijke actie van die Olise in de as. Bal van zijn rechter naar zijn linkervoet. En dan het paasje geven. Nu sprint hij naar voren als Doué de bal heeft. Het kan naar links. Daar Mbappé. Vanaf die linkerkant waar hij bij Paris Saint-Germain is groot geworden. Punt 16 nu tussen 3 Marokkanen in. Ja, dan is het te druk. Ook voor Mbappé. Dus moet het terug via Rabiot. Hakje van Doué. Komt bij Mbappé terecht. Doué zit wel een beetje op showboten vandaag, hoor. Die doet bij alles moeilijk en wil bij alles de schoonheidsprijs verdienen. Het heeft hem nog geen assist opgeleverd en wel een schot op doel. Maar dat werd makkelijk, nou ja, niet makkelijk, maar redelijk eenvoudig gepakt door de keeper omdat die bal recht op hem afkwam. Maar echt simpel spelen is er niet bij de linksbuiten. Maar laat die maar lekker dartelen. Links- en rechtsbuiten moet je wat dat betreft met rust laten. Punt 16, rechterkant, Olise. Ook zo'n jongen die je moet laten dartelen. Zo'n vlinder, laat maar los. Dan komt het allemaal wel goed, die verzint wel leuke dingen. En die achterste 7 houden het allemaal tegen bij Frankrijk. Bal nu in de as bij Doué, draait handig weg. Links is eruit. Zo, bij Mbappé. Komt voor de voorzet naar de tweede paal. Die is te scherp. Gaat over de achterlijn heen. En levert een doeltrap op voor Marokko. De eerste 10 minuten van de tweede helft waren voor Marokko. En nu zien we alweer een paar minuten Frankrijk met een behoorlijke kans voor Mbappé. Al stond hij buitenspel, maar hij schoot hem er niet in.
20: Ja, Ali Boussabon. Frankrijk komt er inderdaad een paar keer echt gevaarlijk weer uit. Is het al tijd voor Marokko om iets aan te passen, vind jij?
17: Ja, er is één ding wat ik misschien aan zal passen. Ik denk dat Bouadi misschien vermoeid is. Je ziet dat hij een paar keer net te laat is. Net ook bij de Olise, waar hij uiteindelijk die buitenspelkans uit voortkomt. Zie je dat hij eigenlijk te makkelijk bij hem wegdraait en op een gegeven moment niet meer kan belopen. Dus ik denk dat het, als je dan iemand, dat iemand zou kunnen brengen, dan... Amrabat
20: ja. Voor hem in de plaats. Dat zou dan wel verdedigend wat meer opleveren. Nog even heel kort terug naar de rust. Mark Kloostra noemde Saibari, hè, die wel gewoon in zijn tenue daar rondloopt. Verwacht je dat dat nog een truc kan zijn? Een truc uit de hoge hoed dat hij toch nog invalt?
17: Als ik heel eerlijk ben, had ik het totaal niet op de bank verwacht. Nogmaals, ik heb in mijn carrière heel wat blessures gehad op mijn hamstring. En ik weet dat niet zo 1, 2, 3 geheeld is. Dus
18: hoeveel tijd heb je daarvoor nodig?
17: Ja, normaal gesproken in verrekking zit je al bijna op 2 weken.
18: Ja.
17: Anders als je sneeuw hield, anderhalf week, want het zijn toch van die minuscule haarschutjes die je hebt. En die moet eerst helen, voordat je weer de volle kracht op kan zetten.
18: Nou. Maar ja, hij zit op de bank en ja, wie weet gaat het onmogelijke toch gebeuren en komt hij erin. Vooralsnog is het nog altijd 0-0 bij Frankrijk en Marokko, Mark.
21: Ja, we gaan richting het uur. Kan ik gelijk de vraag stellen aan Ali. Als hij had kunnen spelen, denk ik dat hij begonnen was. En dan had je hem er altijd uit kunnen halen. Want als je hem nu inbrengt en het gaat niet, dan moet je een dubbele wissel plegen. Dus ik denk echt dat hij er voor de show zit.
17: Ik ben het helemaal eens.
21: Die theorie mag je ontkrachten als het niet zo is. Maar ik denk echt dat het een eentje is om als een soort truc uit de hoge hoed van... kijk eens, hij zou nog kunnen invallen, wees maar bang.
17: Ik ben het meest omdat ook invallen is heel zwaar.

0: in de verre hoek. Een penalty gemist. Net die kans hopeloos naast en over. Maar deze, er werd hens gemaakt onderweg. Hè? Dus ik ben heel benieuwd of dit hetzelfde effect gaat hebben als bij Argentinië en Egypte. Want die hensbal heb ik ook gezien. Maar als die bal net binnen de 16 vanaf die linkerkant zeg maar, voor de voet valt van Mbappé, krult hij hem naar de verre hoek. En Bounoud uit. Dat ziet er heel mooi uit, maar kan er bij lange na niet bij. En een schitterend doelpunt op het uur zet Frankrijk op 1-0 met een paar mitsen en maren. Want was het hens? En komt er dan een ingreep van de VAR? De goal is schitterend. Echt fenomenaal in de verre hoek. Bijna de paal kussend in het zijnetje. Het is een heerlijk mooi doelpunt van Mbappé. Maar als er een handje bij zit, is de vraag of dit doelpunt doorgaat. Want ik dacht dat het Rabiot was die de bal toucheerde met de hand. En dan gaat dit hele mooie doelpunt van hele hoge schoonheid niet door. Maar daar is even het wacht op. Marokko met z'n allen bij de scheidsrechter. En Mbappé viert zijn feestje. De band lijkt gebroken. Maar.
1: Ali, wat denk jij? Gaat de VAR hier nog tussen komen?
2: Eerlijk gezegd heb ik die hensbal als bij ons groot heb ik niet gezien. Dus, maar ik hoop het wel. Hè. Ik hoop als hij wordt goed gekeurd volgens mij.
3: Ja. Ja.
2: Ik heb het niet gezien. Juist. Dus we moeten even de herhaling zien om te kijken wat daar precies gebeurd
1: hij
2: is.
1: Hij telt hè, Mark?
0: Ja, 1-0. Voor Frankrijk. Hij telt dus. Doelpunt staat. Ja, het leek hens. Of het zo was, daar zullen we inderdaad de herhaling voor nodig hebben. En dan komt Amrabat en spits Rahimi binnen de ploeg. Naar de kant El Ghanouch. Dat was de valse spits vandaag, die ook veel naar de zijkant zakte en in het middenveld kwam, maar nooit echt spits was. En nu bij deze 1-0 achterstand is er behoefte aan een kapstok, aan een echte spits. Aan iemand die een beetje ruzie maakt, die wat voor onrust zorgt voorin. Een echte nummer 9, terwijl Marokko de aftrap maar weer gewoon uitschiet. Gewoon over de zijlijn rossen en van daaruit druk zet. Maar de man met twee doelpunten achter zijn naam, Rahimi, is binnen de lijnen. Bij Marokko. De inworp voor Frankrijk wordt weggekopt door Amrabat. Eerste balcontact voor hem. En hier is ook een eerste balcontact voor Rahimi. Rommelt zich wel langs één tegenstander, maar niet langs twee. Ondertussen ligt Mbappé in de middencirkel. Is geraakt door een hand, door een arm. Tenminste, dat doet hij vermoeden. En hij heeft zijn arm nu zelf omhoog dat hij verzorging nodig heeft. En die andere hand is in het gezicht omdat hij daar last van heeft. Olise vraagt aan Marokko, spelen jullie de bal niet buiten? Maar die denken, ja, dat hoeven we niet te doen. Dat is niet de regel. Gewoon doorvoetballen. Die scheidsrechter bepaalt. En dus gaat het via Unai naar de rechterkant. En terug naar Unai. Draait een rondje om zijn as. Het kan naar Amrabat. Het gaat naar Amrabat. Amrabat naar de as van het veld. Naar El Ainaoui. En dan neemt Frankrijk over. Zo, dit is een stevige tackle van Diop. Is dit ook geen kaartscheids? Ja, dit is wel een kaart. Op de middenlijn veegt hij Mbappé ondersteboven. Nou, ja, gebeurt niet zoveel, zegt Diop. Maar dit zag er stevig uit. Het is niet zo dat hij hier ernstig geblesseerd raakt. Want daarvoor is hij los van de grond. Maar het is een stevige tackle. En hij tikt de Franse doelpuntenmaker op de rechtervoet. Het is een terechte gele kaart. Op de middenlijn misschien een beetje onnodig. Maar eventjes de tanden laten zien. Zo vlak na die achterstand. Van tot hier en niet verder. En die 1-0 die mag je dan hebben. Maar wij geven niet op. Wij geven jullie niet de kans om nu lekker in de wedstrijd te komen. En frivol naar een 2 en 3-0 toe te voetballen. Nee, deze wedstrijd moet je komen halen. Geldt ook voor Mbappé. Nou, de eerste keer dat hij ging liggen was er niks aan de hand. Toen liep hij zelf tegen Diop. Vrije trap door Frankrijk genomen. Bal komt in de voeten van Upamecano. Naar de zijkant. Naar Koundé. Die speelt de bal naar de as. Ach, Olise. Wat een goede voetballer is dat weer. Draait heel handig weg. Via Rabiot is de bal nu bij Mbappé. Ja, als het in de spits niet lukt, dan maar weer naar zijn vertrouwde linkerkant. Lage voorzet Diop op de goede plek voor Marokko om hem uit te verdedigen. Marokko moet oppassen dat het nu niet onder de voet wordt gelopen. Op het moment dat ze naar voren lopen, ligt er ruimte. En Mbappé speelt in de tweede helft vanaf links. En daar hebben we hem dus al één keer heel vrij vanaf zien scoren. En daarmee is hij naast Messi komen te staan als het gaat om topscorers dit WK. 8 doelpunten al. 8. En misschien volgen er hierna nog wel wedstrijden voor Mbappé. Om richting de topscorer aller tijden te komen. Hè. Die heeft er 13 gemaakt. Dat was, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, in 1958. Fontaine, ook een Fransman. Bal is op de eigen helft van Frankrijk. Met Rabiot, tikkie breed naar Doué. Tikkie terug naar Digne. Haast was er al niet bij Frankrijk. En is er nu helemaal niet meer bij Upamecano.

0: Maar er is nu wel meer ruimte. En Olise, ook hij mag wat meer zwerven. Komt nu wat vaker aan de rechterkant uit. Dribbelt naar binnen. Hier dreigt hij de bal te verliezen. Maar krijgt hem dan toch weer maar Koné. Blijft wel geblesseerd achter. Naar Koundé. Terug naar Koné. 20 meter van de achterlijn. Bij de zijlijn. Dreigt naar voren. Speelt schuin terug. Naar Olise. Oh, dit is te mooi. Kijk, gaat ook showboten. Achter het standbeen langs. Bal kwijt. Maar dan is er geen controle bij Rahimi. Die langs de linker zijlijn spurt. Maar de bal met de punt van de schoen te hard raakt. En hem daarmee over de zijlijn doet verdwijnen. Waardoor de inworp voor de Fransen is 1-0. Door Kylian Mbappé. Met zijn 8e doelpunt. En het was weer een plaatje. Eentje zoals hij er eigenlijk al 100 van heeft gemaakt. Voor je gevoel. Want dit zijn van die trainingsdoelpunten. Die hij ook in wedstrijden al zo vaak gemaakt heeft. Daar gaat Frankrijk in de as van het veld. Dembélé. En het schot is raak. Het is 2-0. Dembélé met rechts. Over de grond. Minuut 66. Te veel ruimte voor Frankrijk. Te veel ruimte voor Dembélé. En hij dribbelt tot 18 meter recht voor het doel. En ziet dan het gaatje in de hoek. Met rechts plaatst hij de bal in het hoekje. Links van Bounou. Vingertoppen eraan. En in een mum van tijd van 0-0 naar 2-0. En de vraag of dit de beslissing van de wedstrijd is. Dembélé, zijn 5e. 2-0 Frankrijk.
1: NPO Radio 1.
2: Ondertussen even snel naar het NOS-journaal. Hier is Christian Bonenbakker.
3: Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. Volgens de onderwijsinspectie is er op het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie wil nu dat de staatssecretaris ingrijpt. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft onder meer besloten om op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen. En de Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. De gele truidrager maakte in de afdaling van de Tourmalet een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Verder met die kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Stand 2-0, Mark.
0: Ja, maar zij stoppen ermee. Dus misschien moeten wij dat dan ook nog doen.
2: Dan gaan we even.
0: De grote meneren staan op bij Frankrijk.
5: Nou, kunnen we even boodschappen doen?
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
10: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Er wordt gedronken nog bij Frankrijk-Marokko. Stand inmiddels 2-0. Ali, jij keek nog even naar die treffer van Mbappé, die 1-0. En jij genoot van de schoonheid ervan.
15: Ja, zeker. Nogmaals, ik vind het niet leuk, maar prachtige goal. De details. Hij maakte een lichaamsschijnbeweging, waardoor Issa Diop echt misschien wel 10 tot 20 centimeter een stapje naar binnen maakt. En dat maakt de hoek, de verre hoek open. Je ziet gelijk dat hij daarop reageert. Ja. Dat is een absolute topklasse en ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber.
2: Ja, een kroonjuweel dus inderdaad. Wat moet Marokko nou doen met deze achterstand? Want ja, je hebt niks te verliezen, kan je zeggen.
15: Of je nou 2-0 verliest of 4-0 verliest. Op papier ziet dat misschien minder uit. Maar je hebt niks te verliezen. Ik zou er nog een spits bij gooien. Een verdediger eraf. En als je in de verdedigende stellingen moet, dan kan Amrabat altijd nog een linie zakken. Maar in aanvallend opzicht heb je dan meer stootkracht. En dan gewoon proberen wat opportunistisch te spelen. Meer kan je niet doen.
16: Mark, de bal rolt nu wel weer, hè?
0: Ja, de bal rolt wel weer bij Frankrijk gewisseld. Zaïre Emery is erbij gekomen voor Kone. Die zijn stofzuigerwerk op het middenveld formidabel heeft ingevuld. 2-0, 20 minuten nog voor Marokko om die 2-1 te maken. En de wedstrijd weer spannend, want met 2-0 is daar natuurlijk eventjes geen sprake van. Tackle van Emery is op de bal, maar Marokko neemt over via Amrabat terug naar Bounou. Die speelt de bal naar de rechterzijkant. Mooie actie van Hakimi, is Doué kwijt. En nu kan hij aan zijn rust beginnen. Loopt de middenlijn over, nog altijd in balbezit. Rabiot moet er achteraan. Dan is het paasje wat aan de korte kant van Hakimi. Daar zit Digne tussen. Dan zet Hakimi zijn lichaam ertussen. En is de inworp voor Marokko genomen door Hakimi. Natuurlijk is er haast. 18,5 minuut nog als Amrabat opent naar de linkerkant. Naar Talbi. Het tempo gaat omhoog bij Marokko. Talbi gaat naar buiten. Komt er nu 2 tegen van Frankrijk. Dan terug naar Salah Eddin. Naar Unai. Terug naar Salah Eddin. Terug naar Unai. Terug naar Amrabat. En nu zijn we in de as van het veld. Waar het balbezit is voor El Ainaoui. Opent naar de rechterkant. Naar Hakimi. Oog in oog met Mbappé. Speelt hij de bal terug naar Diop. Diop naar de middencirkel. Naar Amrabat. Marokko mag hier de bal hebben. Met die 2-0 voorsprong van Frankrijk vinden ze balbezit tot op halverwege de eigen helft. Prima. En dan staan ze daar met een grote groep te wachten. 7 mensen dus achter de bal. Constant bij Frankrijk. En 4 die het moeten uitzoeken. De vroege voorzet van Talbi die verdwijnt bijna in het eigen doel. Als Upamecano hem verkeerd raakt op het dak van het doel. Dit leek eenvoudig opruimwerk te zijn voor de centrale verdediger op de penaltystip. Maar die raakt hem totaal verkeerd. En verrast daarmee zichzelf en bijna zijn keeper. Die bal gaat met een hoge boog over Meijal heen. Die daar misschien nog wel had bijgekund. Maar de bal belandt op het dak van het doel. Wat rest is een corner in dat wat de 73ste minuut is. En die corner wordt getrapt vanaf de rechterkant van het veld. Een afdraaier. Diop maakt zijn loopbewegingen. Ook Rahimi staat op de penaltystip. En datzelfde geldt voor El Ainaoui. Die moeten inlopen op die penaltystip. Maar de bal gaat ver voorbij hun naar de tweede paal. Unai kan hem binnenhouden. Vraagteken. Nee. Nee, nee, nee. Die bal is moeilijk. En uiteindelijk uit voor een inworp voor Frankrijk. 17 minuten nog. 2-0. Mbappé en Dembélé. Dat zijn de namen die zo vaak op het scorebord staan. Yassine komt binnen de lijnen voor Salah Eddin. Dat is bij Marokko. Voor het laatste deel van deze wedstrijd. Salah Eddin geeft zijn trainer een hand. En ook voor Brahim Diaz zit de wedstrijd erop. En hij wordt vervangen door El Ouadi. Dan gaan we kijken of dit Marokko wat gaat opleveren. Digne blijft rustig als hij wordt opgejaagd. En speelt de bal langs de linkerzijkant. En zo blijft Frankrijk in balbezit. Net voor de middenlijn. Mbappé ook onnodig. Door dan met zijn linkerbeen over de bal te stappen. En hem dan met rechts achter het standbeen langs mee te geven. Dat kan ook gewoon een simpel paasje met zijn goede voet zijn. Maar zoals Doué een beetje de show aan het stelen is. Doet Mbappé dat nu ook. Het is wat hautain gedrag. Wat niet echt past, vind ik. bij de wedstrijd. En sowieso wat oneerbiedig naar je tegenstander toe. En je lokt daarmee ook uit dat je straks misschien een schop voor je voeten krijgt. Zoals hij die al een keer kreeg van Diop. Want zo werken voetballers dan ook. Hè. Die onthouden dat als jij zo graag ons wil vernederen, dan kan je hem krijgen ook vlak voor tijd. Als het niet meer uitmaakt bijvoorbeeld. Zoals er bij Paraguay. Want die wedstrijd heeft Frankrijk natuurlijk ook al achter de rug. Ook behoorlijk op schoppen en op uitdelen zaten. Digne heeft de bal. Dribbelt richting de middenlijn. Speelt hem dan breed naar de middencirkel. Naar Upamecano. De opening naar de rechterkant. Zo'n drukke slechte. Raakte dus net die voorzet verkeerd. Die bijna in zijn eigen doel ging. En deze paas is ook niet lekker achter Dembélé. En dan is Frankrijk de bal kwijt. Is de inworp voor Marokko. Dat de bal nu in de voeten zit van Amrabat. Soufiane Amrabat. Vooruit kan niet. Dus moet het schuin terug naar Diop. En inderdaad zien we Amrabat in de laatste lijn nu. Hakimi geeft hem aan Amrabat. Kan zich dan als middenvelder met het spel gaan bemoeien op het moment dat Marokko de bal heeft. Mazraoui geeft de bal nu naar voren. Naar invaller El Ouadi. De bal bij Ounahi terecht. En dan weer naar de linkerkant. Naar Talbi. Naar Mazraoui. Terug naar de middencirkel. Het is even zoeken voor Marokko. Ze mogen dus de bal krijgen. Kwartiertje nog. Ze mogen de bal niet krijgen, maar vooral hebben. En zolang ze hem daar houden, ver van het Franse doel, vinden die Fransen het ook best. Op het moment dat het echt richting de gevarenzone komt, richting het laatste derde deel van het veld, dan zetten de Fransen druk. Mbappé ligt maar weer eens op de grond. Wat is daar dan gebeurd? Een botsing. Daar heeft het alle schijn van. Mbappé gaat er nu bij zitten. En zegt tegen de scheidsrechter met een hoofdgebaar van links naar rechts schunnend: gaat niet meer. Dat zou een hele vervelende streep door de rekening zijn voor Frankrijk. Maar misschien denkt Mbappé een kwartier voor tijd wel. Het is mooi geweest. Er staat ook een vervanger klaar bij de Fransen. Philippe Mateta kan binnen de lijnen komen. Dat is een spits. En dat zou me dan niet verbazen dat Mbappé naar de kant gaat. Maar is 2-0 dan al een zekerheidje? 14 minuten voor tijd?
15: Maar dit begrijp ik ook niet, hè?
17: Wat zei jij?
15: Dit begrijp ik ook niet. Je staat 2-0 voor. De wedstrijd is zo goed als gespeeld. Haal hem eruit.
17: Nou ja, dat is inderdaad wat Mark ook voorstelt. Hè? Inderdaad, want er wacht natuurlijk straks, ervan uitgaat dat ze dit over de streep trekken, een wedstrijd tegen Spanje. En dat wordt een echte clash.
15: Als Spanje het over de streep trekt, tegen België.
17: Dat is ook nog
15: de
17: wat.
15: Zuiderburen.
17: Tegen de Rode Duivels, inderdaad. Ja.
15: Ik ben daar nooit zo van. Als ik, laten we zeggen, ik ben maar een trainer van een bescheiden amateurclub GCS, door, vierde klasse. Maar wedstrijden gespeeld zijn, haal ik altijd spelers die heel belangrijk zijn voor mij. Die haal ik altijd eraf om geen risico te nemen om ze eventueel kwijt te raken.
18: Ja, maar is het al zeker dan? 2-0? Dat is ook weer niet een hele ruime marge.
15: Hoe graag ik het ook anders zou willen zien, ik zie geen punt.
18: Geen aanknopingspunt.
15: Een aanknopingspunt dat ik denk van, hey, Marokko gaat nu een goal maken of zit er dicht tegenaan.
17: Ja, nee. Maar Mark, uiteindelijk, de breedte bij Frankrijk is zo groot dat je kan gewoon Doué en Mbappé eruit halen en dan zet je gewoon weer kwaliteit in het veld, toch?
0: Doe gewoon Barcola erin en Mateta. Ja.
18: Alsof het niks is.
0: Nee, ja. Die zouden er bij de meeste in staan. Ik denk dat ze bij Marokko allebei zouden spelen.
15: Echt, ja, 100%. Ze hebben ook nog Thuram toch op de bank?
0: Ze hebben ook nog Thuram op de bank. Ja, dat zeker. Nee, ja, daar zit natuurlijk wel een enorme stootkracht. Kijk, Marokko mist natuurlijk die ene hele goede spits in vorm. Dan was het eigenlijk een middenvelder, Saibari. Dat is echt een behoorlijke streep door de rekening. Want daardoor hebben ze voorin eigenlijk nauwelijks voor gevaar kunnen zorgen. En nu bij een 2-0 achterstand. Ik hoor Ali zeggen het is beslist. Maar ja, één kopbal erin naar de corner. En je weet het maar nooit. Ik denk dan, ja, kwartiertje nog. Hou hem maar achter de hand, die Mbappé. Laat hem nog maar even lekker lopen. Maar de trainer denkt dat het klaar is en hij is niet de enige. Als de bal naar de linkerkant gaat, daar komt een voorzet richting Mateta. Bal wordt weggetrapt door Mazraoui. Je hoeft natuurlijk als aanvaller ook niet zo heel veel meer te doen, hè, als de klus al redelijk geklaard is. En op basis daarvan zou je hem ook kunnen laten staan. Als hij echt last heeft ergens van, dan is het natuurlijk gek om hem te laten staan. Want dan hoef je inderdaad geen risico te nemen. Dan heb je genoeg kanonnen achter de hand om deze wedstrijd naar een goed einde te brengen. Talbi speelt de bal met rechts. Eigenlijk wat achter collega El Ainaoui. Je moet hem dan gaan ophalen en meegeven aan Diop. Maar ik begrijp ook wel wat Ali zegt. Dat hij zegt de wedstrijd is zo'n beetje beslist. Want Marokko wordt niet gevaarlijk. Dat klopt ook. En je hebt ook niet het idee dat ze er bij Marokko zelf nog in geloven. Dat ze echt denken we gaan nu even gas geven. En vol voor die aansluitingstreffer. Het is nog steeds voorzichtigheid troef. En het is nog steeds ook niet makkelijk tegen dit geweldige Frankrijk. Want dat moeten we niet vergeten. Alsof Marokko het slecht doet, dat is helemaal niet zo. Hakimi zet een bal voor. Die komt bij spits. Raimi, die krijgt hem alleen niet. Bij Ouani, dan de bal toch nog op rand 16. En is het Rabiot die kan uitverdedigen. En dan naar de linkerkant kan spelen. Daar gaat Barcola. Het is erin, eruit voor Barcola. De ene keer hij, dan Doué. Nu geeft hij hem aan Olise. Heeft hem weer terug tussen twee door. Hier is Barcola terugleggen. Nee, hij legt hem bij de tweede paal. Daar staat niemand. Want spits Mateta zakte uit om op 5 meter in zijn voeten geschoven te krijgen. En dan een beslissende zetje te geven. Er zijn nog 10 minuten over bij Frankrijk tegen Marokko. En het lijkt klaar met die 2-0 tussenstand.
15: Serieus, Megan.
17: Ja. Ja, jij zit al een beetje over de toekomst te filosoferen.
15: Ja, inderdaad.
17: Ze moeten gewoon nog wat talent erbij krijgen.
15: Er is genoeg talent, hoor. Ze hebben echt heel veel.
17: Maar om door te stromen naar het grote Marokko, zeg maar, naar het grote elftal.
15: Ja, ik denk dat het onder de 20, onder de 17. Echt grote talenten. Die bij Chelsea spelen, weet je wel allemaal. Ik denk dat die op een gegeven moment zich blijven ontwikkelen zo goed gaan worden dat ze echt in de top spelen. Ja, dan kan Marokko echt serieus om.
18: En zitten er ook talenten voor in de aanval bij?
15: Jazeker. Ja, zeker. Is een jongen die speelt bij Chelsea. Ik ben zijn naam even kwijt. En die echt, net of je Messi hebt als uiterlijk. Hè, en de manier van spelen. Ik zei niet dat hij net zo goed is. Maar groot talent is bij Chelsea. Bij de 120 had je een spits Zabiri. Ook een hele goede speler. Die is niet meegenomen, want die zit bij Stade Rennes. Daar heeft hij niet veel gespeeld. Dus er zijn wel jongens die echt eraan zitten te komen. Die talent van Ajax. Ik ben niet zo goed met die namen. Er zijn echt wel talenten die eraan zitten te komen.
18: Dat is even de optimistische kijk op de zaak. We gaan even iets meer uitzoomen.
19: De mooiste momenten van het WK.
17: Ja, iedere uitzending mag onze analist een bijdrage leveren aan onze top 3 met WK-hoogtepunten. Op dit moment klinkt hij zo. 1.
20: Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
19: 3.
21: England waiting the Azteca. 40 years on from the hand of God.
22: Yeah, it was a crazy game.
17: Ja, het blijft prachtig om te horen. We hoorden Harry Kane, die zijn stem kwijt was, na Engeland-Mexico, de keuze van Robert Maaskant. We hoorden ook de goal van Capverdië, keuze van Merel van Dongen. En Messi, die de topscorer aller tijden is geworden, die dateert al van heel wat weekjes geleden. Ronald Waterreus maakte die keuze. Nou Ali, je kent het systeem, er mag eerst een moment uit. Welke gaat worden?
15: Ik hou moment 3 eruit. Van Harry Kane.
17: Ja, Engeland gaat sneuvelen.
15: Engeland gaat sneuvelen. En maar ik gooi nog een messietje erbij.
17: Oh ja, laten we even luisteren.
23: Hier dan. Ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert. Lionel Messi. Het is toch 2-2.
17: De gelijkmaker tegen Egypte is dat.
15: Ja, bizar. Hij staat niet lekker in de wedstrijd. Die man is 39 jaar. Elke wedstrijd die hij verder komt in een toernooi, dat gaat hij voelen, zijn aanslag op zijn lichaam. En hij staat toch weer op een assist en dan vervolgens ook een doelpunt, waardoor hij eigenlijk zijn team redt op 39-jarige leeftijd.
18: Dat vindt en dat juichen dan ook, hè? Ik bedoel, hij heeft al talloze goals gemaakt, maar dat hij die is, beleving dan, is dat, die gelijkmaker
15: maakt. Mooi dat je dat zegt, want hij is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die letterlijk alle prijzen heeft gepakt. Ja? Persoonlijke prijzen en teamprijzen. En als je dat op 90-jarige leeftijd zo nog viert en na de wedstrijd een tranen uitbarst, dat zegt dat.
17: Ja, mooi. Dus is het 2 keer Messi in de top 3 door deze keuze van Ali Boussabon. Snel terug naar die wedstrijd Frankrijk-Marokko. Is het gespeeld, Mark?
0: Nou ja, als Unai die bal er wel in had geschoten. Het was geen makkelijke kans, een schot van 20 meter. Maar gepakt door Meijer. Bal komt ook bijna recht op hem af. Maar hij durft hem toch niet te vangen. Duikt en stompt de bal weg. Dan had het met 2-1 en nog een minuutje of 12, denk ik, te gaan. Want er staan nog 6,5 officiële minuten op. Maar we weten allemaal dat die pauze 3 minuten duurt. En dat er heel wat gewisseld is. Dus dat er wel een minuutje of 7 bij gaat komen. Zeker als het 2-1 wordt. Terwijl de aanvoerdersband onder arm verdwijnt van Meijer. Maar Marokko een corner mag nemen. Er staat natuurlijk die op. Die willen er heel graag wel in koppen. Er is daar in duel met Saliba. Die hem omarmt. Ja, het mag allemaal, zolang de bal niet wordt getrapt. Hier komt de indraaiende bal van Hakimi. Die is goed en in het zijnet gekopt. Ja, zulke momenten kunnen een wedstrijd doen kantelen. Want als het 2-1 wordt, dan wordt het wel vol gas naar voren. Maar deze kopbal van El Ainaoui belandt in de korte hoek in het zijnet. Ik denk dat Meijer geen schijn van kans had gehad hoor, daar in het midden van zijn doel. Hij doet wel rustig van, nou, kan het onder controle. Maar deze was, als hij binnen de palen was geweest, absoluut binnen geweest. Talbi wordt vervangen bij Marokko. Dat is voorlopig de laatste wissel. En dan komt Spai binnen de lijnen voor de Marokkanen. Voor de laatste 6 officiële minuten. 2-0 de stand. Het gebeurde allemaal in een tijdsbestek van 6 minuten. Mbappé en Dembélé, de twee grote meneren bij Frankrijk, maakten de doelpunten in die 6 minuten. En daardoor staat het 2-0. Haast bij Marokko. Inworp vanaf de linkerkant genomen door El Mourabet. Krijgt de bal terug van Mazraoui. Nu naar voren, naar Unai. Hij schoot dus van 20 meter. En zette daarvoor het eerst Meijer aan het werk. Heeft nu ook de bal. Speelt een geweldig WK. Gedegradeerd met Girona. Er zal ongetwijfeld een andere club komen om hem op te pikken. Want ze willen, denk ik, bij Girona, hoe gek dat ook klinkt, ook wel van hem af. Want hij heeft natuurlijk een veel te duur salaris voor in de Segunda Division. Hij speelt de bal nu schuin naar de linkerkant. En dan komt de voorzet voor Meijer. Ja, die bal is vrij makkelijk te vangen. Spai zet ervoor vanaf de linkerkant. Meijer versnelt het spel door de inworp naar Bakko laten gooien. Die dribbelt de middenlijn over. Komt nu oog in oog met Amrabat. 4 verdedigers van Marokko op lijn. Nog altijd Bakkola. Bal naar de as laten lopen door Dembélé. Olise, dit scheelt 4 meter. Heeft nog geen doelpunt. Michael Olise krult de bal nu veel te ver naar de hoek. Dat was niet helemaal nodig. Wel slim laten lopen door Dembélé. Hij staat al rechts voor het doel. Dan wilde hij met links, zoals Mbappé, met rechts naar de verre hoek krullen. Maar ja, Mbappé schoot hem net naast de paal in het zijnetje binnen. En deze gaat een meter of 2 naast. De doeltrap kort genomen. Niet goed genomen blijkbaar. Te vroeg ingelopen door Frankrijk. Door in dit geval Dembélé. Dus moet de doeltrap over? Nee, er is een andere reden dat de doeltrap over moet. Namelijk een Franse wissel. Koundé wordt vervangen. En zijn vervanger heet Gusto. Namens de Fransen, poppetje voor poppetje. Want Gusto gaat gewoon rechts achterin spelen op de plek van Koundé. De bal is voor Marokko met nog 4 officiële minuten te gaan. Tussen hoop en vrees. En ik vrees dat vrees de overhand heeft bij Marokko. Ze lijken zich te hebben verzoend, is het niet het goede woord, maar neergelegd bij een nederlaag tegen het geweldige Frankrijk. En een geweldige Olise, want wat doet hij dit ook weer knap. Dembélé, niet goed naar Mateta. Bal moest naar de spits, maar is te zacht. En kan worden overgenomen door Marokko. Dembélé, nauwelijks gezien. 1 goede actie van hem door de as met een bekeken schuiver. Maar dat was meteen het doelpunt. Nu neemt Frankrijk over. Zijn ze op de punt van de 16. Bakkola dribbelt op Diop af. Bakkola in de korte hoek. Bounou, aan hem ligt het niet. Hij hield zijn ploeg in de eerste helft een paar keer geweldig op de been. En dit is ook een goede redding van de Marokkaanse doelman. Pakte ook een penalty van Mbappé. Dit is een bal die misschien wel naast was geweest. Maar voor de zekerheid toch het handje er tegen. Nee, Bounou heeft het goed gedaan namens Marokko. Er zit ijs om de rechter enkel van Mbappé. Ik ga uit vanuit voorzorg. En dat hij dinsdag in de halve finale in Dallas gewoon gaat meedoen tegen Spanje of tegen België. Dat is nog even afwachten wat de uitslag van die wedstrijd wordt. Velen zullen op het totoformulier Spanje invullen. Er komt al een Mateta over. Daar kwam Bounou uit die indraaiende corner zijn doel uit. Maar was de spits eerder met zijn hoofd bij de bal dan de keeper met zijn handen. Alleen hij krijgt hem vol op zijn kale klets. En dan gaat de bal ook ruim over het Marokkaanse doel. Doeltrap snel genomen. 2 minuutjes nog. En de grote vraag is hoeveel tijd erbij gaat komen. Spai speelt de bal terug naar Mazraoui, bal breed naar Diop. De echte haast, de echte overtuiging bij Marokko ontbreekt. Maar ja, we hebben net een schot op doel gezien. Als zo'n bal erin wappert, dan wordt het echt nog leuk. En daar is een beetje het hoop op. Raimi, spits, helemaal uitgezakt. Na halverwege de Franse helft aan de linkerkant terechtgekomen. Dan komt er natuurlijk veel ruimte in de as. Daar waar de spits hoort te zijn. En hij hoopt dan dat die verdedigers ook in de war raken. En hem uit het oog verliezen. Zodat hij daar naartoe kan rennen. En eventueel die bal het laatste zetje kan geven. Unai in de as. Geeft hem mee aan Spai. Krijgt de bal dan weer niet lekker terug. En dan wordt hij teruggespeeld naar keeper Mea. Die hem naar voren trapt. Wel over de zijlijn. Inworp voor Marokko. 70 seconden nog officieel. 2-0.
18: Ali, die kopbal net was nog wel even een gevaarlijke kant voor Marokko. Maar verder is het echt lastig, hè, nu?
15: Ja, het is lastig. Je ziet ook dat dat Franca nu een laag blok zet en staat. Weet je wat Marokko deed in de eerste helft? En dan zie je dat er gewoon heel weinig ruimte is. En dan kom je heel dichtbij, maar ook weer niet. Een schot van Unai van 20 meter. Dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal een keer goed valt. Of die kopbal wel erin gaat, waardoor het dan spannend wordt. En dan gaat het mentale aspect gaat dan werken. Als je een goal tegen krijgt, of voor Frankrijk zijnde. En dat kan ook wel spannend worden. Maar
18: verder proef ik al een beetje berusting bij jou?
15: Oh nee, kijk, ik, in dat opzicht ben ik altijd wel heel, heel nuchter. En ik wist voor de wedstrijd al, ik heb het ook gezegd, het moet echt een topwedstrijd
1: zijn.
15: Alles moet meezitten.
1: 70-30, hè, had je de kansenverhouding ingeschat.
15: Ja, en dat komt voort omdat je weet tegen wie je speelt. En dat zijn ongelooflijke kanonnen die je echt elk moment pijn kunnen doen. En daar tegenover hebben we gewoon niet genoeg stootkracht om hun pijn te doen.
17: Is er één moment in de wedstrijd geweest dat je dacht, nu zit het erin?
15: In het begin van de tweede helft had je op een gegeven moment van, hey, Marokko komt er nu goed uit. Een paar goede uitbraken, maar dan komt het. En dan kom je bij de 16 meter. Brahim Diaz een bal. En in plaats van wat hij bij Madrid doet, dat hij dan actie maakt na de goal. Met scherpte. En komt ineens een schot op goal. En er wordt een half bakken voorzet gegeven. Die doorgekomen wordt, die Koundé. Die dan bij Talbi in zijn voeten komt. Ja, dat is gewoon niet genoeg.
18: Nee. Officiële speeltijd is voorbij, Mark.
0: 6 minuten nog duurt deze wedstrijd. En duurt het wereldkampioenschap voetbal voor Marokko. En hoorde eerder eruit dan op het vorige WK. Toen ze door ditzelfde Frankrijk met tot nu toe dezelfde cijfers werden verslagen. Toen werd het in de halve finale 2-0. Nu lijkt het in de kwartfinale 2-0 te worden als de bal wordt teruggespeeld naar Meja door doelpunten van Mbappé en Dembélé. Meja trapt de bal weer te hoog over het hoofd van Digne voor nog een Marokkaanse inworp. Maar ook op de tribune zien we berusting bij de Marokkaanse fans. Er is er nog wel één die probeert de boel aan te moedigen en op de trommel te rammen, maar ze zijn stil. Ze ondergaan het en het is te begrijpen. Frankrijk is gewoon te goed vandaag. Je hebt een slechte dag van Frankrijk nodig om van dit Frankrijk te kunnen winnen. Zeker als je Marokko bent. Het is absoluut geen schande dat je van deze kanonnen uiteindelijk de wedstrijd verliest. Sbai dribbelt nog maar eens richting de 16 meter. Unai geeft hem aan Rahimi. Die staat net naast de 16. Krijgt hem op punt 16 bij Unai. Unai wipt de bal de 16 meter in. Weggeramd door Digne. Verkeerd geraakt tot over de eigen achterlijn. Corner nog voor Marokko. Weer vanaf de linkerkant van het veld. Hakimi zal die bal gaan indraaien richting het doel. Dat deed hij zojuist. En toen werd er nog gekopt. Nou, Sbai mag nu de corner nemen. Misschien dat Hakimi dan wat in het vervolg van deze corner kan. Die bal wordt gevaarlijk voorgedraaid. Hard, maar weggekopt door Rabiot. Marokko neemt dan weer over. Via Mazraoui is de bal nu bij Unai. Schuin tikje naar voren, naar Hakimi. Gaat het naar de rechterkant. Dribbelt op de Digne af. Lage voorzet. En dan kan de bal weer door Frankrijk worden weggetrapt. In dit geval door Saliba. Frankrijk gaat nog één keer aanvallen. Doet dat over de linkerkant. Maar de vaart is uit de aanval als Barcola zo'n beetje op de bal gaat staan. En hem meegeeft aan Dembélé. Fransen lijken ook niet echt meer te willen naar een 3-0. 2-0 is genoeg. Krachten sparen voor de volgende halve finale. Olise, één kans voor hem. Krulde de bal naast. Maar echt weer formidabel opererend met een paar paasjes. Nou. Het is echt genieten van de nummer 11 van Frankrijk. Dit is ook een mooi driehoekje van de Fransen met Rabiot. Die komt op 20 meter van het doel. Krijgt het bij Mateta. Ah, dat is niet de fijne voetballer in de spits. Die heeft wat harde voetjes. Bal springt van zijn voet. Marokko neemt over met een goede paas buitenkant voet van Mazraoui. Ook hij heeft een goed WK. En dat zie je dan terugkomen op het moment dat hij één keer mis zit en een penalty weggeeft. Want dan gaat hij er niet in als je lekker in het toernooi zit. Dit is Hens van Sabai. Mbappé miste dat buitenkansje. Ging heel lang wachten aan vooraf. Bounou pakte hem in zijn linkerhoek. De zwak ingeschoten strafschop. Maar ook Mazraoui speelt een geweldig wereldkampioenschap voetbal in 2026. En dat geldt ook voor Unai. Heb ik ook van genoten. En met name Bouadi, die jongeling. Dat is echt geweldig. De nummer 6 bij Marokko op het middenveld. Strooiend met paasjes. Het spel verdelend. Heersend als Pirlo in zijn beste tijden. Maar het is niet genoeg om Frankrijk te verslaan. Bij lange na niet. Want Marokko nauwelijks kansen gehad. En de Fransen in de eerste helft een stuk of 4. En in de tweede helft dus 2 keer doeltreffend in een tijdsbestek van 6 minuten. Hier gaat Dembélé nog een keer namens de Fransen. Mateta, rand 16 meter, kap naar links. Mateta, keeper duikt al, maar heeft hem met zijn voet. Bounou duikt al naar rechts. Maar het schot hobbelt recht door het midden. En omdat de keeper dan nog met zijn benen die kant op kan, houdt hij hem tegen in de omschakeling. Marokko met Unai Ja, je kunt hem naar links geven, naar Sabai. Maar hij heeft de bal zo vaak afgegeven. Hij denkt, nu ga ik het een keer zelf proberen. Ze verwachten een paas. En dan ga ik naar de as, maar hij loopt zich vast. De Olise doet alsof hij moe is. Dribbelt dan met de bal naar voren. Maar loopt hem vervolgens ook over de zijlijn. En dan zegt Bounou, jongens, kom op nou. Nog eventjes. Het is ook nog maar eventjes. Mateta trapt overigens bij het schieten van die bal half in de grond. En misschien daardoor gaat hij niet in het hoekje. 2 minuutjes nog. Dat is heel eventjes voor Marokko. 2 doelpunten moeten ze maken. Dat lijkt er niet in te zitten. Schot van ver. Gaat een meter over. Ja, Meijan stond te ver voor zijn doel. En toen dacht invaller Yassine, gaat eens proberen. Van heel ver. Maar hij schiet de bal wel tussen de paal. Lun, zeg maar, rechts en links. Maar over de lat. Ruim over het doel. En dus komt er nog een doeltrap voor Frankrijk. En eer dat die doeltrap genomen is, dan zit de extra tijd er ook wel zo'n beetje op. Want we krijgen er 6 minuten bij. Daarvan zijn er nu bijna 5 verstreken. En dus is het aftellen geblazen in Boston. Waar Marokko de huid zeker in de eerste helft duur heeft verkocht. In het begin van de tweede helft 2 keer kon prikken. En als het had gekund, dan was het bij die uitbraak die Ali ook al terecht aanstipte met de bal naar Diaz. Die gelijk naar links en met links in de verre hoek schieten. Dan had het gekund. Maar dat liep allemaal spaak en met een sisser voor Frankrijk af. En daarna heeft Frankrijk dus de klus geklaard met doelpunten van Mbappé en Dembélé. Sabai loopt zich vast op Olise. Die wordt ook nog eens aan het shirt getrokken. En zijn benen onder zijn lijf vandaag getikt. Waardoor ook hij nog een vrije trap voor Frankrijk verdient. Het zit erop. De wedstrijd is klaar. Marokko heeft het opgegeven. Frankrijk vindt het best. Het kabbelt naar het einde. De Fransen gaan zich melden.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van